0: Er zijn heel veel mensen die hun zakken al klaar hebben staan als zij het bevel krijgen dat ze hun huis moeten verlaten.
1: De brand brak vermoedelijk, of de brand werd liever vermoedelijk aangestoken. Twee mensen zijn intussen opgepakt. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 22 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen tot 33 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

beter op dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de

hebben laat bijsten. Ons overtreffen, jij pijst het weer opnieuw. Iedereen is verbijsterd. Pakken de cups, ja, noem ons Kim Kluisters. Breken die eindnet omlet. Splitten de winst en omzet. Spreek er dat je nu op.

0: Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we bakken geen els of lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tjana la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet.

0: Brussel.
1: Het is 3 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse leger voert voor de 3e nacht op rij aanvallen uit op verschillende doelen in Iran. De VS wil naar eigen zeggen het Iraanse leger verzwakken om de aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Maar dat lijkt voorlopig niet helemaal te lukken, zo melden de Verenigde Arabische Emiraten, een van de golfstaten, dat 2 olietankers zijn beschoten met Iraanse kruisraketten. Aan boord van beide schepen brak brand uit. Er zou zeker 1 bemanningslid om het leven zijn gekomen, verschillende anderen raakten gewond. De Amerikaanse president Trump heeft de voorbije avond nog gezegd dat de Iraanse havens in de Golf opnieuw zullen worden geblokkeerd en de VS zal ook tol heffen op alle vracht die door de straat van Hormuz wordt vervoerd.
2: We knocking out all of their offensive capability and we're controlling the straits, we're putting the blockade back. And it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go through. And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping.
1: In de Amerikaanse staat Maine heeft een agent van de immigratiedienst ICE opnieuw iemand doodgeschoten. Het zou gaan om een man uit Colombia. Hij werd neergeschoten in zijn auto. Agenten van ICE zouden de man hebben willen arresteren om hem te deporteren, hoewel hij een werkvergunning zou hebben gehad. Het is niet de eerste dodelijke schietpartij waarbij agenten van de Amerikaanse immigratiedienst betrokken zijn. Begin dit jaar braken er nog hevige protesten uit tegen ICE nadat 2 Amerikanen werden doodgeschoten. De natuurbrand in het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, is nog lang niet onder controle. De brand brak zondagavond uit. Er is intussen al 1200 hectare natuur verwoest. Het blussen verloopt moeizaam, zegt collega Hilde Mertens ter plaatse.
3: Dat de vuur flakkert op, verspreidt zich onder de grond, dat is bijzonder moeilijk te bestrijden. De omstandigheden zijn dan ook uiterst slecht. 30 graden, bijzonder droog, heel lage luchtvocht. Het minste zuchtje wind kan een brand doen heropflakkeren. En het ergste is, die wind die draait ook van richting. Het is heel onvoorspelbaar en dat maakt mensen heel erg bang. Er zijn heel veel mensen die hun zakken al klaar hebben staan als zij het bevel krijgen dat ze hun huis moeten verlaten.
1: De brand werd vermoedelijk aangestoken. 2 mensen zijn intussen opgepakt. En het nablussen van de natuurbrand in het Mechelse bos in Limburg is voorlopig stopgezet. Die brand brak zondagavond uit en flakkerde regelmatig weer op. Daarom is de brandweer de voorbije dag blijven nablussen. De brandweer zal de komende dag ook nog wel controles uitvoeren. In totaal is zo'n 8 hectare bos afgebrand. Over de oorzaak is nog niets bekend. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 22 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen tot 33 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse leger heeft vannacht voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op verschillende doelen in Iran. De VS wil naar eigen zeggen het Iraanse leger verzwakken om de aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Maar dat lijkt voorlopig niet helemaal te lukken, zo melden de Verenigde Arabische Emiraten, een van de golfstaten, dat twee olietankers zijn beschoten met Iraanse kruisraketten. Aan boord van beide schepen brak brand uit. Er zou zeker één bemanningslid om het leven zijn gekomen. Verschillende anderen raakten gewond. De Amerikaanse president Trump heeft gisteravond nog gezegd dat de Iraanse havens in de Golf opnieuw zullen worden geblokkeerd. En de VS zal ook tol heffen op alle vracht die door de straat van Hormuz wordt vervoerd.
2: We're knocking out all of their offensive capability and we're controlling the straits. We're putting the blockade back. And it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go through. And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping.
1: In de Amerikaanse staat Maine heeft een agent van de immigratiedienst ICE opnieuw iemand doodgeschoten. Het zou gaan om een man uit Colombia. Hij werd neergeschoten in zijn auto. Agenten van ICE zouden de man hebben willen arresteren om hem te deporteren, hoewel hij een werkvergunning zou hebben gehad. Het is niet de eerste dodelijke schietpartij waarbij agenten van de Amerikaanse immigratiedienst betrokken zijn. Het is al het 10e dodelijke incident sinds de nieuwe ambtstermijn van Trump. Begin dit jaar braken er nog hevige protesten uit tegen ICE nadat twee Amerikanen werden doodgeschoten. De natuurbrand in het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, breidt verder uit. De brand brak zondagavond uit. Er is intussen al 1300 hectare natuur verwoest. Er zijn zo'n 600 brandweerlieden ingezet samen met verschillende blusvliegtuigen. Maar dat blussen verloopt moeizaam, zegt collega Hilde Mertens, die ter plaatse is.
3: Dat de vuur flakkert op, verspreidt zich onder de grond, dat is bijzonder moeilijk te bestrijden. De omstandigheden zijn dan ook uiterst slecht. 30 graden, bijzonder droog, heel lage luchtvochtigheid. Het minste zuchtje wind kan een brand doen heropflakkeren. En het ergste is, die wind die draait ook van richting. Het is heel onvoorspelbaar en dat maakt mensen heel erg bang. Er zijn heel veel mensen die hun zakken al klaar hebben staan als zij het bevel krijgen dat ze hun huis moeten verlaten.
1: De brand werd vermoedelijk aangestoken. Twee mensen zijn intussen opgepakt. In totaal werden in Frankrijk de voorbije weken al 59 mensen opgepakt voor brandstichting. In een groot deel van de provincie Oost-Vlaanderen geldt vanaf vandaag een tijdelijk oppompverbod. Er mag geen water meer worden opgepompt uit onbevaarbare waterlopen en grachten. Het provinciebestuur heeft die maatregel genomen omdat het waterpeil in de waterlopen en grachten sterk is gedaald door het droge en warme weer. In een aantal delen van de provincie was er al sinds mei een oppompverbod van kracht, maar dat is nu dus uitgebreid. En het Belfort van Doornik gaat de komende dag weer open voor het publiek. Het Belfort is het oudste van ons land en ook werelderfgoed. Maar het werd begin dit jaar tijdelijk gesloten nadat er stukken steen van de gevel naar beneden waren gevallen. Dat probleem is nu voorlopig opgelost en dus worden bezoekers weer toegelaten. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 22 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen tot 33 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Het is 5:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Annelies Houtman. Er zijn nu minstens 3 Belgen omgekomen bij de natuurbranden in het zuiden van Spanje. Dat meldt de Belgische ambassade in Madrid. Eerder was al duidelijk dat er bij de 13 doden zeker 1 Belg was. Gisteravond is bevestigd dat ook een Belgisch koppel de branden niet heeft overleefd. Een man en een vrouw. Dat blijkt zo na DNA-onderzoek. Buitenlandse Zaken blijft waarschuwen voor het grote risico op bosbranden deze zomer. Zeker in het zuiden van Europa. En vraagt om het reisadvies voor een bepaalde regio vooraf te checken. De natuurbrand in het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, breidt verder uit. De brand brak zondagavond uit. Er is intussen al 1300 hectare natuur verwoest. Er zijn zo'n 600 brandweerlieden ingezet, samen met verschillende blusvliegtuigen. Maar het blussen verloopt moeizaam, zegt collega Hilde Mertens ter plaatse.
1: Dat de vuur flakkert op, verspreidt zich onder de grond, dat is bijzonder moeilijk te bestrijden. De omstandigheden zijn dan ook uiterst slecht. 30 graden, bijzonder droog. Heel lage luchtvochtigheid. Het minste zuchtje wind kan een brand doen heropflakkeren. En het ergste is, die wind die draait ook van richting. Het is heel onvoorspelbaar.
0: De brand werd vermoedelijk aangestoken. 2 mensen zijn intussen opgepakt. In totaal werden in Frankrijk de voorbije week al 59 mensen opgepakt voor brandstichting. Voor de 3e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger verschillende doelen in Iran aangevallen. Het gaat onder meer om Bandar Abbas, een belangrijke havenstad aan de straat van Hormuz, en het eiland Qasim in de straat van Hormuz. Zo wil de VS de Iraanse aanvallen op schepen in de zeestraat verminderen. Maar dat lijkt niet te lukken, want Iran heeft 2 olietankers beschoten met kruisraketten. Dat meldde de Verenigde Arabische Emiraten. En daarbij zou zeker 1 bemanningslid zijn gedood en verschillende andere gewond. Gisteren kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat landen die door de straat van Hormuz willen varen, wat hem betreft een tol moeten betalen. En dat landen die door Amerikanen geholpen willen worden in de straat van Hormuz daar ook voor moeten betalen.
2: We are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping.
0: En in de Amerikaanse staat Maine heeft opnieuw een agent van de immigratiedienst ICE iemand doodgeschoten. Het zou gaan om een man uit Colombia. Hij werd neergeschoten in zijn auto. Agenten van ICE zouden de man hebben willen arresteren om hem te deporteren, hoewel hij een werkvergunning zou hebben gehad. Het is al het 10e dodelijke incident waarbij agenten van ICE betrokken zijn sinds de nieuwe ambtstermijn van president Trump. Begin dit jaar braken er nog hevige protesten uit tegen ICE nadat 2 Amerikanen werden doodgeschoten. Het weer dan nog. Het wordt opnieuw een zonnige en hete dag bij temperaturen tot 34 graden. Alleen aan zee is het minder warm. In het zuiden en het oosten van het land is er kans op enkele lokale buien. Meer op vrtnieuws.be.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Het is 6 uur, een heel goedemorgen.
1: VRT Nieuws.
0: Met Stijn de Fort.
2: Er zijn 3 Belgen geïdentificeerd na de bosbranden in Spanje. Na de zware natuurbrand in het zuiden van Spanje zijn ook de lichamen van een Belgisch koppel geïdentificeerd, een man en een vrouw uit Oost-Vlaanderen. Eerder was al geweten dat ook een Vlaming van 63...

0: Kom.
1: En de natuurbrand in het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, breidt nog verder uit. De brand brak zondagavond uit. Er is intussen al 1300 hectare natuur verwoest. Er zijn zo'n 600 brandweerlieden ingezet en verschillende blusvliegtuigen. Maar het blussen verloopt moeizaam, zegt collega Hilde Mertens, die ter plaatse is.
2: Dat de vuur flakkert op, verspreidt zich onder de grond. Dat is bijzonder moeilijk te bestrijden. De omstandigheden zijn dan ook uiterst slecht. 30 graden, bijzonder droog. Heel lage luchtvochtigheid. Het minste zuchtje wind kan een brand doen heropflakkeren. En het ergste is, die wind die draait ook van richting. Het is heel onvoorspelbaar.
1: De brand werd vermoedelijk aangestoken. Twee mensen zijn intussen opgepakt. In Houthalen Helchteren in Limburg was er gisteravond een schietpartij. Het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd.
3: Momenteel werden er drie verdachten gearresteerd. Twee mannen en een vrouw. En twee verdachten van de drie liggen momenteel in het ziekenhuis voor behandeling. Maar zij zijn niet levensgevaarlijk gewond. En verder werd het labo en de wapendeskundige ter plaatse gestuurd. En verder onderzoek zal uitwijzen wat de juiste aanleiding was van het schietincident.
1: En voor de derde nacht op rij heeft het Amerikaanse leger verschillende doelen in Iran aangevallen. Zo wil de VS verhinderen dat Iran nog schepen aanvalt in de straat van Hormuz. En gisteren kondigde de Amerikaanse president Trump ook aan dat landen die door de straat van Hormuz willen varen, wat hem betreft, een tol moeten betalen. En dat landen die door Amerikanen geholpen worden in de straat van Hormuz daar ook voor moeten betalen.
4: We are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping.
1: Er was een gevechtspauze tussen Iran en de VS, maar vorige week zei Trump al dat die voor hem voorbij is. Vandaag veel zon en tot 33 graden, aan zee 26 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer en vrijdag ook droog, maar iets frisser.
5: Tegels,
6: Nachtdiersteen,
5: parket,
6: in Bermo.
7: Sam staat op.
5: Sam de Bruin.
8: Amai, is die nacht alweer voorbij en een nieuwe dag vers krakend aangebroken? Ik denk het wel. Het is dinsdag en een extra mooie.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Marcel, je t'aime van Angèle. Goedemorgen, 6 over 6 op dinsdagochtend.
1: Sam staat op.
2: Sam de Bruin.
0: Dag, vroege vrienden, een heel goeiemorgen. Ik probeer mezelf nog een weg te banen doorheen mijn wallen. De takelwerken zijn volop bezig, gesmeerd met verse koffie, dus dat komt in orde. Ik hoop dat het bij jou wel iets vlotter gaat deze ochtend. Aan de activiteit in de app te zien, heb ik de indruk dat het reuze meevalt. Thierry heeft al groetjes gestuurd vanuit intensieve in het hospitaal. Ik hoop dat er niks ernstig aan de hand is, Thierry. Veel succes daar. Heidi heeft een good morning, shining happy people gestuurd. Luna start morgen met werken op Boomtown in Gent, zoals elk jaar. Dat is juist, dat begint ook weer deze week. Heel veel succes daar. Erik is erbij. Yves stuurt goedemorgen. Wil heeft een goedemorgen gestuurd. Ik ben weer onderweg naar Bloemberg in Duitsland. Amai, dat is ook een tocht. Koen heeft gestuurd. Mike stuurt een goedemorgen. Kan je de hotshot draaien, Sam? Mike, ja, even rustig. Mag ik even? Hè? Mag ik eerst even ademhalen? Ik zal die hotshot sowieso nog draaien vandaag. Dat komt in orde. Eddie is er ook weer bij met een kopje koffie. Dan is de ochtend veel beter. En dan zijn er nog wat mensen die gestuurd hebben. Eigenlijk twee manieren om met het weer om te gaan vandaag. Je hebt Richard bijvoorbeeld, die stuurt. Daar gaan we weer, met dat hete weer. Nogal negatief, hè? Maar ik snap het wel. En dan heb je David en die stuurt... Goedemorgen Sam, een warm maar formitastische dag in het verschiet met zo'n weer. Dat is de positievere kant. Interessant, je mag kiezen op welke manier jij ermee omgaat. En dan heeft Mike ook nog gestuurd... Ticket Tuesday, Tomorrowland, test, test, test. Rustig! Mike, alstublieft, rustig. Het is inderdaad Ticket Tuesday vandaag. En er vallen full madness passen te scoren vandaag op Studio Brussel. Maar alle informatie krijg je daar straks nog over. Ik ga eerst kalm de dag beginnen met wat goede muziek. Bijvoorbeeld een band die eergisteren nog in Brugge op het Cactus Festival speelde. Editors.
1: Studio Brussel.
2: Sam staat op.

0: Een van de hoogtepuntjes van de festivalzomer op Rockwerchter, anderhalve week geleden, The XX en Crystallized. Tom, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Tom, ben je gek of aangenaam gestoord?
1: Ik denk dat de meeste mensen wel aangenaam zullen zeggen.
0: Oké, okay, dat is blij om dat te horen. Je bent op de fiets onderweg van Zichem naar Antwerpen. Als ik dat in een Google Maps gooi, dan is dat toch een serieuze afstand. En je doet dat met de fiets. Weet je hoeveel kilometer het precies is?
1: Tussen de 63 en de 65, afhankelijk van de omleidingen onderweg. En ik doe het trouwens met een speedpedelec, hè, dus niet in de gewone fiets.
0: Ja, maar dat is nog altijd trappen toch, Tom?
1: Dat is nog altijd trappen, ja, inderdaad. Dat is een uur en veertig stevige cardio, als je dat wilt.
0: Amai, maar wat een goede workout. En dat om 5:15 in de ochtend al. Doe je dat vaak?
1: 1 tot 2 keren per week, afhankelijk van het weer.
0: Dat is dan onderweg naar het werk dat je bent gewoon?
1: Ja, dat klopt.
0: Fantastisch.
1: Dat klopt.
0: Maar in deze temperaturen, ik denk dat het nu nog gaat zo 's ochtends vroeg, maar als je terugkeert met de fiets, dan is het toch wel wat steviger.
1: Zeker en vast. Dan moet ik een extra drinkbus voorzien, ja.
0: Ja, dat ga je voor zorgen vanavond dan, als je terugkeert.
1: Zeker. Ja.
0: Is dat te doen eigenlijk in deze temperaturen? Is dat medisch verantwoord dat je dit doet, Tom?
1: Het hangt eigenlijk van uw eigen fysiek af natuurlijk. Hè. En op de fiets heb je natuurlijk wel een beetje zucht van de wind, om het zo te zeggen. Het is wel vrij warme wind, maar zolang als dat je u eigenlijk een beetje onder controle kunt houden en de hartslag een beetje doorhoudt, dan valt dat allemaal wel best mee, denk ik.
0: Ik hoor jou zeggen dat als je een tempel van een lijf hebt zoals jij, dan lukt dat allemaal.
1: Verre van.
0: Ja, want ik lees hier toch ook wel in je berichten dat je nogal een frietjesfan bent, hè, Tom? Gisteravond nog goed in de frieten gevlogen, jij.
1: Ja, zeker. Van Frituur De Witte in Zichem, die moest ik speciaal vermelden, want die man is altijd vroeg wakker en die had al eens gezegd, ja, ik heb u gehoord op de radio. En bij deze, Tarsi van Frituur De Witte in Zichem, goedemorgen, jongen.
0: Dat is de gratis mayonaise de volgende keer. Zeg, succes daar op de trappen, Tom. Geniet ervan. We gaan hier zo meteen voor jou een route van Toerist Lemcy draaien. Dat past wel, denk ik, als je onderweg bent naar het Antwerpse. Maar eerst nog even Just The Way You Are van Mollegrap.

0: 20% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.

Ik heb hier per ongeluk twee artiesten voorzien die allebei op Pukkelpop spelen dit jaar. Dat is nog lang, ik weet het. Maar als ik ze nu hoor, heb ik er toch al zin in. Florence the Machine komt naar Pukkelpop, hoorde je net met My Love. En Somber kijk ik ook hard naar uit. Die is vorige week nog maar 21 geworden en toch een wereldster. My Body Isn't Ready hoor je nu van Somber.

0: Everybody Isn't Ready van Somber. De vraag is, het is bijna 6:30, is Stijn ready voor de hoofdpunten van het nieuws? Stijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja, ik ben er helemaal klaar voor. Helaas met minder goed nieuws natuurlijk, want er zijn nog 2 Belgische slachtoffers geïdentificeerd na de natuurbranden in het zuiden van Spanje van vorige week. Het gaat om een koppel, een man en een vrouw uit Oost-Vlaanderen. Eerder was er ook al een ander slachtoffer bekend, een Leuvenaar van 63. 3 Belgen dus en in het totaal 13 dodelijke slachtoffers. En voor de 3e nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Volgens de VS gaat het om militaire doelwitten. Iran heeft ook 2 olietankers beschoten met raketten in de straat van Hormuz. 1 bemanningslid is daarbij gedood. En de Amerikaanse president Trump zei ook dat hij wil dat boten betalen als ze door de straat willen varen en dan ook bescherming van de VS willen.
0: Het weer, dat is ook weer warm, gok ik.
1: Veel zon, inderdaad. 33 graden in het binnenland en 26 graden aan de kust. Morgen en donderdag hetzelfde weer en vrijdag wordt het iets frisser.
0: Dankjewel, Stijn. Opvallend veel activiteit in de app van Studio Brussel vandaag. Zou dat te maken kunnen hebben, eventueel, misschien mogelijk, met dit?
2: Studio Brussel. Tuesday.
3: Luister vandaag naar Studio Brussel.
2: En maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
0: Ja, ik heb jullie allemaal wel gezien in de app. Allemaal, 1 voor 1, stuk voor stuk. Het is gelukt. Iedereen die een test gestuurd heeft, het is binnengekomen. De app werkt, no worries. Vandaag maak je de hele dag kans op een Full Madness Pass voor Tomorrowland. Voor jou en je plus one. Je weet dat die zijn wereldwijd gigantisch gegeerd, die Full Madness passen. En terecht ook wel. Tomorrowland is een van de meest unieke spektakels die je zelf ooit in je leven moet live meegemaakt hebben. En dat zou zomaar eens echt kunnen gebeuren voor jou dit jaar. Blijf de radio heel de dag op Studio Brussel houden. Later in de show leg ik je uit wat je exact precies moet doen en wanneer om die experience zelf te kunnen ontdekken. Dus nog even geduld, maar dan kan je misschien wel al de volgende artiesten zelf aanschouwen en zelf gaan feesten op hun muziek. Sam is erbij. Die deed

0: Dus waarom niet?
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en maak kans op jouw full madness pass voor Tomorrowland.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
3: Geef toe, dat was toch een goed lijstje. En dat is maar een fractie van die hele affiche. Netsky is er dus ook bij op Tomorrowland bij de weekends. Zaterdag voor het eerst deze week. Dit is hem met Hold On.

0: inderdaad, was er eentje voor Trucker Will die in de camion zit richting Duitsland. Heeft er iemand hier zin in het simpelste, maar ook leukste muziekspel op de radio?
1: Sound staat op. Sneller dan de zang.
0: Dit is het concept. Ik speel straks een nummer. En voor de zanger of zangeres begint te zingen, moet jij me zeggen van welke artiest het nummer is. Het duurt niet lang. Het is een beetje spannend omdat je niet weet hoeveel tijd je zal hebben en of je effectief de artiest herkent. Maar als het je lukt, dan is je dinsdag alvast fantastisch begonnen. Dat is toch heerlijk? En als het je niet lukt, dan heb je misschien wel een paar mensen goed aan het lachen gebracht. Dat is ook veel waard. Dus heb jij zin om mee te spelen vandaag? Doe dan eens lekker stoer en stuur nu in de app van Studio Brussel.
1: Ben jij sneller dan de zang?
2: Stuur dan nu sneller in de app van Studio Brussel.

0: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatke, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa?
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Oh, hey, gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando.
5: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Met de Super Plus Deals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Ja, ik heb geen inspiratie.
7: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
7: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize.

0: Deze staat op Tomorrowland. Maar ik heb nog niet gezegd dat je moet sturen voor die Full Madness passen die vandaag bij Ticket Tuesday te scoren vallen op Studio Brussel. Dat is voor later, dat leg ik je dan nog wel uit.
1: Studio Brussel. Sam staat op. Sneller dan de zang.
0: We zijn nog een beetje aan het opwarmen op deze dinsdag die toch iets moeizamer verloopt voor sommigen. Ik spreek dan vooral over mezelf dan voor anderen. Dus we doen het een beetje kalmpjes aan vandaag. En Thijs is degene die vandaag gaat proberen om sneller dan de zang te scoren. Goedemorgen Thijs.
2: Goedemorgen, Sam.
0: Jij bent onderweg naar het werk.
2: Ik ben onderweg naar het werk, naar Brussel, ja.
0: Wat doe jij in het dagelijks leven?
2: Ik werk bij Proximus in een designstudio.
0: Een designstudio?
2: Ja.
0: Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Ja, grafisch design. Alle visuele zaken die gemaakt worden voor Proximus... Ja. Passeren langs onze designstudio.
0: Is dat dan volledig ambachtelijk nog of gebruiken jullie ook veel AI? Eerlijk zijn, hè?
2: Wij gebruiken al veel AI, uiteraard. Wij moeten efficiënter worden, dus AI wordt zeker al gebruikt. Maar craftsmanship zit er wel nog in bij ons.
0: Dat
2: dus er wordt wel nog ambachtelijk gewerkt ook.
0: Voor dit spelletje kan je geen AI gebruiken, Thijs. Daar moet ik je nu al bij waarschuwen. Dit is echt de pure muzikale kennis en ambacht. Jammer, zegt hij. Het gaat goed komen, het gaat echt helemaal goed komen. No worries. Ik start dus zo meteen een nummer en jij noemt de artiest voor die begint te zingen. Het is... Ja, een instinker, niet echt. Je hebt eigenlijk meerdere mogelijkheden. Het is niet één artiest, het zijn eigenlijk twee artiesten tezamen. En je moet er maar één van de twee juist hebben, dan ga ik het goedkeuren. En ook, om het nog wat moeilijker te maken, het spelletje heet Sneller dan de zang. Maar ik bedoel dan echt gezongen woorden. Want er wordt op die intro ook nog wat geneuzeld door één van de artiesten. Dat telt ook niet mee. Dus pas als er een woord gezongen wordt, is het gedaan en ben je te laat. Je hebt best wel wat tijd voor deze. Ben je er klaar voor, Thijs?
2: Ik denk het wel, ik denk het wel.
0: Iedereen die thuis mee aan het luisteren is en mee wil doen, doe echt gewoon mee, want het is wel een toffe. Het is echt een klassieker, maar sommige mensen gaan zitten van, ah shit, wie zijn dat ook alweer? Oké, ik ga mijn mond houden, we gaan gewoon nu spelen.
2: Vanilla Ice?
0: Dat zou kunnen, maar deze baslijn komt ook van ergens anders nog. Het is niet Vanilla Ice. Probeer nog eens te gokken. Wie heeft dit nog gebruikt, diezelfde baslijn? Nu hoor je het misschien.
2: Ah ja, Under Pressure.
0: Zeg het.
2: Ik denk dat ik de artiest...
0: Ai, Thijs. Nochtans, je zat, die baslijn is ook gebruikt, inderdaad. Door Vanilla Ice, wat je zei. Maar het was David Bowie en Queen.
2: Tuurlijk.
0: Dat is typisch aan dit spel, hè. Iedereen van, ja, maar dat weet toch iedereen en ik ook, maar waarom zeg ik het dan niet gewoon op de radio? Dat gebeurt. Ik vond het wel een goede gok die je gedaan hebt. Het was echt een hele goede gok, maar het was dus net niet de juiste. Goed geprobeerd wel. Ik wens je toch een fijne werkende dinsdag, Thijs, en bedankt om mee te spelen.
2: Ja, graag gedaan.
0: Salut. Salut.

Cars Go richting het zuiden van Frankrijk vandaag, want de autoroute du Soleil is weer afgesloten door bosbranden. Voorzichtig daar, dan maar lopen. I Run van Haven heb ik hier voor jou. Studio Brussel.

0: uw solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
3: Dit is Studio Brussel. Studio
4: Brussel. 7 uur, goedemorgen.
5: VRT Nieuws.
4: Stijn de Vart.
6: Er zijn 3 Belgen geïdentificeerd na de bosbranden in Spanje. Na de zware natuurbrand in het zuiden van Spanje zijn nu ook de lichamen van een Belgisch koppel geïdentificeerd. Een man en een vrouw uit Oost-Vlaanderen. Eerder was al geweten dat ook een Vlaming van 63, afkomstig uit Leuven, bij de slachtoffers was. In totaal zijn nu 13 mensen omgekomen bij de brand. Buitenlandse Zaken blijft ook waarschuwen voor het grote risico op bosbranden deze zomer, zeker in het zuiden van Europa, en vraagt om het reisadvies voor je bestemming

0: wakkeren. En het ergste is, die wind die draait ook van richting. Het is heel onvoorspelbaar.
1: De brand werd vermoedelijk aangestoken. Twee mensen zijn intussen opgepakt. In Houthalen-Helchteren in Limburg was er gisteravond een zware schietpartij. De politie pakte 3 verdachten op, 2 mannen en een vrouw. 2 van hen raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Deze buurtbewoner hoorde verschillende schoten.
2: Momenteel werden daar 3 verdachten gearresteerd. 2 mannen en een vrouw. En 2 verdachten van de 3 liggen momenteel in het...
1: Dat is het parket die nog eens herhaalt. Dat 3 verdachten opgepakt zijn. En voor de 3e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger verschillende doelen in Iran aangevallen. Iran heeft dan weer 2 olietankers beschoten in de straat van Hormuz. Daarbij is 1 bemanningslid omgekomen. Gisteren kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat landen die door de straat willen varen, wat hem betreft een tol moeten betalen. En dat landen die door Amerikanen geholpen worden in de straat van Hormuz daar ook voor moeten betalen.
3: We are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping.
1: Er was een gevechtspauze tussen Iran en de VS, maar vorige week zei Trump dat die voor hem voorbij is. En in de VS, in de staat Maine, is opnieuw iemand doodgeschoten door agenten van de immigratiedienst ICE. Het zou gaan om een 26-jarige man uit Colombia. Hij werd neergeschoten in zijn auto. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat de man wel legaal in de VS was en dat hij niet de man was naar wie ze op zoek waren. Het is de 2e keer in een week tijd dat ICE iemand doodschiet op straat. Vandaag veel zon en tot 33 graden aan zee, 26 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer. En vrijdag ook droog, maar iets frisser.
4: Op de E17 richting Antwerpen is 3 kwartier aanschuiven van Lokeren tot Waasmunster. Daar zijn 2 rijstroken dicht, komt door het ongeval met een vrachtwagen. Op de E314 richting Genk is in Maasmechelen de weg vrijgemaakt. Op de E429 richting Brussel is 10 minuten extra vanaf Tubeke. En het treinverkeer tussen Lokeren en Zeelen is ook onderbroken. Ook tussen Brugge en Oostende rijden er geen treinen, maar wel vervangbussen.
5: Sam staat op.
6: Sam de Bruin.
4: We zitten al met een aantal sportieve luisteraars op de fiets op deze vroege uren, maar ook de topsporters komen weer in actie vandaag. WK en Tour de France als ontbijt straks.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

0: Alsof het nog niet warm genoeg wordt vandaag, dan gooi ik er nog zo'n sexy, hete Arctic Monkeys bij. Sorry daarvoor. Do I Wanna Know, op dinsdagochtend, 7:08, op Studio Brussel. Welkom allemaal, here we go.
1: Sam staat op.
0: Oké, de rode duivels die zijn er iets vroeger dan verwacht uitgeflikkerd op het WK voetbal. Maar dat wil niet zeggen dat het niet meer interessant is, dat WK. Vanavond staat er een parel van een match op de WK-affiche. Het is de halve finale vandaag met Frankrijk tegen Spanje. Kylian Mbappé en zijn broeders versus Lamine Yamal en zijn makkers. Dat wordt een topmatch, dat weet je. Het zijn twee zeer sterke ploegen. Volgens sommigen had dit eigenlijk de echte finale van het WK moeten zijn. Maar daar ga ik me niet in moeien. Wie zal het halen, dat is de vraag natuurlijk. Dat gaat vanavond uitgevochten worden. On the pitch, op het veld. Maar wij kunnen nu samen wel al een soort van voorspelling doen. Wij kunnen die match nu al muzikaal uitvechten. Want behalve op vlak van voetbal zijn het ook twee muzikaal zeer interessante landen, Frankrijk en Spanje. Daarom ga ik jou laten bepalen wie vandaag Frankrijk-Spanje wint. Maar dan op muzikaal vlak. Ik zet van elk land drie nummers op een rij en jij bepaalt wie de winnaar dan is. Goed, oké, luister gewoon even mee. Dit zijn de kandidaten van Frankrijk.

geef toe. Dat is een goed team van Frankrijk. Niet verkeerd. Met Aya Nakamura, Claude François en Daft Punk. Zeer goed team, zeer goed team. Zal Frankrijk deze muzikale match winnen? Dat hangt af van de tegenpartij natuurlijk. Want we hebben ook Spaans geïnspireerde toppers voor.

0: ik weet het, ik weet het, ik weet het. De jeugd van tegenwoordig is niet uit Spanje. Maar kom, dat kon ik toch niet laten liggen. Zo'n Spaanse lied, dat moest er toch gewoon tussen deze selectie voor Spanje. Wie zal het halen, deze halve finale van het WK? Wordt het Frankrijk of wordt het Spanje? Jij bepaalt het. Jij mag het helemaal sturen in de app. Wie wint deze muzikale match en mogelijk ook de halve finale vanavond van het WK, stuur nu in de app van Studio Brussel en kies meteen welke Franse of Spaans getinte banger we spelen. Terwijl wij nog eens luisteren naar deze Belgische topscorers.
1: Sam, start op.

0: van Helden. Met My My My. Wie wint de match Frankrijk-Spanje vandaag? Die match die wordt vanavond op het voetbalveld gespeeld tijdens de halve finale van het WK. Maar we spelen die match nu ook al muzikaal op Studio Brussel. Gaan we voor Franse muziek of gaan we voor Spaanse muziek gaan? Dat is de vraag. Johan heeft gestuurd in de app: voor mij mag het gelijkspel zijn en penalties. Nee, zo werkt dit spel niet. Dat gaat niet gebeuren. Goedemorgen, Loïc.
1: Goedemorgen.
0: Loïc, jij mag voor het beslissende doelpunt in deze match zorgen. Welk land gaan we supporten? Wordt het Frankrijk of wordt het Spanje?
1: Spanje.
0: Waarom precies?
1: Enerzijds omdat ik het Frankrijk niet gun na jaren onze kwelgeest te zijn. En ten tweede omdat België er dan niet zonder één uitlegt.
0: Ja, jij bent er ook zo. Ik zit ook zo wat in elkaar. Als we dan toch verloren hebben van een ploeg, laat dat alsjeblieft de ploeg zijn die wereldkampioen wordt. En zo dat gevoel is het een beetje dat speelt, hè?
1: Ja, klopt. Ja,
0: snap ik. Oké, we gaan voor Spanje. Er waren daar net drie opties voor Spaanse muziek. Rosalía zouden we kunnen draaien, Manu Chao zouden we kunnen draaien. Of we gaan voor Get Spanish van de jeugd van tegenwoordig. Welke kies je dan precies?
1: Get Spanish van de jeugd van tegenwoordig.
0: Laten we daarvoor gaan. Ga je naar de match kijken vanavond?
1: Ja, zeker.
0: Wat wordt het volgens jou echt bij de voetbal? Dus niet bij de muziek, maar bij de voetbal. Wat gaat de score dan zijn?
1: Ik denk 2-1 voor Spanje.
0: Oké. Maar wel een vuile match, hè? Denk je niet?
1: Als van Frankrijk, dan hangt sowieso.
0: Oh, we zitten echt met een hater van Frankrijk. Goed zo, geniet ervan.
2: Sam staat op.
3: Studio Brussel. Life is music.
4: La ciudad de Toluca es especializado en la elaboración de este embutido. Pero también se fabrica por un sinfín de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones del país rojo.

0: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
1: Studio Brussel.
2: Rock and roll!
3: Studio Brussel.
1: Life is music.
2: Show!

Legends leven voor altijd en altijd. Black Sabbath met Paranoid. Goedemorgen, dinsdag 14 juli. Nationale feestdag van Frankrijk, de 14 juillet. En de Franse DJ en producer Huguel, die volgende week ook op het tweede weekend van Tomorrowland speelt, die is op dit moment de meest geshazamde artiest ter wereld. En dat komt door zijn nieuwe nummer, Move Into The Sun, samen met Ultranaté. Blijkbaar wil iedereen in de wereld die dat nummer voor het eerst hoort, weten van wie het precies is. Het werkt dus echt wel goed. Jij had hem sowieso eerst op Studio Brussel gehoord. Het gaat over dit nummer.

0: meest geshazamde nummer ter wereld, Moving to the Sun. Van Hugel en Ultra Natte. Het is 28 over 7. Stijn, wat zijn de hoofdpunten in het nieuws vandaag?
1: Wel, er is nog steeds een grote natuurbrand in het bos van Fontainebleau bij Parijs. 850 brandweerlieden proberen de brand daar te blussen, maar die breidt nog steeds verder uit. De brand werd vermoedelijk aangestoken. Twee mensen zijn intussen opgepakt. En het is vandaag 5 jaar geleden dat Wallonië getroffen werd door zware overstromingen. Verschillende rivieren traden toen buiten hun oevers en gemeentes zoals Pepinster en Chaudfontaine werden overspoeld. 39 mensen kwamen toen om en de inwoners vrezen nu dat er niet genoeg aanpassingen gedaan zijn om een nieuwe waterbom te voorkomen.
0: Het weer, hoe ziet dat eruit vandaag?
1: Veel zon vandaag. 33 graden in het binnenland en 26 graden aan de kust. Morgen en donderdag hetzelfde weer en vrijdag wordt het iets frisser.
0: Schattig dat je frisser zegt, want het zal nog altijd warm zijn, maar dankjewel.
2: Studio Brussel. Zand staat op.
0: Maarten van Grambergen, le bonjour, wou ik zeggen. Het is omdat er ineens een woord Frans bij moest komen dat alles in de soep draait. Bonjour, monsieur Maarten van Grambergen.
3: Ja, en dat is heel mooi erg, Sam, want vroeger toen ik voetbalde en de scheidsrechter die las ons identiteitskaart voor, zei hij dat ook altijd, Maarten van Grambergen. Dan dacht ik altijd, er staat toch geen G, dus het is niet de eerste keer dat me dat overkomt. Geen zorgen, geen zorgen.
0: Ik heb koffie nodig vandaag, dat is heel erg duidelijk. Zeg, gisteren rustdag in de Tour, ik zag wel dat al die renners toch gewoon aan het fietsen waren en ook allemaal op een koffieride gingen, maar ik weet niet of er daar in de bergen deftige koffie te vinden is, überhaupt.
3: Nee, in Frankrijk, tout court, is nergens deftige koffie te vinden. Dat is hier niet. Maar ze gaan allemaal fietsen. Dat doen ze om hun spieren toch wel een beetje te activeren. Anders kom je echt in de problemen vandaag, wanneer het meteen bergop gaat in een pittige bergrit. Wij slapen een heel stuk de Vogezen in. Enfin, de Vogezen was zeker het Centraal Massief in. En de ploeg van Pogacar, die kwam hier voorbij gereden in stukjes. Dan zagen we Florian Vermeers, dan zagen we Tim Wellens. Behalve Pogacar zelf. Die was er niet bij. 7 renners van de ploeg passeerden behalve Poggi zelf. Dus ze reden gewoon ons hotel voorbij. En dat kunnen ze eigenlijk allemaal even die spieren activeren.
0: Ja, maar ik zag dat Pogacar gewoon veel te druk bezig was met op zijn socials te zitten. Die was zichzelf de hele tijd aan het filmen overal wat hij
3: had
0: doen.
3: Ja, maar gaat hij dat zelf doen, dat betwijfel ik ten zeerste. Iemand als Wout van Aert, die doet dat bijvoorbeeld wel zelf. Ja. Die beheert dat helemaal zelf. Alles wat hij post, dat wil hij zelf doen, dat doet hij zelf. Nu, zij sliepen ook in een hotel zonder airco. Het kon nog erger, want ik heb renners van Uno X gezien. Die sliepen echt in een hotel waar de kakkerlakken over de grond kropen. Waar de spinnenwebben gewoon aan de bedrand hingen en zo naar de kast gingen. Waar dan het poetsmateriaal van de poetsvuil nog in stond. Dus we zitten in een streek waar eigenlijk nauwelijks infrastructuur is. Dat heb ik gisteren ook al wel gezegd. Dat geldt niet alleen voor ons, ook voor de renners. Behalve voor de tourorganisatie. Want die slapen dan toch wel altijd in 4-5-ster hotels. Dus die hotels die er dan zijn, daar gaan zij dan lekker in slapen. Maar de renners die alles moeten doen en elke dag moeten presteren, die mogen tussen de kartellen.
0: Jij en de renners hebben de verkeerde job gekozen. Dat is wat ik daaruit onthoud.
3: Ik doe het doodgraag.
0: Er viel gisteren wel wat nieuws te rapen. Heb ik nu gezien dat Mathieu van der Poel verklapt heeft dat hij een dochter krijgt.
3: Ja, hij postte iets over zijn 2 meisjes aan de finish. Dus er zit een dochter in de buik van zijn sympathieke vrouw Roxanne. En het is uitgerekend, denk ik, voor januari 2027. Ah, ja. Dat is meestal wel een drukke maand voor veldrijders, omdat er dan een wereldkampioen is. Nu Van der Poel is vorig seizoen voor de 8e keer wereldkampioen veldrijden geworden, een record.
0: Dan heb je het wel gehad.
3: Eentje voorbijgestoken die er zin had. Dus het zou goed kunnen dat hij zegt, jongens, laat maar. Geen veldrijd seizoen. Ik ga me focussen op mijn 2 madammen. Ja. Dat is het meest waarschijnlijke, denk ik.
0: Ja. Het andere nieuws was dat Quickstep voor het eerst in decennia geen eigen wielerploeg meer zal hebben.
3: Nee, de ploeg blijft dezelfde ploeg. Alleen de naam verandert. Safety Jogger, dat is dus een co-sponsor die er nu is. Die zal hoofdsponsor worden. Ja. En dat wordt voor ons wennen, want als we die renners zien rijden, zijn we altijd de mannen van Quickstep. Het is wel Soudal Quickstep, maar je blijft die Quickstep, omdat dat al zo lang in het peloton is, blijf je dat altijd benoemen. Dus het zal even wennen worden voor ons. De S is hetzelfde, Soudal en
4: safety jogger. Maar dat is echt wel, soms is dat dan zit je wel op die modder. Hoe heet die ploeg weer? Dus het zal even wennen worden. Maar nu is het gelukkig nog gewoon Quickstep.
0: Hebben die sponsors eigenlijk sportief wat in de pap te brokken ook? Of leggen die alleen maar centen voor een paar gespierde fietsende reclameborden? Hoe gaat dat?
4: Dat zal dan toch vooral, elke ploeg heeft uiteraard een sportief manager. Ja. En er zal altijd wel overleg zijn. Er wordt wel gekeken bijvoorbeeld naar, kijk, als een bepaald merk zeer goed scoort of wil scoren, ik zeg maar in Zuid-Amerika, ja, dan gaan ze er wel voor zorgen dat die ploegen een goede Zuid-Amerikaan in zijn rang heeft zitten. Omgekeerd, als ze een bepaalde markt willen aansnijden en je kan dan een renner, een populair renner van die markt in jouw ploeg halen, zo wordt er wel eens naar gekeken. Maar het is niet dat die sponsor dagelijks werk in de pap te brok heeft, dat is zeker niet het geval.
0: Nee. Oké, het is vandaag nationale feestdag daar in Frankrijk. Merk je dat al?
4: Ja, ik merk het aan het feit dat de Fransen nog minder doen dan anders. Daaraan heb ik het gemerkt. Nee. Dus je merkt wel dat het heel rustig is op straat. Ik ben net een toertje gaan lopen. Ik heb één Fransman gezien. Bij een Franse vrouw was het eigenlijk, een Française. En dat was de gerante van ons hotel. Die hier tegenover ons hotel is een bakker. En zij kwam met een stuk of 10 baguette van de bakker gewandeld richting de ontbijtzaal.
0: Wow.
4: Dat is de enige levende Fransman of Française die ik vandaag al gezien heb. Zo cliché kan het zijn. Maar goed, het is een heilige dag. En we zijn met een 30-tal Fransen, denk ik. Ik denk dat ze alle 30 straks gaan proberen om in de ontsnapping van de dag te zien.
0: Dat zou wel eens kunnen. Het is ook WK natuurlijk. Hè. Zijn de renners daarmee bezig? Want ook daar gaat Frankrijk spelen vanavond.
4: Sommigen. De Belgen waren wel bezig met die wedstrijd van de Belgen. Ja. Het is ook op een goed uur, denk ik. Want heb ik het nog niet gecheckt vanavond, die wedstrijd. Ik denk op 9 uur zal het zijn. Tussen Frankrijk en Spanje, ja, het is 9 uur. Dus ja, daar zijn sommige renners mee bezig, maar sommige ook helemaal niet. Laat ons zeggen dat het een beetje 50-50 is in het peloton. Je hebt renners die zeggen van, goh ja, het zal wel zijn, die wereldbeker. Ik heb eigenlijk niks met voetbal. Ik heb er die daar zeer fanatiek in zijn. Tim Merlier, die al 2 ritten won in deze Tour, die stond toen de Belgen gelijk maakten tegen Spanje, stond hij echt op tafel te springen. En te doen. Dus die gaat er nog wel op. Ja, hij had toch wel wat angst voor een blessure in de hamstring, de achterkant van zijn bovenbeen, maar de dag erna won hij. Dus zo erg was het dan toch niet, even op tafel springen als topsprinter in de Tour.
0: Welke klimmer haalt het vandaag? Dat is misschien mijn vraag om nog mee af te sluiten. Wie gaat het volgens jou halen?
4: Ja, het is ooit heeft Pogacar, ik denk 2 jaar geleden, hier een sprint verloren van Vingegaard. Hij was toen alleen weg. Een van de zeldzame keren dat Alvi solo weg is, dat hij toch wordt teruggehaald. Hij had toen wat te weinig gegeten, waarschijnlijk ook te weinig gedronken. Toen werd hij teruggehaald door Vingegaard en toen versloeg Vingegaard, die nogthans traag is, Pogacar in de sprint. Pogacar was helemaal leeg, dat was ook in Le Lyon, waar we straks finishen. En Pogacar die heeft er wat van weg om altijd te denken, ik heb daar nog een rekeningetje openstaan met die of die rit. En hij heeft er zo eentje openstaan met die van vandaag. Dus Pogacar, Sam.
0: Dat is echt
4: revenge.
0: De beste saus die er bestaat. Ja, super. Kijken we naar uit. Oké, we horen elkaar morgen terug. Dag Maarten, heel veel succes.
4: Tot dan.
2: Sam staat op.

0: Zo'n schoon lied stuurt Mieke in de app van Studio Brussel. Oorspronkelijk van die Airborne Toxic Event, een band uit de jaren nul. Maar hier dus gecoverd door Alice May voor het programma Ik Vraag Het Aan.
1: Café Navers, open air. 20 juli op het Sint-Jansplein in Antwerpen. Met onder andere Sven van Hees, Felix de Housecat en Groove Armada DJ set. Afterparty in Traumclub met Jeroen de Lodder back-to-back met Sea. En DJ 100% Isis. Tickets en info, cdaoa.com. Café Danvers Open Air, samen met Studio Brussel.
2: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
3: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
2: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
4: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
2: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
5: De Tourfavoriet van de zoveelste keer langs de kant van de weg.
2: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
6: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
7: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.

0: altijd zo'n gek gevoel van een soort van nostalgie of zo die over mij valt als ik dit nummer hoor. Ik weet ook niet waarom. Witte Was van Goalband. Een heel goede morgen. Het is 7:15, dinsdag 14 juli. Le 14 juillet, de nationale feestdag van Frankrijk. Het is Tour de France vandaag en Frankrijk speelt ook in het WK natuurlijk. Vanavond de halve finale tegen Spanje. Weet jij nog, anderhalve week geleden, toen plots het meest ondenkbare ooit gebeurde tijdens het optreden van Mumford & Sons op de mainstage van Rockwerchter. Het publiek ging helemaal uit zijn dak, zoals je nog steeds kan horen hier. Deze combinatie zag niemand aankomen op voorhand. Pommelien Thijs wist zelf stiekem al een maand dat dit ging gebeuren. Maar echt repeteren, ja, daar was niet echt tijd voor. Dus plotseling hebben die samen gespeeld op die mainstage. En dat is allemaal rap, bekonkelvoest in de backstage eigenlijk. De dag zelf in een afgelegen container ergens achter de schermen. En het zalige is dat de laatste dagen nu steeds meer beelden circuleren online van die repetitie. Op social media kan je dat tegenkomen. Instagram, TikTok, everywhere you want. De hele band, Mumford & Sons, die daar op elkaar gepropt staan in dat kleine kotteke, samen met Pommelien. Pommelien, die dan zo precies heel die boel eigenlijk aan het leiden is. Lijkt wel de orkestleider van gans die band. Dat is cool om te zien. En ze repeteren daar ook Atlas bijvoorbeeld, kan ik je laten horen. Zalig, dus dat is in die container nog maar daarna hebben ze het op de mainstage zelf gedaan natuurlijk. Maar wat ook graag is, dat dus niet enkel zo wat spelen was en wat jammen samen. Nee, je hoort ze echt ook zo overleggen en afspreken hoe ze het publiek gaan bespelen en zo.
1: When the new part we added begins, and I'm gonna shout or you can shout whatever you want, like the version.
2: So not yet. Yeah.
1: And then it starts to that.
2: Let's go.
0: Sorry, maar dat is toch gaaf. Pommelien Thijs die zegt tegen Marcus van Mumford & Sons van, ja, weet je, anders moet jij even wachten en dan op dat moment kun jij misschien roepen van, ja, Werchter jump of zoiets. Dat is Pommelien Thijs die dat beslist op dat moment. Dat is toch te zalig. Swat. Meer repetitietijd hadden ze niet nodig om er iets fantastisch van te maken. Pure magie was het op dat podium en ik kan het je laten horen ook. Mumford & Sons live op Rockwerchter samen met Pommelien Thijs. Ze brengen hier de single Badlands van Mumford & Sons.
3: De festivals beleef je bij Studio Brussel.
4: De festivalzender.
5: Dat is een song called Badlands.

Geeft toch ook een instant zomergevoel dit. MGMT met Electric Feel. Een goedemorgen, 7:55 is het nu. Overmorgen is het de eerste editie van Rock Herkaukaur. Een extra festival van Rock Herk met onder andere Young Yellow en Kaat van Stralen. Maar ook met Black Box Revelation die je nu hoort met hun nieuwe Stronger.

0: Ik weet het. Dit is een pleidooi om je smartphone af en toe wat aan de kant te gooien. Maar ik zou dat nog even niet doen. Nog heel even niet.
1: Studio Brussel. Tuesday.
2: Luister vandaag naar Studio Brussel.
1: En maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
0: Ja, omdat het Ticket Tuesday is, worden sommige mensen al wat kwaad omdat er nog geen enkele Full Madness Pass de deur uit is voor Tomorrowland. Maar ik beloof dat dat gaat veranderen. Tussen nu en 10 uur. Dubbele prijs.
2: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein

0: belastingaangifte komt dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
1: Ritchie, citroen met framboos.
2: Ritchie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: Zin in een onvergetelijke dag aan zee? Kom op 19 juli naar de familiedag Kids at the Pier in Blankenbergen. Geniet van een dag vol muziek en plezier met optredens van de Catnet Band, DJ Catnet en K3. Beleef familiedag Kids at the Pier samen met het hele gezin. Meer info op blankenbergen.be/familiedag.
5: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2 en de Catnet-rappers van Hallo Croquet. Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met... VRT Zomerrit.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
7: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
8: Dit is Studio Brussel. Studio
9: Brussel. Het is 8 uur, een heel goede morgen.
10: VRT Nieuws.
9: Met Tijn de Voort.
11: Er zijn nog 2 Belgen geïdentificeerd na de branden in Spanje. Na de zware natuurbrand in het zuiden van Spanje zijn nu ook de lichamen van een Belgisch koppel geïdentificeerd, een man en een vrouw uit Oost-Vlaanderen. Eerder was al geweten dat ook een Vlaming van 63, afkomstig uit Leuven, bij de slachtoffers was. In totaal zijn nu 13 mensen omgekomen bij de brand, onder wie dus 3 Belgen. En de natuurbrand in het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, breidt nog steeds uit. De brand brak zondagavond uit en intussen is al zo'n 1900 hectare natuur verwoest. Collega Hilde Mertens is daar en vertelt waarom het vuur blijft uitbreiden.
12: Ja, inderdaad. 'S Nachts kunnen natuurlijk de blusvliegtuigen niet uitvliegen, want het is donker en die kunnen dan geen water scheppen. Dus moet het vuur op de grond bestreden worden. En dat is een moeilijke en gevaarlijke operatie, want die bodem is bezaaid met rotsblokken. En tot vannacht heeft het hard gewaaid. Maar het goede nieuws van morgen is dat de wind is gaan liggen. Dus de brandweer heeft er goede hoop op dat vandaag die brand eindelijk niet meer gaat uitbreiden.
11: De brand werd vermoedelijk aangestoken. 2 mensen zijn intussen opgepakt. En ook bij ons is het nog steeds warm en droog. En daarom geldt in het grootste deel van de provincies West- en Oost-Vlaanderen vanaf vandaag een oppompverbod. Landbouwers mogen er geen water meer halen uit onbevaarbare waterlopen en grachten, omdat het waterpeil er te laag is. De gouverneurs vragen ook om zuinigheid. En ook bij ons is het nog steeds warm en droog. En daarom geldt in het grootste deel van de provincies West- en Oost-Vlaanderen vanaf vandaag een oppompverbod. Landbouwers mogen er geen water meer halen uit onbevaarbare waterlopen en

0: geweest zijn om kabels te stelen, dat dat natuurlijk opbrengt op de markt. Maar gelukkig inderdaad hebben ze geen kabels kunnen stelen, maar anderzijds zijn er wel heel veel kabels beschadigd.
1: De herstellingswerken zullen nog de hele voormiddag duren. Het is vandaag 5 jaar geleden dat er in Wallonië zware overstromingen waren. Door dagenlange hevige regen traden verschillende rivieren buiten hun oevers. Gemeenten zoals Pepinster en Chaudfontaine in de provincie Luik liepen onder. 39 mensen kwamen om. Een van hen was Rosa. Haar vriend Benjamin was er met haar op kamp en herinnert zich de ramp nog goed.
2: Ineens begon het water te stijgen en we waren in huisje. Dus ik en Rosa zijn naar buiten gegaan. En dan moesten we een veld oversteken en dan een brug om erop te raken. Maar ineens overstroomde het veld. Ineens werd Rosa gegrepen door het water. Ik ben dan hard aan aangelopen en ook in het water gesprongen. Daar nog vast, maar het water was te sterk. En dan 3 dagen later, 7 kilometer verder langs de hoogte, is haar lichaam teruggevonden.
1: Er in de VS, in de staat Maine, is opnieuw iemand doodgeschoten door de agenten van de immigratiedienst ICE. Het zou gaan om een 26-jarige man uit Colombia. Hij werd neergeschoten in zijn auto. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat de man wel legaal in de VS was en dat hij niet de man was naar wie ze op zoek waren. Het is de 2e keer in een week tijd dat ICE iemand doodschiet op straat. Vandaag veel zon en tot 33 graden. Aan zee wordt het 26 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer. En vrijdag wordt ook droog en iets frisser.
3: Op de E17 richting Antwerpen is in Lokeren nog steeds de rechterrijstrook dicht door een defecte vrachtwagen. Wat verderop 25 minuten erbij, ook van Waasmünster tot aan de werken bij Sint-Niklaas Centrum. En op de Benenring rond Brussel 15 minuten extra van Zelk tot Machelen. Er rijden ook geen treinen, dus zoals net gehoord in het nieuws tussen Brugge en Oostende, er zijn wel vervangbussen.
4: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
5: How do we feel, Belgium? Make some noise, yeah!
4: Luister de hele dag naar Studio Brussel en win jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland. Studio Brussel.
6: Sam staat op.
4: Sam de Bruin.
3: Goedemorgen snoetjes, ik weet dat jullie ongeduldig zijn. Jullie willen een portie magie meemaken op Tomorrowland komend weekend. Nog heel even geduld, alles wordt duidelijk.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Een heel goede morgen, vroege ochtendraven van Studio Brussel. Of moet ik deze week ochtend ravers zeggen?
1: Studio Brussel. Tuesday.
2: Luister vandaag naar Studio Brussel.
1: En maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
0: Binnen een paar dagen start het dancefestival dat iedereen ooit in zijn leven minstens één keer moet meegemaakt hebben. Het is een unieke wereld, gecreëerd in het pittoreske boom voor een beleving vol beats. Het is weer tijd voor Tomorrowland en jij kan daarbij zijn. Je maakt vandaag op Studio Brussel de hele dag kans op een Full Madness Pass voor Tomorrowland voor jou en je plus one. Wat moet je daarvoor doen? Je moet nu de app van Studio Brussel nemen en Tomorrowland sturen plus de reden waarom jij er dit weekend absoluut bij wil zijn. Tomorrowland en de reden, die stuur je allebei in een bericht in de app van Studio Brussel. Als je dat nu stuurt, dan zou je binnen een kwartiertje wel eens telefoon kunnen krijgen van mij. En dan zou ik echt die telefoon opnemen. Anders ga je heel hard balen. Want we spelen dan een spel waarmee jij die Full Madness Pass voor Tomorrowland de jouwe kan maken. En dan kan je misschien DJ en producer Sam met dubbele M van de Magnetic van de Bausa Remix gewoon live aan het werk zien.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.

0: Tuesday.
1: De kandidaturen voor Ticket Tuesday stromen binnen. Veel mensen, heel veel mensen, die graag zelf de magie van Tomorrowland willen proeven met een Full Madness pas. Als jij straks ook wil meespelen, stuur dan Tomorrowland en de reden waarom je erbij wil zijn in de app van Studio Brussel. Binnen een dikke 10 minuten zullen twee mensen het tegen elkaar opnemen. Louis Capaldi die speelde dit weekend enkele gigantische shows in Hyde Park in Londen. En hij haalde daar zijn goede vriend Sam Fender het podium op. Ze zongen samen Sam Fender's een dikke hit, Rain Me In. En dat klonk goed, die twee stemmen samen. Ik kan het je nu laten horen. We were doing so well, but you were scared to be held. Took the easiest way. Dat is Louis Capaldi, nu komt Sam erbij.

0: prachtig samen. Echt goed gedaan. Louis in de rol van Olivia Dean. Mogen ze uitbrengen van mij deze versie? De versie met Olivia Dean zelf is de langstlopende nummer 1 van een Britse artiest in de Britse hitlijsten ooit.
1: Life is music.

Ja. De Jappers zit met licht uit. Zometeen. Spelen twee mensen voor een full madness pass voor Tomorrowland en bijgevolg het weekend van hun leven. Maar eerst nog een muzikale ontdekking voor veel mensen die de band voor het eerst hoorden op Rock Werchter. Bleach 93 met Ceiling.

0: moment om in de gaten te houden, deze. Bleach 93. Met het nummer Ceiling. Goedemorgen, het is bijna 8:30. Stijn, wat zijn de hoofdpunten in het nieuws vandaag?
1: Wel, in de VS heeft een agent van de immigratiedienst ICE opnieuw iemand doodgeschoten op straat. Het gaat om een 26-jarige man uit Colombia. Hij zou wel een werkvergunning gehad hebben en dus niet illegaal zijn, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Het is al de tweede keer in een week tijd dat ICE iemand op straat doodschiet. En er is geen treinverkeer tussen Brugge en Oostende, omdat dieven geprobeerd hebben om spoorkabels te stelen. Dat is niet gelukt, maar de kabels zijn wel beschadigd en de herstellingswerken zullen nog de hele voormiddag duren. Er zijn wel vervangbussen.
0: Het weer ziet er goed uit vandaag.
1: Ja, veel zon. 33 graden in het binnenland en 26 graden aan de kust. Morgen en donderdag hetzelfde weer en vrijdag wordt het ietsje frisser.
0: Ietsje, de nadruk daarop. Dankjewel.
2: Studio Brussel. Tuesday.
3: Luister vandaag naar Studio Brussel.
2: En maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
0: Oh, mannen. Vrijdag is het zover. Vrijdag start The Magic, The Mystery en de bonkende beats van Tomorrowland. Als jij er niet bij kan zijn dit jaar, omdat je andere verplichtingen hebt, no worries. Studio Brussel is er uiteraard ook bij. En, ook zalig, je zal dit jaar vanaf vrijdag ook kunnen meegenieten van de Tomorrowland Mainstage live op VRT Max. Maar als je agenda wel toelaat om er nog bij te zijn dit jaar, dan moet je vandaag naar Studio Brussel luisteren. Want de hele dag maak je nog kans om zelf Tomorrowland te beleven met een Full Madness Pass voor jou en je Plus One. Nu, op dit moment, strijden er twee mensen tegen elkaar om die Full Madness Pass te bemachtigen. Eén van die twee is Paliter. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Paliter uit Halle. Vorig jaar was het de bedoeling dat jij een fijne tijd ging hebben op Tomorrowland. Wat is er toen gebeurd?
4: Ja, dat klopt. Mijn vrouw is altijd jarig rond Tomorrowland. En na vele jaar proberen had ik eindelijk tickets kunnen bemachtigen. Maar dan komt de dag dichterbij. En de dag voordien was ik mosselen gaan eten met mijn vrouw voor haar verjaardag ook. En dan komen we toe op Tomorrowland en ik zat met een bacterie. Ik heb meer toiletten gezien dan stages.
0: Oh, dat is niet goed, hè. Dat is niet goed, hè, Paliter.
4: Nee, inderdaad, dat was afzien. Ik heb zelfs 4 uur ook op de wei geslapen. Oh. Mijn vrouw heeft de wandeling alleen gedaan. Ze heeft wel gelukkig Tomorrowland. Daar zijn veel mensen over heel de wereld. Ze heeft wel veel nieuwe vrienden zelf gemaakt, maar dat was niet echt de bedoeling.
0: Nee, en jij hebt er een spetterende editie van gemaakt op een verkeerde manier. Ik snap het. Jij wil graag een herkansing dit jaar. Dat is goed, maar je hebt het nog niet zomaar binnen, want je strijdt tegen Eva. Goedemorgen, Eva.
5: Goedemorgen.
0: Eva, waarom zou jij graag naar Tomorrowland gaan?
5: Oh, dat lijkt me wel echt een ideaal cadeau om aan mijn vriend te kunnen geven.
0: Hoe lang zijn jullie samen?
5: Al 15 jaar.
0: Maar Eva,
5: dus, echt van in het middelbaar.
0: Maar je beseft toch dat dit een soort van de Temptation Island situatie gaat worden met jouw 15-jarige liefde. Allee, dat is een soort wandelend buffet van gespierde mannen, hè, Tomorrowland. Ik weet niet of je dat al veel beseft.
5: Ja.
0: Maar jij wil die uitdaging aangaan.
5: Dat was de ultieme test, hè?
0: De ultieme relatietest. Oké, vind ik ook een heel interessante reden om dat te gaan doen. Oké, ik ga uitleggen wat de bedoeling is. Jullie krijgen zo dadelijk één fragment te horen van een artiest die op de line-up van Tomorrowland staat. Je moet heel goed luisteren, want het fragment gaat heel traag beginnen en het versnelt dan geleidelijk aan. Dus misschien herken je het nog niet onmiddellijk, omdat het vertraagd is. Zodra je denkt te weten welke artiest je hoort, roep je zo snel mogelijk je eigen naam. En de eerste die zijn eigen naam roept, die mag een gok wagen. Maar daar hangt risico aan. Gok je juist, dan is de Full Madness Pass voor jou. Maar gok je fout, dan gaat hij automatisch naar je tegenspeler. Eva, is dat duidelijk?
5: Helemaal.
0: Paliter, zie je het zitten?
4: Ja, ik zie het zitten.
0: Oké, dan gaan we luisteren naar jullie fragment. Hier gaan we.

0: Roep je naam als je het weet.
1: Oh, ik heb Paliter gehoord.
0: Ik heb de naam van Paliter gehoord. Ja. Wat denk je, Paliter? Wie hoorde je?
2: Ik denk Parotti.
0: Spannend. Als het juist is, krijg jij je herkansing op Tomorrowland. Als het fout is, dan gaat hij naar Eva. Paliter. Het was fout, was Renny Zonneveld.
1: Wil wel zeggen dat Eva naar Tomorrowland mag. Eva, ja? Leef je nog?
3: Ja. Holy shit.
0: Jij gaat de temptation van je leven beleven. Een relatie van 15 jaar op het spel zetten. Tussen alle spierbundels en alle ravers en alle feesters van over heel de wereld, kinder, op Tomorrowland. En geniet er keihard van daar, Eva. En,
3: dat komt helemaal goed.
0: Heel veel groeten aan je vriend. Hou die daar wat in de gaten, want wie weet wat er allemaal gebeurt op Tomorrowland. What happens on Tomorrowland stays on Tomorrowland. Dat is ook nog een belangrijke om mee te geven. Wij gaan genieten van Renny Zonneveld.

0: Supermodel. Goedemorgen, het is dinsdag 14 juli, 20 voor 9.
1: Studio Brussel.
2: Tuesday.
0: Is er nog een kans om naar Tomorrowland te gaan, lees ik hier in de app. Wel, sowieso ga je niks moeten missen, hè, dit weekend van Tomorrowland. Je kan live meegenieten van wat er gebeurt op het podium, behind the scenes en op het festivalterrein. Want vrijdag, zaterdag en zondag zijn we er live bij met Studio Brussel. En je kan ook op VRT Max meegenieten met de mainstage van Tomorrowland voor een unieke beleving waar je ook bent en waar je het wil volgen. Maar als je echt zelf in persoon er nog bij wil zijn bij die magie van Tomorrowland, dan maak je nog de hele dag vandaag kans op een full madness pass. Blijf gewoon luisteren naar Studio Brussel. Na het nieuws van 9 uur zal ik het allemaal nog eens goed uitleggen hoe jij alsnog een kans maakt.
1: Studio Brussel, worldwide.
0: Maar op dit moment ben ik eerst even heel benieuwd wie er hier allemaal aan het luisteren is van op een of andere exotische bestemming in het buitenland. Elke dag ga ik op zoek naar die luisteraars die de radio gewoon meenemen op reis. Want Studio Brussel gaat over de grenzen heen. Waar lig jij met je benen omhoog in de zon? Waar geniet jij van de typische lokale cuisine? Of waar ontdek jij de nieuwe culturele hoogtepunten? Laat het even weten in de app.
1: Studio Brussel, worldwide.
2: Studio Brussel.

0: Willy en Dutch Norris met Don't Care.
1: Studio Brussel, worldwide.
0: Noah hoort ons live in Guatemala. Buenos dias, Noah.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Well, eigenlijk is het buenas noches, want we bellen jou midden in de nacht.
2: Ja, inderdaad. Het is er momenteel kwart voor één. Oh,
0: ik heb het gevoel dat jij er al een goede vakantie op hebt zitten, want je stem is verdwenen.
2: Ja, het was al zeker de moeite inderdaad. Zeker en vast.
0: Wat heerlijk om te horen. Zeg, Guatemala is niet je eerste bestemming deze vakantie, toch?
2: Nee, inderdaad. We hebben eerst al een week in Mexico gedaan. Zitten nu een weekje hier in Guatemala en gaan dan zelfs nog terug naar Mexico.
0: Amai. Mag ik vragen, is dat een luxe vakantietje of is het meer zo het echte avontuurlijke leven?
2: Het is de backpacking hostel life.
0: Oh, joh.
2: Dus luxe zou ik het niet durven noemen. Oh, maar nu moet ik wel zeggen, ik bel momenteel vanuit we zijn met vieren, dus met vier vriendinnen. We hebben een privékamertje vandaag met eigen badkamer.
0: Dat is luxe.
2: Dus het is bijna een hotel vandaag, maar voor de rest was het wel al heel avontuurlijk.
0: Zeg maar, spannend. Vinden jullie dat soms niet wat beangstigend ook of zo, om zo met een groep meiden alleen in het verre buitenland te zitten?
2: Goh, in het begin van het België hadden we wel, vonden we dat inderdaad wel spannend, maar nu dat we hier zijn, valt eigenlijk allemaal heel goed mee. Ja. Iedereen is super lief, je hebt hier heel veel solo travelers. We zijn ook met vier, we houden rekening met elkaar, dus ja, we hebben hier zeker nog geen schrik gehad. Ja.
0: Zijn dat zo mensen waar je gemakkelijk contact mee kan maken? Leer je daar nieuwe mensen kennen, vrienden maken en zo? Gebeurt dat?
2: Ja, dat is echt super gemakkelijk, zeker in hostels. Je hebt dan heel veel internationale mensen. We zijn gisteren bijvoorbeeld hebben een hike gedaan op een vulkaan in Guatemala.
0: Zalig.
2: Dat was super veel Amerikanen en Britten. Ja, die spreken allemaal Engels, wij spreken Engels. Super gemakkelijk inderdaad.
0: Je bent ook gaan zwemmen tussen walvishaaien. Nu moet je mij eens uitleggen wat een walvishaai is.
2: Oei, nu vraag je niet. Dat is een heel groot... Dat is een heel groot plankton-etend walvis.
0: Ah, okay.
2: Van 3-4 meter. Zo blauw-grijzig met witte stipjes.
0: Wat is dat dan lief?
2: Ja, ze eet de plankton.
0: Okay.
2: Vlees aan had ik het niet gedurfd.
0: Nee, dat dacht ik al, dat dacht ik al.
2: Dat had ik nu...
0: Wel een unieke ervaring, kan ik me inbeelden.
2: Ja, dat was echt geweldig. Dat was zo mooi. En mijn vriendin had ook een GoPro mee, dus we hebben het ook kunnen filmen. Het was echt magnifiek.
0: Jongens, hier gaat gescoord worden op de socials. Ik voel het al. Sowieso. Jij wilde ook graag nog een paar mensen vermelden, want jij zit daar in het buitenland natuurlijk, maar er zitten een paar jarigen nog gewoon in België naar de radio te luisteren.
2: Ja, dat klopt. Dus mijn mama is vandaag jarig en ook mijn nicht Cleo. En je gaat het niet raden, maar ook de mama van mijn reisgenoot Jane is jarig. Dan zijn die alle drie een heel gelukkige verjaardag.
0: Oké, ik hoop dat het bij deze goed gemaakt is, want die denken waarschijnlijk allemaal, hoe durven jullie op reis te vertrekken terwijl wij jarig zijn. Maar goed, opgelost op deze manier. Welke plaats zou je graag willen horen, ginder in Guatemala?
2: Dat mag Ocean Drive zijn, alsjeblieft.
0: Ocean Drive van Duke Dumont, zeer goede keuze. Heel fijn om die nog eens te horen, lekker zomers en zo. Komt helemaal in de chacos. Geniet nog van jullie trip. De groeten ginder in Guatemala en later in Mexico. Salut, Noah.

tijdloze banger in the end van Linkin Park. Ik stel voor dat we het nummer The Wave van Jungle vanaf nu omdopen tot The Heatwave. Dankjewel en alstublieft. Dit is dus Jungle met The Heatwave.

0: vlotjes neuriënd door de ochtend met Na Na Na van Peggy Goo.
1: Weekend Dance Electronic Music Festival. 14, 15 en 16 augustus op het strand van Zeebrugge. Met onder andere Another, Hi, I Hate Models, Mau P, Marlon Hofstad, Nico Moreno, Sarah Landry, Ape Drum,

0: soms wakker. Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Dit is Studio Brussel.
4: Studio Brussel.
5: Een heel goedemorgen. Het is 9 uur.
6: VRT Nieuws.
5: Stijn de Vaart.
7: Er zijn geen treinen naar Oostende. En dat is jammer voor wie vandaag met een mooi weer naar zee wil, want het treinverkeer tussen Brugge en Oostende zal nog de hele voormiddag onderbroken zijn. Dieven hebben geprobeerd om koperkabels te stelen, zegt spoorwegbeheerder Infrabel.
8: De dieven waren op dat ogenblik al vertrokken, dus er is niemand betrapt. Het zal ongetwijfeld de bedoeling geweest zijn om kabels te stelen, dat natuurlijk opbrengt op de markt. Maar gelukkig inderdaad hebben ze geen kabels kunnen stelen, maar anderzijds zijn er wel heel veel kabels beschadigd. En dat komt op hetzelfde neer, van onze mensen. Ze moeten de nodige herstellingswerken uitvoeren. En ik verwacht dat ze nog enige tijd deze voormiddag aan het werk zullen zijn.
7: De andere kuststeden zoals Blankenbergen of Knokke-Heijs zijn wel nog bereikbaar met de trein. Vanaf vandaag geldt er in het grootste deel van de provincies West- en Oost-Vlaanderen een oppompverbod. Landbouwers mogen er geen water meer halen uit onbevaarbare waterlopen en grachten omdat het waterpeil er te laag is. De gouverneurs vragen ook om zuinig te zijn met de leidingwater. En het is vandaag 5 jaar geleden dat er in Wallonië zware overstromingen waren. Door dagenlange hevige regen traden verschillende rivieren buiten hun oevers. Gemeenten zoals Pepinster en Chaudfontaine in de provincie Luik liepen onder. 39 mensen kwamen om. Eén van hen was Rosa en haar vriend Benjamin was er met haar op kamp en herinnert zich de ramp nog goed.
9: Ineens begon het water te stijgen en we waren in huisje. Dus ik en Rosa zijn naar buiten gegaan. En dan moesten we een veld oversteken en dan een brug om hoog op te raken. Maar ineens overstroomde het veld. Ineens werd Rosa gegrepen door het water. Ik ben dan hard aan aangelopen en ook in het water gesprongen. Daar nog vast, maar het water was te sterk. En dan 3 dagen later, 7 kilometer verder langs de oever, is haar lichaam teruggevonden.
7: En in de VS, in de staat Maine, is opnieuw iemand doodgeschoten door de agenten van de immigratiedienst ICE. Het zou gaan om een 26-jarige man uit Colombia. Hij werd neergeschoten in zijn auto. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat de man wel legaal in de VS was en dat hij niet de man was naar wie ze op zoek waren. Het is de 2e keer in een week tijd dat ICE iemand doodschiet op straat.
0: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
10: Studio Brussel live.

0: Vandaag veel zon en tot 33 graden. Aan zee wordt het 26 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer. Vrijdag wordt het ook droog, maar iets frisser.
1: Tegels. Natuursteen. Parket. In Permo. Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: How do we feel, Belgium? Make some noise out there!
1: Luister de hele dag naar Studio Brussel en win jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
3: Sam staat op.
1: Sam de Bruin.
4: Alweer een zweterige dinsdag. Hopelijk valt het mee op het werk bij jou. Nog even volhouden. Eind deze week dalen de temperaturen een paar graden. Hang in there.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

0: Foo Fighters met Wheels. Binnen een paar dagen start het meest magische festival dat iedereen ooit in zijn leven minstens één keer moet meegemaakt hebben.
1: Studio Brussel.
2: Ticket
1: Tuesday.
2: Luister vandaag naar Studio Brussel.
1: En maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
0: Iedereen die er ooit al geweest is, zal je dat vertellen. Dat je het ooit eens met je eigen ogen moet gezien hebben, want het valt eigenlijk niet te beschrijven hoe zalig het is. Ik heb het over Tomorrowland. En het kan ook. Je maakt vandaag op Studio Brussel de hele dag kans op een Full Madness Pass voor Tomorrowland voor jou en je Plus One. Wat moet je ervoor doen? Je moet nu de app van Studio Brussel nemen en Tomorrowland sturen, plus de reden waarom jij er dit weekend absoluut bij wil zijn. Doe dat nu. Tomorrowland en de reden waarom jij er dit weekend bij wil zijn. Als je het stuurt, dan zou je binnen een kwartiertje wel eens telefoon kunnen krijgen van mij om een spel te spelen waarmee jij die Full Madness Pass voor Tomorrowland binnenhaalt. En als je wint, dan ga je daar ook een primeur kunnen meemaken. Namelijk het debuut van Calvin Harris op Tomorrowland in België. De gigahitmachine Calvin Harris heeft daar nooit eerder gestaan, maar dit jaar dus wel. Wie weet kan jij dat bijwonen. Calvin Harris is ook onze hotshot deze week op Studio Brussel met zijn nieuwste single Satisfy. Featuring Jazzy is dat. En dat is een heerlijk zomerse plaat, kan ik je nu bewijzen.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot. That's what we do.
1: Do my thing like you want me to. Calvin Harris en Jazzy. Satisfy.

0: klein Clara-momentje op Studio Brussel. Met deze mooie strijkers. Compositie van de Brits-Albanees-Kosovaarse componiste Dua Lipa. Je hoorde Love Again, een heel goede morgen.
1: Studio Brussel.
0: Een nieuwe nummer 1 in de afrekening en een heel unieke, want Edge of the Earth van The Beaches stond 2 jaar geleden al eens in de lijst. Die hoogste spot hebben ze toen niet bereikt, maar dankzij de reeks Off Campus is dat nu wel gelukt.
2: Dit is de nieuwe nummer 1.

0: from us.
1: I like the way you kiss me. Als jij zo meteen een telefoon krijgt, echt geloof mij, je gaat willen opnemen. Want waarschijnlijk heb jij je kandidaat gesteld om de magie van Tomorrowland te gaan beleven komend weekend. Daar gaan we straks namelijk nog eens voor spelen. De inzet is een full madness pass voor jou en je plus one. Naast Romai en Formidable.
2: Suikerrock, 7, 8 en 9 augustus in Tiene. Met onder andere Joost, The Cooks, Arsenal, Editors, De Jeugd van Tegenwoordig, Sylvie Kreus, Used, Young Yellow, Busy, Kraantje Papi, Glintzal, Black Wave en Zwange Regie. Tickets en info, suikerrock.be. Samen met het Nieuwsblad en
3: Studio Brussel,
2: de festivalzender.
4: Lotto is op zoek naar voeten.
5: Voeten?
4: Die graag op grote voet leven.
5: Graag.
6: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
4: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
5: En na het eten erop.
4: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
7: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Studio Brussel.
8: Life is music.

0: Formidable van Stromae. Het is zover. Enfin, vrijdag is het eigenlijk zover. Dan is het eindelijk weer Tomorrowland.
1: Studio Brussel. Tuesday.
2: Luister vandaag naar Studio Brussel.
1: En maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
0: Het is een moment waar letterlijk heel de wereld naar uitkijkt, Tomorrowland. En jij kan die Tomorrowland Experience ook zelf nog beleven als je vandaag naar Studio Brussel luistert tenminste. Want de hele dag maak je nog kans op een Full Madness Pass voor Tomorrowland voor jou en je plus one. Dit uur opnieuw twee mensen die tegen elkaar gaan strijden. Dat is langs de ene kant. Arno, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Arno uit Isegem. Jij bent net afgestudeerd en je wil dat graag gaan vieren op Tomorrowland.
3: Ja, zeker en vast.
0: Hoe hard heb je je best gedaan met examens?
3: Hard genoeg om geen herexamens te hebben.
0: Nee, goed gedaan. Dat is mooi. Dus je kan echt het wilde beest gaan uithangen ginder op Tomorrowland als het jou lukt.
3: Ja, inderdaad.
0: Dat is de bedoeling in elk geval. Wat studeer je precies?
3: Ik heb rechtspraktijk gestudeerd.
0: Ja, hallo, chique type. Oké, fijn. Dat is straf dat je dat dan van de eerste zit ineens doet. Goed gedaan, dat mag jij gaan vieren van mij, tenminste, als je de wedstrijd wint. Maar je speelt tegen een geduchte tegenkandidaat. Dat is Juliette. Goedemorgen, Juliette.
4: Hallo, goedemorgen.
0: Juliette uit Tervuren, wat is jouw verhaal? Waarom wil jij zo graag naar Tomorrowland?
4: Ja, dat is al sinds dat ik eigenlijk 18 ben. Also, ik en mijn vader ons ding om naar festivaltjes samen te gaan. In Tomorrowland stond er altijd op. Of ja, staat er eigenlijk nog altijd op. En ja, dat Studio Brussel vandaag tickets weggeeft, ik dacht, ik waag mijn kans. Mijn vader weet het nog niet. En hopelijk win ik het. En dan kan ik hem straks bellen met een verrassing.
0: Ja, zeg maar, je zou ook graag daar naar een vader en dochter gaan kijken, heb ik me laten vertellen.
4: Ja, hij is een hele grote fan van Amber Bros. Ja, ik ben ook via hem ook grote fan geworden. En ik had onlangs ook gezien dat Amber Bros beat for beat met Daddy Bros gaat spelen.
0: Klopt.
4: Dus het is wel leuk dat ik en mijn vader ga en dan de twee ook vader en dochter gaan zien op vrijdag. Dus dat ook super,
0: de bal is ongelooflijk rond in dit geval. Ja, ik snap het helemaal. Jullie verdienen het allebei, maar er gaat voor gespeeld moeten worden. Zo dadelijk krijgen jullie een fragment te horen van een artiest die op de line-up van Tomorrowland staat. Je moet goed luisteren, want dat fragment dat gaat heel traag beginnen en dan versnelt het geleidelijk aan. Zodra je denkt te weten welke artiest je hoort, roep je zo snel mogelijk je eigen naam. En degene die dat het eerste doet, zijn eigen naam roepen, die mag de gok wagen. Maar als je gok fout is, is het onmiddellijk de tegenpartij die gaat lopen met de Full Madness Pass voor Tomorrowland. Als je het juist hebt, is het uiteraard gewoon voor jou. Zo gaat dat. Is dat duidelijk voor jou, Arno?
3: Ja, zeker.
0: Juliette, jij bent helemaal mee.
4: Ja.
0: Oortjes spitsen, want hier komt jullie fragment.

0: roep je naam als je het herkent. Voorlopig nog niks. Dan gaan we sneller. Kom aan, hè, mannen. Juliette denkt het te weten. Juliette, even ademhalen voor je een antwoord geeft. Denk goed na, want alles ligt nu in jouw handen. Als je het juist hebt, dan ga jij met je vader naar Tomorrowland om onder andere naar Amber Bros en Daddy Bros te gaan kijken. Als je het fout hebt, dan ga je de sympathieke Arno erheen sturen. Wie heb jij gehoord?
1: Ja, ik denk Frame.
0: Kan je het nog eens herhalen?
1: Frame.
0: Beste Juliette.
1: Ja, Frame. Nee?
0: Nee, het is niet juist. Nee. Het was Lost Frequency. Arno, het is voor jou, man.
2: Ja.
0: Godverdikke, zeg.
2: Oh, heerlijk.
0: Het is niet makkelijk, hè. Je denkt van, ik ga dat wel herkennen. Maar als het zo traag is, dan ben je niet gewend, natuurlijk. Oh, Arno, jij mag gaan vieren. Je hebt het ook verdiend. Jij hebt jouw examens goed gedaan. Dat is ook belangrijk bij deze. Maak er een feest van, hè, man.
2: Oh, dankjewel.
0: En ik zal nu nog eens Lost Frequencies, Listen to Me opzetten in de normaal gesnelde versie.
3: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
4: Luister.
3: Speel mee en maak kans op jouw full madness pass voor Tomorrowland.
4: Studio Brussel.
3: De festivalzender.

0: met Evolution. Rustig daar in de app van Studio Brussel. Kalm ademen in en uit.
1: Studio Brussel.
2: It's Tuesday.
0: Geen nood, je moet niet panikeren als je nu niet bij was om kans te maken op die Tomorrowland Experience. Dat kan nog de hele dag. Blijf gewoon luisteren naar Studio Brussel. En doe dat sowieso ook tijdens Tomorrowland. Want je kan via Studio Brussel zoals steeds live meegenieten met wat er gebeurt op het podium of achter de schermen en ook op het festivalterrein. Vrijdag, zaterdag en zondag zijn we er live bij met Studio Brussel. En je kan ook op VRT Max vanaf vrijdag meegenieten met de mainstage van Tomorrowland. Om die magic overal te kunnen meevolgen. Voilà. Dus wees rustig, word niet boos. Het komt allemaal nog goed. Zullen we even een plaatje draaien om te kalmeren? Iets rustig. Hè zo, Corin Bailey Ray. Met deze Put Your Records On bijvoorbeeld. Zeg maar iets.

Goedemorgen allemaal, het is 9:15 op dinsdag 14 juli, le 14 juillet, de nationale feestdag van Frankrijk. Op deze dag wordt de bestorming van de Bastille-gevangenis gevierd, waarmee de Franse revolutie ooit begon, maar het is ook de 40ste verjaardag van Dan, de zanger van de band Bastille. En dan weet je meteen waarom hij zijn band zo genoemd heeft. Dat is een les geschiedenis en popcultuur, helemaal gratis op je radio, alstublieft. Dit is Flaus van Bastille.

0: al die jaren doet dit nog altijd zo deugd, dit nummer. Alle frustraties van je afscheuren. Dit is het heerlijke geweld van Deus met Instant Street. En die titel lijkt verdacht veel op het nieuwe nummer van Queens of the Stone Age.
1: Studio Brussel.
2: Sam, staat op.
0: Wat liefde, een nieuw nummer van Queens of the Stone Age. Ja, bijna, tenminste. Een paar dagen geleden is de band begonnen met teasen naar nieuwe muziek die vandaag zou uitkomen. Dus ik ben al de hele tijd aan het kijken online. Is het er? Ze hadden op hun YouTube-kanaal en ook hun Instagram-account al een kleine preview gepost van dat nieuwe nummer. Het gaat niet Instant Street heten, maar wel Easy Street. Hebben ze stiekem ook al eens live gespeeld trouwens. En het klinkt zo. If you need-

en dan stopt ineens dat fragment. Maar de band heeft er wel een tijdstip bij gezet. Om 7:30 vanavond komt dat nieuwe nummer van Queens of the Stone Age uit. Je hoort het dan uiteraard eerst op Studio Brussel. Voorlopig doen we het dus nog even gewoon met een van de vele klassiekers van Queens of the Stone Age. Wat dacht je van Make It With You?

0: Het is een dag van geduld hebben vandaag. Hè. Tot 7:30 moet je wachten. Voor de nieuwe muziek van Queens of the Stone Age zal je uiteraard op Studio Brussel horen. Dit was nog eens Make It With You. En zometeen maak jij het met Kirsten Lemaire.
1: Bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
2: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
3: Het is 10:00, een heel goeiemorgen.
4: VRT Nieuws.
3: Met Stijn de Vaart.
5: Er zijn geen treinen naar Oostende. Veel mensen willen met het mooie weer vandaag naar de kust, maar het treinverkeer tussen Brugge en Oostende zal nog de hele voormiddag onderbroken zijn. Dieven hebben geprobeerd om koperkabels te stelen op het spoor bij Jabeke. Dat is niet gelukt, maar de kabels moeten wel hersteld worden. En ook voor deze reizigers zorgt dit voor hinder.
6: Ze komen water uittelen, dat wil zeggen dat het een tijd gaat duren.
7: Niks aan te doen, helaas. Ja. We kunnen er niks aan veranderen aan die kabeldiefstal. Dus we moeten maar zo bij iedereen wachten in de rij en hopen dat we zo snel mogelijk op onze bestemming kunnen geraken.
5: En ondertussen rijden er vervangbussen tussen beide steden. Er is veel te doen rond de zelfrijdende auto's van Tesla die sinds 2 weken bij ons op de baan mogen. Nu blijkt dat minister van Mobiliteit Annick de Ridder een aantal kritische opmerkingen van het departement Mobiliteit heeft genegeerd. Dat schrijft De Morgen. In die opmerkingen staat dat het systeem niet echt is aangepast aan onze wegen en dat het onze verkeersborden niet altijd juist interpreteert. Er is ook al een eerste ongeval gebeurd met zo'n zelfrijdende Tesla. Minister de Ridder blijft achter haar keuze staan om de Tesla's toe te laten.
8: Het is geen zelfrijdende wagen waar je op de achterbank een koffietje kan bijdrinken. Het is een rijhulpsysteem. Dus dat wil zeggen dat je het ten allen tijde moet kunnen overnemen. De krant brengt dan vandaag, er is een ongeval gebeurd. Ja, omdat die chauffeur heel onverwacht het stuur heeft overgenomen, een andere afrit op een rotonde heeft genomen dan wat de bedoeling was met dat systeem. En zo, ja, zelf door het stuur over te nemen, een ongeval heeft veroorzaakt door niet goed uit te kijken.
5: In de Thaise hoofdstad Bangkok is het dodental van de brand in een bar gestegen tot 30. 24 mensen verkeren nog altijd in kritieke toestand. De brand brak zondagavond uit in een groot muziekcafé waar op dat moment een optreden aan de gang was. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar wellicht heeft het brandbaar materiaal aan het plafond van de bar het vuur versneld. De meest dodelijke slachtoffers werden teruggevonden in de toiletten omdat de nooduitgang versperd was. En Club Brugge heeft een opvolger gevonden voor doelman Simon Mignolet. De Zwitserse Jan Sommer tekent een contract voor 3 seizoenen bij de landskampioen. Dat bevestigt ook Club Brugge. Sommer is 37 jaar. Hij won 2 landstitels met Inter en werd ook kampioen met Bayern München. Het is een zonnige en warme dag vandaag tot 33 graden in het binnenland, aan zee 26 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer. En vanaf vrijdag ook droog, maar iets frisser.
2: Studio Brussel.
4: Kirsten Lemaire.
3: Een fijne dinsdagmorgen, mocht je nu wakker zijn of niet. Er is 1 afspraak die we altijd houden op dit uur en dat is met Prince.
5: Morgen en donderdag hetzelfde weer. En vanaf vrijdag ook droog, maar iets frisser.
2: Studio Brussel.
4: Kirsten Lemaire.
3: Een fijne dinsdagmorgen, mocht je nu wakker zijn.

0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Studio Brussel, live.

Als hij de liefde voelde, dan werden dat parels van nummers. Je hoorde Forever in My Life van Prince. Dankjewel Robin en Dennis voor de bijbehorende paarse hartjes in de app. Zometeen Amy Winehouse. Eerst nog Prosper en Clooney.

Rehab van Amy Winehouse. Ik wens je een heel fijne dinsdag. Misschien wel net aan het begin van jouw vakantie. Want ik heb de indruk dat er veel vakanties begonnen zijn overal. Misschien ook wel gewoon op een heel drukke werkdag. Of misschien ook wel op een heel bijzondere dag. Bij mij is het nog een klein beetje bekomen van 3 dagen Cactus Festival in Brugge. Het was warm, maar het was weer heerlijk. Veel goede concerten gezien. En dat van The Haunted Youth hoort daar absoluut bij. Ze speelden als voorlaatste net voor Editors zondagavond. Erin een groot gebroken hart boven het podium. En de muziek die ging ook recht naar ons hart alweer. Met ook deze op de setlist. Dit is Forget.

0: Dat was zo'n goed moment in die Barbie-film, toch? Something I'm made for. Billie Eilish maakte daarvoor dit nummer What Was I Made For. Straks nog meer filmmuziek uit de film Drive.
1: Boomtown, van 17 tot 23 juli in Gent. Kom helemaal gratis naar Dressed Like Boys, Le Motel en Magugu, Honey, Frans Kalf, Jackie Alem, Ploegendienst, Klakmatrak, Tof van Commerce, Ronke, Sophie Straat, Unos, Luke Slater en nog zoveel meer. Alle info, boomtown.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: DSM. Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
4: DSM Keukens.
3: Altijd open op zondag.

niet zo lang geleden opnieuw opgenomen met Angèle op de vocals en ooit nog gecoverd door London Grammar, maar dit is het origineel waar je Ryan Gosling nog steeds achter het stuur ziet zitten in de film Drive met Love Fox, de zangeres van de Braziliaanse band CSS. Je kreeg Night Call. Goed, nieuwe muziek van The Last Dinner Party om te omarmen liever. Dit is Knocking at the Sky.

Het is funny, want Robin VDS stuurt topschijfje. En dit was Robin S. met Show Me Love. We halen de gitaartjes er nog eens bij. Dit zijn The Rock Hunters en Many Shades of Black.

0: Ik lees er in de app dit nummer in een bruine kroeg. Armen rond elkaar en rond dansen. Ik snap het helemaal, ik zie het al voor mij. Storm 2 Generation en Young Lean. Ik moet dan ook meteen denken aan die clip met die choreografie in. Opgenomen in een school in ons land. Moet je zeker nog eens checken, zeker de moeite. Zijn hier toevallig fans van 21 Pilots aan het luisteren? Want ik neem je straks nog eens mee naar hun concert op Rock Werchter. En daar hangt nog een kleine leuke verrassing aan vast.
1: Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
2: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
3: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.

0: De genomineerden, die zijn er al.
1: Nu nog de zomerhit.
0: Wie wint VRT Zomerhit?
1: Dat bepaal jij.
0: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
2: Het is pas echt zomer met... VRT Zomerhit.
3: Richie, citroen uit framboos.
4: Richie, Belgische limonade.

0: Losers van Balthazar, wij zijn allemaal samen winnaars nu, want er komt live muziek aan.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: De festivalzender.
3: Live op Roekwerchter.
0: Ja, ik reed gisteren terug van een dagje serieus uitwaaien aan de kust. En wat hoorde ik plots hier op je radio, het was om 8 uur, het volledige concert van 21 Pilots op Roekwerchter. Jazeker, de headliner daar op 4 juli. Frontman Tyler Joseph en drummer Josh Dunn, die beslisten afgelopen weekend, weet je, Studio Brussel, het is goed, zend dat nog maar eens volledig uit. Die hadden duidelijk een zeer goede tijd op Roekwerchter en dan is blijven delen zo fijn, want daar stopt het dus niet. Die twee gaven ook de toestemming om heel dat concert ook beschikbaar te maken. Dat wil dus zeggen, je kan die volledige show van 21 Pilots gewoon horen en zien op VRT Max. Het was een setlist van 20 nummers met onder andere een Seven Nation Army cover, maar ook al hun hits natuurlijk. En deze speelden ze als voorlaatste. Dit is Stressed Out.
1: Studio Brussel.
2: Make some noise out there!
3: Live op Roekwerchter.
4: I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice to sing some better words. I wish I found some chords in an order that is new.

Rock Werchter stond Gorillaz net voor 21 Pilots. Vandaag stonden ze eens omgekeerd. Je kreeg Stylo. En als je nog niet goed gezind was, dan kan deze man misschien nog voor de ommezwaai van de dag zorgen. Hier is Bruno Mars en On My Soul.

0: Ook een nummer om nooit genoeg van te krijgen. Tijdloos met een grote T, Depeche Mode en Just Can't Get Enough.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet. Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Dit is Studio Brussel.
0: Het is 11 uur en goedemorgen.
9: VRT Nieuws.
0: Met Stijn de Vart.
10: Er zijn gewonden bij een brand in Brussel. In een flatgebouw op het Broekeireplein in het centrum van Brussel is vanmorgen een brand uitgebroken. De brand breidde ook uit naar de liftkoker. De brand is geblust, maar de brandweer doorzoekt nog steeds het gebouw op zoek naar mogelijke achterblijvers. Er vielen 3 gewonden, 2 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht en 1 brandweerman werd ter plaatse verzorgd. 200 arbeiders werden geëvacueerd. In het Oxygebouw waren vroeger kantoren van de stad. Nu wordt het gerenoveerd en omgevormd naar onder andere woningen, kantoren en een hotel. Er is veel te doen rond de zelfrijdende auto's van Tesla die sinds 2 weken bij ons op de baan mogen. Nu blijkt dat minister van Mobiliteit Annick de Ridder een aantal kritische opmerkingen van het departement Mobiliteit heeft genegeerd. Dat schrijft De Morgen. In die opmerkingen staat dat het systeem niet echt is aangepast aan onze wegen en dat het onze verkeersborden niet altijd juist interpreteert. Er is ook al eens een ongeval gebeurd met zo'n zelfrijdende Tesla. Minister de Ridder blijft achter haar keuze staan om de Tesla's toe te laten.
11: Het is geen zelfrijdende wagen waar je op de achterbank een koffietje kan bijdrinken. Het is een rijhulpsysteem. Dus dat wil zeggen dat je het ten alle tijde moet kunnen overnemen. De krant brengt dan vandaag, er is een ongeval gebeurd. Ja, omdat die chauffeur heel onverwacht het stuur heeft overgenomen, een andere afrit op een rotonde heeft genomen dan wat de bedoeling was met dat systeem. En zo, ja, zelf door het stuur over te nemen, een ongeval heeft veroorzaakt door niet goed uit te kijken.
10: In de Thaise hoofdstad Bangkok is het dodental van de brand in een bar gestegen tot 30. 24 mensen verkeren nog altijd in een kritieke toestand. De brand brak zondagavond uit in een groot muziekcafé waar op dat moment een optreden aan de gang was. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar wellicht heeft brandbaar materiaal aan het plafond van de bar het vuur versneld. De meeste dodelijke slachtoffers werden teruggevonden in de toiletten omdat de nooduitgang versperd was. Club Brugge heeft een opvolger gevonden voor doelman Simon Mignolet. De Zwitserse Jan Sommer tekent een contract voor 3 seizoenen bij de landskampioen. Dat bevestigt ook Club Brugge. Sommer is 37 jaar. Hij won 2 landstitels met Inter en werd ook kampioen met Bayern München. Vandaag veel zon en tot 33 graden, aan zee 26 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer. En vrijdag ook droog, maar iets frisser.
8: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
12: How do we feel, Belgium? Make some noise out there!
8: Luister de hele dag naar Studio Brussel en win jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland. Brussel.
13: Kirsten Lemaire.
0: Ja, en dat is gewoon madness. Jij kan dit weekend Tomorrowland beleven in Boom zelf. Ik leg zo meteen alles uit. Eerst gaan we nog vliegen met de stop.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
8: Life is music.
14: Zin in een muzikale uitstap deze zomer? Kom op zaterdag 1 augustus naar Intramuros op de prachtige landcommanderij Aldenbiezen. En geniet van oude muziek zoals u ze nog nooit heeft gehoord. Met concerten van Anton van Durme, Il Giardino.

0: een beetje Duits op je radio uit eigen land. Het is de stem van Yves Paquet bij The Subs met UFO. Kas die vraagt in de app, kunnen we nog iets voor Tomorrowland binnenhalen?
1: Studio Brussel. Tuesday.
2: Luister vandaag naar Studio Brussel.
1: En maak kans op jouw full madness pass voor Tomorrowland.
0: Dit weekend start het dancefestival waar heel de wereld wil bij zijn. Het festival ook waar mensen van heel ver speciaal voor naar ons kleine landje afzakken. Omdat het natuurlijk zo bijzonder is en zo anders dan al die andere festivals. Het is weer tijd voor Tomorrowland in Boom. Jij kan daar nog bij zijn, want je maakt vandaag op Studio Brussel de hele dag kans op een full madness pass voor Tomorrowland voor jou en je plus 1. Wat moet je doen? Je moet eerst en vooral zorgen dat de app van Studio Brussel goed geïnstalleerd is bij jou. Want straks zal je op een bepaald moment Tomorrowland moeten sturen. En ook de reden waarom jij er dit weekend absoluut moet bij zijn. En graag wil bij zijn. Met een beetje geluk bel ik je dan op. En spelen we een muzikaal spel waarbij je het opneemt tegen een andere luisteraar. Met als inzet een full madness pas voor twee. Ik zeg het je wel als het zover is.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en maak kans op jouw full madness pass voor Tomorrowland.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: Eerst even rustig met dit duet. Olivia Rodrigo en Robert Smith. Dit is What's Wrong With Me.

Sheeran en Azizam. Het is 11:15. Ik heb naast een Full Madness pas voor Tomorrowland trouwens nog iets leuks dit uur. Studio Brussel. Het is het kopje erbij houden hoor, want ik heb nog 100 euro aan barbecue budget dat ik gewoon mag uitdelen aan iemand die straks het barbecue alarm wil spelen. Dat is voor straks. Eerst Trigger Finger Through the Beam.

0: muziek van Triggerfinger, Through the Beam. Zometeen dansen met Eric Prydz.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatke, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, jong. Gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
5: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 boter sandwiches voor maar 1,99 euro.

Calling me, Eric Pritz, bel mij. Zie ik hier ook verschijnen in de app van Studio Brussel. Maar we zullen zien, want er is hier van alles. Een full madness pas voor Tomorrowland, dat is voor straks. En zometeen al het barbecue-alarm. Je kan 100 euro aan budget winnen. Dat is voor zometeen, hè? Barbecue'tje vanavond. Of morgen, of de rest van de week. Eerst nog wat muziek. Dit is Parcels met Tied Up Right Now.

0: Sophie Tucker en Best Friend. Bijna 11:30. Ja, die zegt er ja tegen 100 euro barbecue budget.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
0: Ja, ik ga eerlijk zijn, bij mij is barbecue er nog niet echt van gekomen. Ik ga van festival naar festival, dat is ook zeer plezant. Maar misschien ben jij een pro en denk je, ah, geef maar hier dat budget, dan doe ik daar eens iets speciaals mee. Koop ik eens iets anders om op dat vuur te smijten. Of denk je, het is er eigenlijk nog niet van gekomen. Dus geef maar, dan fixen we dat. En kijk, voilà, we gaan het gewoon doen zoals we het al elke dag spelen hier. Gewoon goed luisteren. Je gaat zo meteen een nummer horen dat je sowieso kent. En daar is één woord uit weggegrild. De vraag is welk woord. Als je het weet, laat mij dan zo meteen weten in de app van Studio Brussel welk woord het is. Welk woord is er weggegrild uit het nummer dat je gaat horen. Stuur het in de app van Studio Brussel. Allee, kom, we zijn vertrokken.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel. Hoor ik daar het barbecue-alarm? Dat is de ja van Jumbo. Ha-e. Ha-e.

0: Welk woord was er weggegrild uit Hot in Here van Nelly? Ik vraag het heel graag aan Isabel. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Welk woord was het?
1: Ik denk close.
0: Jij denkt close. Was het dat? It's getting hot in here, so hot. So take off all your clothes. Wat zal wel zijn? Yes, 100 euro extra, hoorde ik Nelly ook zeggen. Wat ga jij extra kopen voor op je barbecue met dat extra budget?
1: Oh, misschien een zalmpje of iets anders van vet of zo.
0: Zalmpje, ik hoor het je graag zeggen. Zijn er al veel barbecues geweest bij jou?
1: Nee, eigenlijk nog geen één als ik er zo over nadenk.
0: Dus ah, wel, ja.
1: Ik denk steeds dat ik die barbecue bovenaan.
0: Voilà, bij mij is dat dus ook. Hè. Het komt er niet van. Het is veel te druk. Er is van alles te doen. Dus ja, kijk, het zal... Zeg, en moet je dan nog heel die barbecue eerst opnieuw oppoetsen? En zo met dat ding over, die, allez, over de rooster zo nog eens helemaal en poetsen?
1: Dat zal ik aan mijn vriend overlaten. Dan. Ik win het budget en hij mag de barbecue aansteken.
0: Voilà. Dat vind ik een heel goede deal. Oké, dan wens ik jou heel veel plezier met de barbecue, met het zalmpje. En welke side dish mag erbij?
1: Couscous misschien?
0: Ja, maar goed idee.
1: Lekker.
0: En zo'n beetje munt erbij zo in die couscous. Amai, dat gaat lekker zijn.
1: Ah ja.
0: Ja, enfin,
1: goeie tip.
0: Ik zou dat doen, maar jij doet wat je wil natuurlijk. Jij hebt dat budget, Isabel. Maak er een heel fijne, smakelijke barbecue van. En geniet ervan en laat die vriend maar poetsen, goed?
1: Ja.

0: speciale nummer en Mange Toe van Wet Like. Oh ja, er was nog iets.
1: Studio Brussel. Tuesday.
2: Luister vandaag naar Studio Brussel.
1: En maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
0: Ja, dat is dus crazy, hè. Dit weekend is het alweer zover, Tomorrowland. De hele wereld zakt weer af naar boom. En jij denkt, ja, tjuh, ik heb geen ticket. En ik wil toch ook wel bij dat geweldige feest daar zijn. Wel, daar kunnen wij misschien nu voor zorgen. Je kan Tomorrowland sturen in de app. En de reden waarom je daar absoluut wil bij zijn dit weekend, geef een goede reden. Want dan zou het fantastisch zijn dat jij toch dat hele festival kan meemaken met z'n tweeën, want het is voor jou en een plus één naar keuze. Dus laat mij weten. Tomorrowland in de app en de reden waarom je daar absoluut wil bij zijn. En dan spelen wij zo meteen een muzikaal spel.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.

0: vorige vrijdag nog een nieuwe plaat uitgebracht. De Rolling Stones. Deze kennen we natuurlijk al veel langer. Paint It Black. Zwart is niet echt het kleur dat ik met dat ene festival zou associëren.
1: Studio Brussel. Tuesday.
2: Luister vandaag naar Studio Brussel.
1: En maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
0: Ja jong, vrijdag is het zover. Dan is het weer Tomorrowland. Heel de wereld kijkt daarnaar. Je zal dat zelf ook kunnen doen. Heel het weekend via Studio Brussel en op VRT Max. Je gaat daar zelfs kunnen zien wat daar allemaal gebeurt op de mainstage. Maar je kan de hele belevenis ook in Boom gaan doen. Als je vandaag naar Studio Brussel luistert tenminste. Want de hele dag maak jij nog kans op een Full Madness Pass van Tomorrowland voor jou en je plus één. Ik heb twee kandidaten gevonden die het tegen elkaar gaan opnemen in een muzikaal spel. Met als inzet die Full Madness Pass. Naomi, een heel goede middag.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Waarom wil jij graag naar Tomorrowland?
3: Wel, ik heb een jaartje via Erasmus gestudeerd in Valencia. En daar heb ik vrienden voor het leven gemaakt, afkomstig van Beirut. En zij gaan dit jaar naar Tomorrowland. En het zou heel fijn zijn om hen daar te zien, want ik heb geen tickets kunnen bemachtigen, jammer genoeg.
0: Oké, en zij dus wel. Zij waren snel. Zij hadden het kunnen fixen.
3: Ja, zij wel. Dus, en het is ook moeilijk om tot daar te gaan momenteel. Omwille van de geopolitieke spanningen. Dus het zou fijn zijn mochten we daar toch een leuke tijd beleven.
0: Absoluut. Een soort van Erasmus-reunie, maar do it Tomorrowland. Op die manier dan. Lijkt mij een
3: inderdaad,
0: zeer top. Goede reden. Naomi, je gaat het opnemen tegen Cas. Een heel goedemiddag, Cas. Waarom wil jij graag naar Tomorrowland?
4: Hey. Het is gewoon Tomorrowland en Calvin Harris komt het jaar. En ja, gewoon, ja. Even sprakeloos dat ik er al in ben, dus ja.
0: Ja, je zit al binnen. Zeg, en wie zou je meenemen als je de pas zou binnenhalen?
4: Dan zou ik mijn kleine zus zou ik dan meenemen.
0: Hoe klein is jouw zus?
4: Mijn zus is pas 18 jaar geworden en die droomt ervan.
0: Oké, ze is meerderjarig. Ik ging net checken, want als ze zou stellen dat hij 12 was.
4: Nee.
0: Oké, oh, je zou jouw zus mee, maar hoe leuk is dat? Broer en zus die samen Tomorrowland gaan beleven.
4: Zeker.
0: Oké, Cas en Naomi, allebei legitieme redenen. Ja. Alleen kan er maar één iemand die pas binnenhalen en Tomorrowland dan gaan beleven. Naomi en Cas, ik leg het nog even uit. Jullie krijgen zo dadelijk één fragment te horen van een artiest die op de line-up van Tomorrowland staat. Luister goed, want dat fragment begint zeer traag en versnelt dan geleidelijk aan. Als je denkt te weten welke artiest je hoort, dan roep je zo snel mogelijk jouw eigen naam. Dus artiest horen is jouw naam roepen. En dan mag je een gok wagen. Als je juist gokt, dan is de Full Madness pas voor jou. Als je fout gokt, dan gaat hij naar je tegenspeler. Alles duidelijk?
4: Yes.
0: Naomi, voor jou ook?
3: Ja, zeker. Ja, voor mij ook.
0: Dan wens ik jullie veel succes, want hier gaan jullie.
3: Naomi!
0: Oh my god. Ik heb een naam gehoord. Ik heb Naomi horen roepen. Naomi?
3: Ik denk dat het Fischer is. Met Losing It.
0: Jij geeft een naam van een artiest. Je geeft ook een nummer. Naomi, het is goed. Oh, amai. Wat een ontlading.
3: Ja, ik ben op vakantie in Frankrijk met mijn vrienden. En we zijn...
0: Echt?
3: Dat kan niet. Dat kan niet.
0: Maar zalig. Naomi, ik heb echt kippenvel door jouw schreeuw over heel mijn lichaam. Ik voel het gewoon. Amai. Ja, dus nu op vakantie in Frankrijk. Maar dan ga je toch op tijd terug zijn voor Tomorrowland. Nu vrijdag.
3: Ja,
0: en dan
3: zeker,
0: ga je jouw vrienden terugzien die je al zo lang niet meer gezien hebt. Oh, ik hoor het gewoon. Je kijkt er zo hard naar uit.
3: Ja, echt. Ik word er helemaal emotioneel van.
0: Ik snap het helemaal. Het wordt een prachtig moment dat jullie samen zullen beleven. En je mag nog iemand meepakken. Oh, wow. Dus je hoeft het niet helemaal alleen te doen. Je doet het met een hele vriendengroep.
3: Ja,
0: Naomi, geniet ervan. En laat ons weten hoe het ging. Goed?
3: Dankjewel.
0: Alsjeblieft.
3: Dat zal ik zeker doen. Heel erg bedankt.
0: Dag.
3: Tot later.
1: Dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: Ik meen dat dus van dat kippenvel. Het is nog steeds niet weg. Wat een schreeuw, wat een ontlading. Dat kan jij ook nog zijn vandaag, hè? Want er liggen er hier nog full madness passen voor Tomorrowland.

Naomi was losing it en ik snap het volledig. Ze gaat haar vrienden uit Beirut terugzien op Tomorrowland. Dat wordt de plek om de vriendschap en de muziek te vieren tussen al die andere nationaliteiten van de hele wereld. Met die Full Madness pas op zak. I'm losing it. Zondagavond gezien op het Cactus Festival, Editors and the Rush. Talk to me.

Predators op Cactus was de max, lees ik hier in de app. Dat was het zeker. En deze stond natuurlijk ook op de setlist The Rush. Ik heb er nog eentje voor het nieuws. Schattig nummertje van Dominic Fike. Dit is Misses.

0: luisteren naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
1: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
0: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
2: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog? Zijn we terug in de jaren 30?
0: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
3: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
0: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
4: De genomineerden, die zijn er al.
5: Nu nog de zomerhit.
4: Wie wint VRT Zomerhit?
5: Dat bepaal jij.
4: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
5: Het is pas echt zomer met...
6: VRT Zomerhit.
4: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco. Studio Brussel.
7: Het is 12 uur, een heel goedemiddag.
4: VRT Nieuws.
7: Melina Verbeek. Er is minder cocaïne onderschept in onze havens. De douane heeft in de haven van Antwerpen-Zeebrugge in de eerste 6 maanden van dit jaar ongeveer 5 ton cocaïne in beslag genomen. En dat is maar een derde van de 16 ton die vorig jaar werd onderschept in dezelfde periode. In Frankrijk en Spanje werd tot nu toe al meer dan 40 ton in beslag genomen. Criminelen verleggen dus hun routes naar andere havens, zegt de douane.
8: De trend is duidelijk. Spanje en Frankrijk, daar doet men veel meer vaststellingen dan in Antwerpen. Maar dat betekent nog niet dat de criminelen hier weg zijn. We zullen moeten de aandacht aanhouden, maar nu zijn we gelukkig niet meer de nummer 1 in Europa.
7: Zomerscholen worden steeds populairder. Dit jaar volgen zo'n 22.000 Vlaamse leerlingen tijdens de vakantie extra lessen Nederlands en wiskunde. Dat zijn er een vijfde meer dan vorige zomer. De zomerscholen richten zich op leerlingen die het moeilijk hebben met taal en wiskunde. De zomer is een goede periode om bij te leren, zegt Vlaams minister van Onderwijs Suhail Demir.
9: Het blijft natuurlijk een school natuurlijk, waar we vooral proberen deze kinderen ook echt wel kansen te geven. Ze echt wel qua taal, qua wiskunde een push te geven. Maar ik vind het ook wel belangrijk. Het is zomerschool, het zijn kinderen ook. En in de namiddag moet het ook wel wat leuk zijn.
7: Aan het De Broekeireplein in het centrum van Brussel is vanmorgen brand uitgebroken in de Oxytoren. Dat is een gebouw met appartementen, restaurants en een rooftopbar. Dat wordt momenteel gerenoveerd. Zo'n 200 arbeiders zijn geëvacueerd. 2 van hen raakten licht gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. 1 brandweerman die last kreeg van de hitte is ter plaatse verzorgd. De brand ontstond op de 2e verdieping van het gebouw. Het vuur kon zich verspreiden naar de liftkoker. In Frankrijk breidt de natuurbrand in het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, nog altijd uit. De brand brak zondagavond uit en heeft intussen al bijna 1900 hectare natuur verwoest. Collega Hilde Mertens, jij staat in een deel van dat bos. Wat zie jij daar?
10: Wel, op dit moment staan we bij een brandweerkolonne uit de Haute Savoie. Hier zijn geen brandende bomen, geen smeulende stronken enzovoort. Maar de geur is hier nog altijd heel erg doordringend en hier hangt nog een dichte rook. Voor we het bos inreden, reden we over een lege A6-snelweg, die drukke autoroute du Soleil, waar normaal gezien duizenden voertuigen per dag passeren, waar je op dit moment in de file zou staan, maar die was leeg, stil, muisstil. Een heel bijzondere ervaring.
7: En de Verenigde Staten hebben afgelopen nacht in Iran onder meer kustverdedigingssystemen en locaties voor raketten en drones aangevallen. De laatste dagen wordt het staakt het vuren tussen Iran en de VS regelmatig geschonden. En volgens Iran is de straat van Hormuz dicht. De Amerikaanse president Trump heeft gezegd dat hij zelf de straat van Hormuz wil controleren tegen vanavond. En kondigde ook meer zware aanvallen aan op Iran. Het is warm en zonnig deze namiddag, soms wat bewolkt en we halen 25 tot 33 graden. De komende dagen blijven ook zonnig en warm. Vrijdag wordt het iets koeler, zaterdag rond 25 graden.
5: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
11: How do we feel, Belgium? Make some noise out there!
5: Luister de hele dag naar Studio Brussel en win jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland. Brussel.
4: Kirsten Lemaire.
7: Jazeker, nieuw uur, nieuwe kans om Tomorrowland volledig te gaan beleven met die Full Madness pas op zak. Praise the Lord.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet. Gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Studio Brussel, live.

Nee, de zon schijnt heel hard zelfs. Praise the Lord, A$AP Rocky en Skepta. Een Full Madness pas voor Tomorrowland, dat gaan we doen. En ook nog een festivalroulette, dat is voor straks. En nu een beetje Duits op je radio.

0: Red Hot Chili Peppers, smakelijk als je aan tafel zit. Ik heb nog een spelletje.
1: De festivalroulette.
0: Ja, het is misschien verwarrend, veel spelletjes vandaag. We spelen sowieso straks nog een muzikaal spel. De inzet, een full madness pas voor twee voor het komende weekend Tomorrowland. Maar nu spelen we een spelletje waar alleen maar live muziek zal uitkomen. En dat is ook heel plezant, want we zitten natuurlijk op heel veel festivals met Studio Brussel de hele zomer lang. En van festivalmuziek en live muziek word je gewoon gelukkig. Volgens mij is dat ook gewoon perfect te bewijzen. Dus het is eigenlijk gewoon draaien aan een festivalroulette. Wie heeft zin om dat zo meteen te doen? Gewoon eens draaien aan die roulette. En er komt sowieso live muziek uit. Je hebt drie kansen. Jij kiest zelf, jij bepaalt zelf wat er dan uitkomt. Dus laat het mij weten als je wil meedoen.
1: Wil jij draaien aan de festivalroulette?

blijft zo'n heerlijk nummer. De Zussen, Heim en de Steps. Zometeen gaan we draaien aan die festivalroulette. Ik zeg we, maar het is een van jullie. Eerst nog Freestylers en Push-Up.

0: collectief van freestylers bij dit weer. Push-up, daar heb je twee armen voor nodig. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Om aan de festivalroulette te draaien heb je er in principe maar eentje nodig. Of in dit geval een stem die werkt. Dat is eigenlijk al voldoende. Margot, een heel goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Mag ik jou smakelijk eten wensen of moet dat straks nog gebeuren?
2: Nee, ik heb net gegeten.
0: Aha, mag ik weten wat?
2: Gewoon een lekker fris slaatje met mozzarella en tomaat en zo.
0: Oh, ja. My god. Ik bedenk me net, ik heb eigenlijk nog niet gegeten. En ik weet ook nog niet wanneer ik het ga doen, want ik zit hier nog tot 2 uur. Dus we zien wel. Hoe ziet deze zomerse dinsdag er bij jou uit?
2: Ja, ik zat buiten, maar het is heel warm, dus ik ben even binnen gaan zitten. Een beetje proberen afkoelen, maar ja.
0: Ja, dus het is warm. Rond het Gentse, denk ik, hè?
2: Ja, rond het Gentse.
0: Oké, goed. Dus jij houdt het chill vandaag voor de rest, niet te veel op de planning?
2: Nee, vandaag niet.
0: Ben je nog aan het bekomen van een weekend misschien? Want sommige mensen bekomen tot een dinsdag dan, hè?
2: Ik ben nog altijd een beetje aan het bekomen van wachten.
0: Het zit bij veel mensen nog in het systeem, maar bij sommige mensen zit het wel erg lang in het systeem. Margot, je hebt de 4 dagen gedaan dan misschien.
2: Ja, ik heb de 4 dagen gedaan. Ja. En het vervolg zijn bezoeken bij de kine voor mijn rug.
0: Oké, je hebt het goed aangepakt. We gaan het zo zeggen, dat het een zeer goede rockwerchter was. Zeg, en staat er nog iets qua festivals op jouw planning?
2: Ja, Boomtown binnenkort, daar ga ik werken.
0: Oké.
2: Op Campo Solar ga ik werken en op Suikerrock ga ik werken.
0: Oké, maar dus dan neem ik aan dat het iets rustiger zal verlopen op Rockwerchter, aangezien je moet werken, of heb je daarna dan ook nog tijd om bands te zien?
2: Op Boomtown sowieso en op Suikerrock en Campo Solar ook nog. Dus.
0: Oké, pas op voor de rug, hè. Pas op. We gaan het rustig aan doen. Nee. Maar goed, ik ben heel benieuwd wat jij gaat kiezen uit onze festivalroulette. Er zitten weer 3 live nummers in. Jij bepaalt wat er op de radio komt, zeg je na het eerste. Dat is goed, dan pakken we die, dan gaan we zo verder. Maar de derde wordt sowieso de derde als je die zou kiezen. Enfin, ik leg het nu heel warrig uit, maar ik denk dat het zichzelf wel uitwijst. Dus Margot, als je er klaar voor bent, dan roep je maar iets waardoor de roulette begint te draaien.
2: Ja, oké. Draai je maar.

0: klinkt een beetje anders dan dat het niet live zou zijn. Maar je hoorde Housewife vandaan in een live versie. Wat denk je?
1: Ik kan nog een keer draaien.
0: Allee, ja.

0: die hoge toon van Air Traffic. No more running away. Margot.
1: Nog eens.
0: Nog eens, dan betekent het dat je voor de laatste gaat. Sowieso heel benieuwd wat eruit gaat komen.
1: Ja.

0: Oké, ik denk een meezinger van formaat. Ben je blij met Yellow van Coldplay?
1: Ja, ik ben blij. Dat staat nog op mijn lijstje van artiesten dat ik graag eens live wil zien. Dat ja. Perfect.
0: Enfin, voilà, kijk. We kunnen doen alsof dat nu gebeurt. En je ziet er de beelden maar bij. We gaan het alleszins live beleven nu op de radio. Coldplay met Yellow. Meezingen mag. Is niet verplicht, maar is altijd leuk. Margot, wat moet ik zeggen? Zorg voor je rug. Maar maak vooral heel veel plezier op de festivals waar je nog gaat werken. En waar je nog bands kan zien. En maak er een fantastische zomer van.
1: Yes, dankjewel. Jij ook.
0: Dankjewel, bye-bye. Studio Brussel. De festivalzender.

0: Zeer goed gekozen door Margot. De band die ze trouwens ooit eens wil live zien. Coldplay en Yellow. Er zijn nog mensen die iets voor de eerste keer willen beleven.
1: Studio Brussel. Tuesday.
2: Luister vandaag naar Studio Brussel.
1: En maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
0: Ja, ze zeggen dat en het is eigenlijk ook wel waar. Je moet het zeker één keer in je leven gezien en beleefd hebben om te snappen wat voor een bijzondere plek het eigenlijk wel is, Tomorrowland. En als je dus geen ticket hebt, dan is dat eigenlijk nog perfect mogelijk, de hele dag nog. Want je maakt vandaag op Studio Brussel kans op een Full Madness Pass voor Tomorrowland voor twee. Wat moet je daarvoor doen? Je pakt de app van Studio Brussel erbij. Je stuurt Tomorrowland, maar ook vooral de reden waarom jij er dit weekend absoluut wil bij zijn. En als je dat nu stuurt, dan zou het kunnen dat ik je straks opbel om dan een muzikaal spel te spelen waarmee je die Full Madness Pass binnen kan halen. En als je dan wint, dan ga je iets kunnen zien wat je nog nooit hebt gezien.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Vooral iemand die je daar nog nooit hebt gezien, want Calvin Harris die gaat zijn debuut maken op Tomorrowland in België. Je zou denken, die is daar al lang geweest. Maar dat is niet waar, die heeft daar dus nog nooit gestaan. Maar dit jaar komt hij wel. En toeval of niet. Amai, dat was een heel gekke klemtoon, schitterend. Maar toeval of niet, ik weet het niet, maar het is wel degelijk onze hotshot deze week. Hij heeft een nieuwe, die heet Satisfy. Heeft hij niet alleen gedaan, heeft hij natuurlijk weer voor iemand de zang erbij gehaald. En dat is deze keer Jazzy. We gaan luisteren naar die hotshot.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: That's what we do. Do my thing like you want me to.
1: Calvin Harris en Jazzy.

0: James Bay en Hold Back the River. Zometeen spelen we hier een muzikaal spel. De inzet, een full madness pas voor twee voor Tomorrowland.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1

0: Born in the USA, je hoorde Bruce Springsteen.
1: Studio Brussel. Tuesday.
2: Luister vandaag naar Studio Brussel.
1: En maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
0: Ook die Born in the USA zijn, die zullen er zijn. Heel de wereld komt namelijk naar Boom. Twee keer zelfs, maar om te beginnen dit weekend al voor het eerste weekend van Tomorrowland. Alleen niet heel de wereld heeft tickets. Dan zijn er twee opties. Je kan heel dat festival volgen dankzij Studio Brussel. We zenden het hele weekend live uit van op Tomorrowland. En je zal zelf alles kunnen horen en zien gebeuren via de livestream op VRT Max. Of jij strijdt nu om je Full Madness Pass en gaat alsnog met twee naar die muzikale viering om daar alles in geuren en kleuren te gaan beleven. De app die is volgelopen met heel goede redenen waarom iedereen nog naar Tomorrowland wil. Steffi, een heel goede middag.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Waarom wil jij erbij zijn?
3: Ja, ik zou heel graag gaan omdat het een pittig jaar was. Ik heb een kindje van 18 maand. Amai, ik ben nerveus, sorry.
0: Dat is niet echt.
3: En ik ben terug beginnen studeren voor verpleegkunde. Dus dat maakt het wel heel pittig. Ik heb ook geen ticket kunnen bemachtigen. Ja, ja, het is Tomorrowland, hè. Wie wil er nu niet gaan?
0: Ja, ik snap het. En wie zou je meepakken mocht het hier allemaal lukken zo meteen?
3: Ik moet het nog even laten bezinken. Ik denk mijn zus of een vriendin, maar dat is sowieso kandidaat.
0: Oké, allemaal goede redenen. Nico uit Kokzijde, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Jij wil er precies ook bij zijn. Waarom?
4: Omdat het voor mij ook een prettig jaar was eigenlijk. Ik ben gevallen met mijn fiets in september. En ze hebben bij mij enkele nekwartjes moeten vastzetten. Dus ik had nooit gedacht dat het eventueel mogelijk zijn om te kunnen gaan.
0: Ja.
4: Dus ik heb ook geen moeite gedaan om aan tickets te geraken. Maar intussen zou dat wel al lukken.
0: Ja, want
4: dus
0: ik neem aan,
4: mijn
0: nekwervels breken en revalideren, dat moet pittig geweest zijn. Hoe is het met de revalidatie zelf nu?
4: Nu begint dat een beetje te lukken eigenlijk.
0: Oké.
4: Nu komt het al beter.
0: Ja, en wil dat zeggen, mocht je de pas binnenhalen, is dat dan nog met een brace of zo? Moet jij nog iets rond je nek dragen?
4: Nee, dat is niet intussen. Dat is zonder brace. Ik heb wel 5 maanden een brace gedragen, maar nu is dat zonder.
0: Oké, amai. Wat een verhalen hier allemaal. Het zou prachtig zijn voor allebei. Dus ik gun het jullie allebei zo hard, Steffi en Nico. Maar die Full Madness Pass is natuurlijk voor één van jullie. Dat zal het muzikale spel beslissen. Ik leg het nog eens uit. Steffi en Nico, jullie krijgen zo dadelijk 1 fragment te horen van een artiest die op de line-up van Tomorrowland staat. En luister goed, want dat fragment gaat zeer traag beginnen. En dan gaat het versnellen, maar zo geleidelijk aan. En als jij weet welke artiest je hoort, dan roep je zo snel mogelijk je eigen naam. Je mag dan een gokje wagen. En is je gok juist, dan is die Full Madness pas voor jou. Gok je fout, dan gaat de pas naar de tegenspeler. En laat je niet verrassen, want het kan heel snel gaan. Dat heb ik daar straks geleerd. Is alles duidelijk voor jullie?
3: Ja,
0: oké, dat waren 2 duidelijk. We krijgen een go. Dan wens ik jullie alle 2 heel veel succes. Hier gaan jullie.

0: heb iemand horen roepen.
1: Ja, hallo.
0: Ja, hallo. Hallo, Steffi. Ik heb jouw naam gehoord.
1: Ja, hallo. Okay.
0: Steffi, welke artiest hoorde je?
1: Lost Frequencies.
0: Was het Lost Frequencies? Ik hoorde iemand Sweet Disposition, de tongbreker, zingen. En dat waren die mannen van de Temper Trap, maar dan wel in de mix van Lost Frequencies.
1: Dank u, dank u.
0: Steffi.
1: Sorry, Nico, sorry.
0: Ja. Kijk, Nico, sorry, effectief, maar het is Steffi die met de pas gaat lopen. Steffi, hoe voelt het?
1: Dank u. Wow. Ja, zalig, hè?
0: Ja.
1: Oh, ik ben hier, ik heb hier een gat in de lucht gesprongen.
0: Ja, ik wou zeggen, ik hoor het, maar dat hoor je niet, een gat in de lucht. Nu moet je natuurlijk ook beslissen wie je gaat meepakken en hoe dat precies allemaal zal verlopen en een babysit zoeken voor dit weekend, hè?
1: Ja, dat is, dat komt in orde.
0: Dat komt helemaal in orde. Steffi, geniet ervan. Stuur wat foto's, stuur wat impressies. Stuur het ons allemaal en geniet ervan.
1: Absoluut, dankjewel hoor.
0: Yo.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
3: Luister.
2: Speel mee en maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
3: Studio Brussel.
2: De festivalzender.

Amai, dat wordt een momentje dit weekend voor Steffi. Zij haalde de pas binnen Sweet Disposition, Lost Frequencies en The Temper Trap. En of je daar nu klaar voor bent of niet, er zal gedanst worden daar op Tomorrowland. Somber, die zegt, my body isn't ready, net voor 1 uur.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Dit is Studio Brussel.
9: Studio Brussel.
10: Tussen 1 uur een heel goedemiddag.
9: VRT Nieuws.
10: Melina Verbeek. Er is minder cocaïne onderschept in onze havens. In de haven van Antwerpen-Zeebrugge heeft de douane in de eerste helft van dit jaar ongeveer 5 ton cocaïne in beslag genomen. Vorig jaar in dezelfde periode was dat nog 16 ton. In Frankrijk en Spanje is dit jaar al meer dan 40 ton in beslag genomen. Criminelen verleggen dus hun routes naar andere havens in Europa, zegt de douane.
11: De trend is duidelijk. Spanje en Frankrijk, daar doet men veel meer vaststellingen dan in Antwerpen. Maar dat betekent nog niet dat de criminelen hier weg zijn. We zullen moeten de aandacht aanhouden, maar nu zijn we gelukkig niet meer de nummer 1 in Europa.
10: Voor het eerst werd er meer cannabis onderschept dan cocaïne in de haven van Antwerpen. Zomerscholen worden steeds populairder. Dit jaar volgen zo'n 22.000 Vlaamse leerlingen extra lessen Nederlands en wiskunde tijdens de vakantie. Dat is een vijfde meer dan vorige zomer. Scholen moedigen leerlingen die het moeilijk hebben met taal en wiskunde zelf aan om deel te nemen, zegt deze leerkracht.
12: Ik vind de zomervakantie eigenlijk te lang, want veel leerlingen vergeten veel tijdens de zomervakantie. En op deze manier wordt het terug wat opgefrist.
10: Vlaams minister van Onderwijs Hoheldemir hoopt dat er in nog meer gemeenten zomerscholen zullen volgen.
13: Die nieuwe minimumdoelen stellen hoge verwachtingen. En dan is het ook wel de bedoeling dat we tijdens die zomerscholen kinderen die achterstand hebben, dat we dat ook mee wegwerken.
10: De Belgische reders zijn niet te spreken over de Amerikaanse plannen om tol te heffen in de zeestraat van Hormuz. Gisteren kondigde president Trump aan dat hij landen die erdoor willen varen tol wil laten betalen. En dat landen die door Amerikanen geholpen worden in die straat van Hormuz daar ook voor moeten betalen. Dat vindt de Belgische redersvereniging echt niet kunnen.
14: Wij vinden het als redersvereniging echt problematisch wanneer er belemmeringen worden opgelegd aan de internationale scheepvaart. Belemmeringen zoals een tol of een service fee zijn in principe ook niet toegelaten onder de United Nations Convention of the Law of the Seas. En dus elke belemmering van welk land ook die wordt opgelegd op de internationale scheepvaart is voor ons onaanvaardbaar.
10: President Trump zei dat hij tegen vanavond de controle wil over de straat van Hormuz en kondigt ook nog meer zware aanvallen aan op Iran. Afgelopen nacht heeft de VS in Iran onder meer kustverdedigingssystemen aangevallen. En in Frankrijk breidt de natuurbrand in het bos van Fontainebleau niet ver van Parijs nog altijd uit. Er zijn nog altijd honderden brandweerlieden aan het werk om de brand te bestrijden. Omdat de bodem heel warm is, flakkert het vuur op sommige plaatsen weer op. De brand brak zondagavond uit en heeft intussen al bijna 1900 hectare natuur verwoest. Warm en zonnig, soms wat wolken en 25 tot 33 graden bij ons. De komende dagen hetzelfde weer. Vrijdag is het iets koeler, zaterdag rond 25 graden.
15: Tegels,
16: nachtdiersteen,
15: parket
16: in Bermo.
15: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
17: How do we feel, Belgium?
18: Make some noise out there!
15: Luister de hele dag naar Studio Brussel en win jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland. Studio Brussel.
19: Kirsten Lemaire.
10: Ja, Ticket Tuesday is altijd heel plezant. Die app die is al aan het ontploffen. En dat voor die Full Madness Pass. Ik snap het helemaal.
19: Je luistert naar Studio Brussel.
15: Life is music.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Studio Brussel, live.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de Kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: VRT Zomerhit.
3: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
4: Studio Brussel live.

Arcade Fire is ready. En alle luisteraars van Studio Brussel die alsnog naar het eerste weekend van Tomorrowland willen gaan, zijn dat duidelijk ook. Ik leg je straks nog eens heel duidelijk uit wat je moet doen. We gaan nu gewoon even van muziek genieten. Dit is Black Box Revelation.

Good luck aan iedereen die mee wil dingen naar een full madness pas voor Tomorrowland. Ook vanwege Chapel Roan. We gaan nu een beetje viben.

0: Fatty Yatty, Dopealicious, Outkast. Het is 20 over 1. Heel fijn dat je luistert.
1: Studio Brussel. Tuesday.
2: Luister vandaag naar Studio Brussel.
1: En maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
0: Je gaat dit weekend niks moeten missen van dat eerste weekend van Tomorrowland. Studio Brussel is er voor jou. Letterlijk. We zijn er het hele festival live. Dus je kan live meegenieten van wat op het podium, behind the scenes en op het festivalterrein gebeurt. Dus luister vrijdag, zaterdag en zondag naar Studio Brussel. En volg het ook via VRT Max live vanaf Tomorrowland. En Studio Brussel is er ook figuurlijk voor jou. Want je kan de hele Tomorrowland-ervaring nog zelf gaan meemaken met die Full Madness Pass die hier voor jou klaar ligt. Stuur Tomorrowland en de reden waarom jij naar Tomorrowland wil in de app van Studio Brussel. Doe dat nu. En met een beetje geluk word je eruit gepikt. Bel ik je over een tiental minuten om dan een spel met beats te spelen met een tegenstander. En als je dan geluk hebt, dan ga jij feesten met tienduizenden anderen van over de hele wereld in Bonn.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
3: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
5: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.
6: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
7: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt: kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
6: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
8: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.

was met een heel straffe lichtshow op Cactus Festival. En allereerste keer dat ze het daar konden afsluiten zaterdagavond. Je hoorde Goose en British Mode. En dan een heel lieflijk nummertje. Past perfect bij de zomer. She only loves you in the summertime. Lenny.

0: Messi van Lola Young. Het is iets over 1:30. Belangrijk moment.
1: Studio Brussel. Tuesday.
2: Luister vandaag naar Studio Brussel.
1: En maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
0: Ik moet zeggen, ik vind alle redenen goed en alle verhalen prachtig die binnenlopen in de app van Studio Brussel. Want elke reden is goed om jezelf eens te gaan onderdompelen in die onwaarschijnlijke sfeer van Tomorrowland. Dit weekend, het eerste weekend, daar kan je nog bij zijn. Je kan er sowieso bij zijn dankzij Studio Brussel en VRT Max. Maar je wil er misschien lijfelijk ook aanwezig zijn. En dat kan. Ik ga eens kijken wie hier heeft gestuurd. Katrina, een heel goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag Kirsten.
0: Waarom wil je naar Tomorrowland?
3: Goh, ik doe het eigenlijk voor een collega van mij die echt mega fan is van Tomorrowland. En die echt zo lang al de achter de computer zit voor tickets te kunnen bemachtigen. Helaas dit jaar weer niet gelukt. Dus ik speel voor hem vandaag.
0: Ja, jij denkt ik ga hier voor de goede sfeer zorgen. Ik offer mij op, ja. Ik speel dat spel. En ken jij iets van de muziek van Tomorrowland, Katrina?
3: Ja, die DJ's kunnen wel bekoren. Dus ik hoop dat er een DJ tussen zit dat ik wel ken.
0: Ah, wel ja. Voilà. Wie weet lukt dat wel. Kan jij de radio wel uitzetten die daar in de buurt speelt? Want daardoor hoor ik ons een beetje dubbel. En dat gaat misschien wel storen tijdens het spel. Dus zet die gewoon even snel uit. Dan ga ik ondertussen kennis maken met Matthias. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Waarom wil jij naar Tomorrowland?
4: Het is hetzelfde verhaal als mijn collega heeft verteld. Het is voor een kameraad dat ik eigenlijk heb gestuurd.
0: Oké. Zeg, zo onbaatzuchtig allemaal. Dat is prachtig dat jullie dat voor andere mensen willen doen. Voor wie speel jij mee?
4: Ja, ik speel voor Jorren. Jorren die is momenteel aan het verbouwen.
0: Ja?
4: Gaat daardoor niet op prijs gaan. En heeft geen ticket kunnen bemachtigen voor Tomorrowland.
0: Nee, oké. Okay. En jij denkt, maar hey, ik ben er nog. Ik ga dat hier fixen voor de Jorren. En wat ik me dan wel afvraag, stel Jorren heeft dat ticket. Ga jij dan mee? Want het is voor twee.
4: Dat gaan we dan ook moeten bespreken. En ook bespreken met mijn vrouw, denk ik.
0: En wel ja, het is dat. Want ja, wie kan er dan mee? Wie gaat er mee? Misschien heeft Jorn ook een partner en wil die wel mee. Dus het wordt misschien nog een ingewikkeld verhaal. Maar in elk geval heel fijn dat jij wil meespelen voor hen. Katrina en Matthias, ik gun het jullie vrienden allebei. Maar ja, hier ligt natuurlijk maar één Full Madness Pass voor twee. Jullie krijgen... Zo dadelijk. Eén fragment te horen van een artiest die op de line-up van Tomorrowland staat. En luister goed, want het fragment gaat heel traag beginnen. Het versnelt dan geleidelijk aan. Maar als je weet welke artiest je hoort, dan moet je zo snel mogelijk je eigen naam roepen. En dan ga ik vragen om een gok te wagen. Als die gok dan juist is, dan is die Full Madness Pass voor jou. Dus te zeggen voor jouw vriend of vriendin. Als je fout gokt, dan gaat hij naar je tegenspeler. En let op, laat je niet verrassen, het kan heel snel gaan. Is al gebleken, of het kan ook lang duren. Maar ja, als je niet gokt, kan er natuurlijk niks gebeuren. Dus ik hoop dat alles duidelijk is. Dan wens ik jullie heel veel succes. Katrina en Matthias, we zijn vertrokken.
3: Katrina!
0: Voilà. Katrina, ik heb jouw naam gehoord, dus jij gaat gokken. Ja. Welke artiest heb jij gehoord?
3: Ik denk Marlon Hofstad.
0: Jij denkt Marlon Hofstad. Katrina, jij mag iemand heel gelukkig maken. Sorry voor iedereen zijn oren, maar Katrina is enthousiast.
3: Ja,
0: jongens toch.
3: Er is heel veel in veel.
0: Ja, ja, dus zijn dat alle collega's die zeer happy zijn?
3: Absoluut.
0: Amai zeg, wat een ontlading, wat een ontlading. Katrina, je bent nu al de collega van het jaar, toch?
3: Dat denk ik wel.
0: Ja, oké. Okay, zeg, wat ik mij afvroeg, ga jij dan mee? Of wordt het toch iemand anders?
3: Oh, dat ga ik eens moeten horen, maar we zien wel, ik weet het niet.
0: Zeg, Katrina, supergoed gedaan. Jouw collega mag heel blij zijn met zo'n collega die zo goed voor haar zorgt. Doe ze veel groeten, wens ze veel plezier en zeg dat ze af en toe eens een verslagje stuurt. Of jij, als je zou mee zijn.
3: Oké, dat zal ik zeker doen. Dikke merci, Kirsten.
0: Graag gedaan.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
5: Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! After ready, rock, rock.
0: Al die barmhartige Samaritanen onder ons, zeg. Zo schoon. Dit is Marlon Hofstad in...

0: Dat gaat nog goed gewerkt worden, daarbij Katrina en de collega's, met dat Full Madness. Met de Full Madness pas op zak, wou ik zeggen. Marlon Hofstad en It's That Time. En er is nog tijd, het blijft nog even Ticket Tuesday, de hele dag nog namelijk.
1: Komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, Belgium. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Dus de condata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op een gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken?
6: Ja, ik heb geen inspiratie.
4: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.

het ooit eens opgezocht. Het is toch niet rock'n'roll geworden, de naam van zijn dochter van Cody Chestnut samen met Roots. Dit is Jack White, ook heel erg rock'n'roll, God and the

Dat is een nummer dat ik echt nooit beu ga geraken. Jij hopelijk ook niet. Het is een grote tijdloze Eurythmics en Sweet Dreams. 5-2. Bert van Steenbergen die heeft ook nog een paar Full Madness passen voor Tomorrowland mee. Ik heb voor jou nog één nummer meegebracht uit het laatste album van Bazaar. Misschien een beetje een atypisch nummer, maar het klikt allemaal wonderwel in elkaar. Het is namelijk Bazaar, maar niet alleen. Namelijk samen met de Nederlandse artiest Sef en met onze Faisal. Ze brachten het voor het eerst live tijdens een show in Nederland.

0: deadline voor de online belastingaangifte komt dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
1: Richie, citroen met framboos.
2: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: Richie.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
7: Het is 2:00. Goedemiddag.
2: VRT Nieuws.
7: Belina Verbeek.
8: Er zijn meerdere doden bij een brand in Brussel. In Brussel zijn er verschillende doden gevallen bij een brand in de Oxytoren. Dat is een vroeger kantoorgebouw aan het De Broekeireplein in het centrum van de stad. Het gebouw wordt gerenoveerd en er waren zo'n 200 arbeiders aan het werk. Volgens het arbeidsauditoraat zijn er nog 6 arbeiders vermist en zijn er al meerdere lichamen gevonden. Het vuur verspreidde zich naar de liftkoker van het gebouw. De brandweer is nog volop op zoek naar de mensen die vermist zijn. In de haven van Antwerpen-Zeebrugge heeft de douane in de eerste helft van dit jaar ongeveer 5 ton cocaïne in beslag genomen. Vorig jaar in dezelfde periode was dat nog 16 ton. Criminelen lijken hun smokkelroutes naar andere havens in Europa te verleggen, want in Frankrijk en Spanje is dit jaar al meer dan 40 ton in beslag genomen. Voor het eerst werd in de haven van Antwerpen meer cannabis onderschept dan cocaïne, dit jaar al zo'n 10 ton. Zomerscholen worden steeds populairder. Dit jaar volgen ongeveer 22.000 Vlaamse leerlingen tijdens de vakantie extra lessen Nederlands en wiskunde. Dat is een vijfde meer dan vorige zomer. De zomerscholen richten zich op leerlingen die het moeilijk hebben met taal en wiskunde. Deze leerlingen zijn blij dat er ook wat tijd is om te spelen.
9: Ik ga leren en ook sporten en spelen.
10: Vakantie vind ik echt veel leuker.
11: Ja, maar onze juffen hebben zelf ons naar hier gestuurd, omdat wij krijgen zo hele slechte punten.
8: En de Belgische reders zijn niet te spreken over de Amerikaanse plannen om tol te heffen in de zeestraat van Hormuz. Gisteren kondigde president Trump aan dat hij landen die erdoor willen varen tol wil laten betalen. En dat landen die door Amerikanen geholpen worden in de straat van Hormuz daar ook voor moeten betalen. Dat vindt de Belgische redersvereniging echt niet kunnen.
12: Wij vinden het als redersvereniging echt problematisch wanneer er belemmeringen worden opgelegd aan de internationale scheepvaart. Belemmeringen zoals een tol of een service fee zijn in principe ook niet toegelaten onder de United Nations Convention of the Law of the Seas. En dus elke belemmering van welk land ook die wordt opgelegd op de internationale scheepvaart is voor ons onaanvaardbaar.
8: President Trump zei dat hij tegen vanavond de controle wil over de straat van Hormuz en kondigt nog meer zware aanvallen aan op Iran. Afgelopen nacht heeft de VS in Iran onder meer kustverdedigingssystemen aangevallen. Warm en zonnig weer, soms wat wolken ook en 25 tot 33 graden. De komende dagen krijgen we hetzelfde weer. Vrijdag is het iets koeler, zaterdag rond 25 graden.
4: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
13: How do we feel, Belgium? Make some noise out there!
4: Luister de hele dag naar Studio Brussel en win jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
14: Studio Brussel.
4: Bert van Steenbergen.
7: Ja, misschien dat er dit uur al wel zo'n paas klaar ligt. Gaat je zometeen allemaal vertellen na Daft Punk en Pharrell Williams.
14: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: Studio Brussel live.

0: Get lucky, jij misschien vandaag wel. Want vandaag is het dinsdag. En dinsdag is altijd een prachtige dag bij Studio Brussel. In het jaar, maar zeker ook in de festivalzomer. En vandaag wel echt voor een heel bijzonder festival.
1: Studio Brussel. Tuesday.
2: Luister vandaag naar Studio Brussel.
1: En maak kans op jouw full madness pass voor Tomorrowland.
0: Over een paar dagen begint die madness weer in de Schorre in Boom, waar het echt 3 dagen lang zo bijzonder gaat zijn. En zoveel ook, want daar komen onwaarschijnlijk veel artiesten en DJ's spelen. Het is eigenlijk niet bij te houden hoeveel er daar zullen zijn. Jij kan er ook nog bij zijn als je wil. Nergens nog full madness passen te krijgen, behalve als je vandaag de hele dag naar Studio Brussel luistert, want jij maakt wel nog kans om erbij te zijn op Tomorrowland dit weekend. En het recept is bij mij hetzelfde als het al de hele dag hier is op de radio. Je hebt nu een eerste stap te doen. Opdracht nummer 1, om het zo te noemen. En dat is die app van Studio Brussel open doen. En in die app stuur je het woord Tomorrowland. En dan vertel je waarom jij er absoluut bij wil zijn. Op dat eerste weekend van Tomorrowland 2026. Stuur me dat in de app. En misschien pik ik jou er dan wel uit om te spelen voor die Full Madness Pass. Dus stuur in de app Tomorrowland en waarom jij er absoluut bij wil zijn komend weekend op Tomorrowland.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: Dit is Dean Turnley.

Foo Fighters, Learn to Fly. Goedemiddag. Ik heb de indruk dat nog niet iedereen mee is met die nieuwe sound van Angèle. Ik ben wel echt fan. Dit is Dile. Let's go, girl.

0: Lotto is op zoek naar voeten.
1: Hé? Voeten?
0: Die graag op grote voet leven.
1: Graag.
2: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
0: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
3: En na het eten erop.
0: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
5: Life is music.
6: Hey, it's Matt Dom.

0: Knights of Cydonia. Ik zie redelijk wat berichten binnenkomen in de app van Studio Brussel. En dat is goed ook, je mag sturen.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Tuesday.
0: Weer zelfs, je moet sturen als jij kans wil maken op die Full Madness Pass voor Tomorrowland. Voor weekend 1 van dat magische festival. Je hebt nog een paar minuten de tijd om te sturen. En wat je moet sturen, dat is Tomorrowland. En dan mij vertellen waarom jij er absoluut bij wil zijn op Tomorrowland. Dat is de boodschap die jij moet sturen in de app van Studio Brussel. En dan kan je zometeen misschien meespelen voor die Full Madness Pass. Dit zijn The Strokes, Bad Decisions.

0: to you.
1: Het gaat weer gebeuren.
2: Studio Brussel. Tuesday.
3: Luister vandaag naar Studio Brussel.
2: En maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
1: Twee luisteraars gaan het tegen elkaar opnemen. Ze maken kans op die Full Madness Pass voor het eerste weekend van Tomorrowland 2026. Goedemiddag, Rosanna uit Teteringen in Nederland.
4: Hi, goedemiddag, hallo.
1: Fijn dat je zo naar Studio Brussel luistert, dat sowieso al. En waarom wil jij zo graag naar Tomorrowland?
4: Ik ben getrouwd in mei.
1: Proficiat.
4: En dat was fantastisch natuurlijk, dankjewel. En we hebben geen honeymoon gehad. We zijn allebei werkende, huisje, drie kinderen. Dus ja, we waren er oké mee. En toen hoorde ik van deze wedstrijd. Toen dacht ik, ga mijn honeymoon op Tomorrowland vieren.
1: Dat klinkt als een zeer goed plan. Misschien gaat het lukken. Je neemt het op tegen Maxime uit Mechelen. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
1: Waarom wil jij zo graag naar Tomorrowland?
5: Omdat ik er een heel zwaar jaar op zit. Ik ben na 4 jaar single geworden, dus ik ben moeten alleen gaan wonen in plaats van samen. Daarom combineer ik 3 jobs met mijn avondopleiding. Dus een weekendje ontspannen op Tomorrowland zou de max zijn.
1: Ja, dat snap ik. Het zijn zowat de 2 tegenovergestelde van het leven op dit moment. Ik wens jullie allebei evenveel succes, dat sowieso. Jullie krijgen zometeen een fragment te horen van een artiest die op de line-up van Tomorrowland staat. Nu, luister goed, want het fragment start echt zeer traag. En dan gaat het geleidelijk aan versnellen. Zodra je denkt te weten wie die artiest is, welke artiest je hoort, dan roep je je eigen naam. En dan mag je je gok wagen. Gok je juist en heb je de juiste artiest, dan wil je meteen die Full Madness Pass. Zeg je een foute artiest, dan gaat die met Full Madness Pass direct naar de andere. Duidelijk?
4: Yes.
5: Ja.
1: Oké. Okay. Allebei heel veel succes. De zenuwen proberen te controleren. Dat is sowieso moeilijk op zo'n moment. Hier komt jullie fragment.

0: Maxime roept een aantal keer zijn naam. Maxime, het is aan jou om nu te zeggen welke artiest jij denkt gehoord te hebben.
1: Het is net Sky.
0: Het duurde heel lang voor iemand riep. Ik dacht, het gaat niet gebeuren. Dit is onwaarschijnlijk. Je zegt net Sky. Ben je een drum and bass fan, Maxime?
1: Wat lief?
0: Ben je een fan van drum and bass?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, er is altijd voldoende drum and bass op Tomorrowland. Yes. En dat is dan goed nieuws voor jou, want het is net Sky.
2: Oh, zo proficiat. Oh, dank.
0: Rosanna, meteen heel erg lief proficiat zeggen. Rosanna, dankjewel. Ik hoop dat die honeymoon er op een of andere manier toch nog van komt. En Maxime, jij gaat naar Tomorrowland.
1: Yay.
0: Oh, dat gaat een goede ontspanning zijn voor jou dit weekend. Heb je een idee wie je mee gaat nemen?
1: Ja, mijn beste vriendin.
0: Oké, dan wens ik jullie samen heel veel plezier daar dit weekend.
1: Oh, super, dankjewel.
3: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
4: Luister.
3: Speel mee en maak kans op jouw full madness pass voor Tomorrowland.
4: Studio Brussel.

0: wat teleurgestelde berichten in de app van Studio Brussel. Voor wie geen kans maakte dit uur. De kansen zijn nog niet op, nog de hele dag. Maak jij kans op een full madness pass voor Tomorrowland.
1: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.

In New York speelde Jay-Z een aantal concerten de voorbije dagen. En daar dook plots iemand op. Het voelde nog zotter dan een Bigfoot sighting. Zo bijzonder, want Rihanna stond daar plots mee op het podium. En ze zei zelf al, y'all know I'm Rusty Wright, it's been a while. Ja, dat weten we, dat even geleden is. Concerten zijn echt al jaren geleden. En ook al meer dan 10 jaar geleden sinds haar laatste

The Vaccines, If You Wanna. En dan nog net voor 3 uur. Zometeen de Cardigans. Favoriet spelletje op je radio.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
2: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
3: Goedemiddag, het is 3:00.
4: VRT Nieuws.
3: Melina Verbeek.
5: Er zijn meerdere doden bij een brand in Brussel. In Brussel zijn er verschillende mensen gestorven bij een brand in de Oxytoren. Dat is een vroeger kantoorgebouw aan het De Broekeireplein in het centrum van de stad. Het wordt momenteel gerenoveerd tot woningen, kantoren en een hotel. De brandweer is nog volop op zoek naar arbeiders die nog vermist zijn. Linde Koman, jij bent ter plaatse. Wat zie jij daar?
6: Ja, ik zie hier heel veel brandweer en politie. Civiele bescherming is hier ook aanwezig. De brand was op zich vrij snel geblust, maar het vuur of rook zou toch tot in de liftschachten geraakt zijn. En daardoor zijn die liften naar beneden gevallen. En het is daar dat er slachtoffers gezien zijn. Want arbeiders gebruikten die liften voor de werken die hier aan de gang zijn. In totaal zouden er 250 mensen aan het werk geweest zijn en 6 van hen zijn vermist. Civiele bescherming en brandweer proberen nu naar beneden te gaan in die liftschachten op zoek naar slachtoffers. Maar het is een heel groot gebouw, dus dat moet allemaal heel voorzichtig gebeuren om de stabiliteit niet in gevaar te brengen.
5: Minister van Omgeving Jo Broens wil strengere regels voor vuurwerk op evenementen nu het zo droog is. Om natuurbranden te voorkomen wil hij dat organisatoren opnieuw een risicoanalyse maken. Op basis daarvan kan de gouverneur of burgemeester extra maatregelen opleggen of het vuurwerk zelfs verbieden. En als het nog droger wordt, wil minister Broens dat er een algemeen verbod komt.
7: Wanneer we gaan naar code rood, een extreem hoog en acuut brandgevaar, ja, dan lijkt het mij logisch dat we dat dan ook verbieden. Die vraag heb ik nu ook gesteld aan de gouverneurs die daar de verantwoordelijkheid voordragen. En zij gaan dossier per dossier, evenement per evenement, die evaluatie maken met onze hulpverleningszones in Vlaanderen, ja, om die afweging heel zorgvuldig te kunnen maken, om te voorkomen dat we natuur- en bosbranden hebben, want het is keurig droog.
5: Dit weekend is er in Boom ook het dancefestival Tomorrowland. Daar is straks overleg over eventuele extra voorzorgen rond vuurwerk. En in Frankrijk is de nationale feestdag 14 juillet gevierd met een grote militaire parade in Parijs. De Franse president Macron en enkele tienduizenden toeschouwers waren daarbij. Ook de Oekraïnse president Zelensky was aanwezig. Gisteren was er in Parijs een bijeenkomst van de coalitie van landen die Oekraïne militair willen steunen als er een staakt het vuren is met Rusland. In de parade liepen daarom ook Belgische en Oekraïnse militairen mee. Warm en zonnig weer, soms wat wolken ook en 25 tot 33 graden vandaag. De komende dagen krijgen we hetzelfde weer. Vrijdag is het ietsje koeler, zaterdag rond de 25 graden.
2: Studio Brussel. Brussel.
0: Bert van Steenbergen.
3: We gaan samen lekker verder in die namiddag met muziek van Eminem, Pino Danjo en nu Kings of Leon met Super Soaker.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

Tim uit Tervuren stuurt in de app van Studio Brussel de vraag: wat moet ik doen voor die full madness paas? Je wilt de hele dag luisteren en blijven luisteren. Dat ben je dan nu al aan het doen, dus dat is een goede stap 1. En dan vooral blijven luisteren, want ik wil je ook geen onnodige stress geven. Ik kan je zeggen, voor 4 uur maak je geen kans op een full madness paas. Maar straks na 4 uur, dan wel terug. Dus tot 4 uur, doe het rustig aan. Laat de stress even los. Gewoon genieten van alle goede muziek die ik je ga geven. En dan straks na 4 uur ga ik je exact vertellen wat je moet doen om kans te maken op die full madness paas.

Sam uit Rusland stuurt. Eminem, the GOAT, maakt altijd mijn dag. Let's fucking go. Dit is zeker Let's fucking go, maar dan zowat in de zwoele, rustige sfeer. Absolute classic. Die op elke dag met een beetje zon zeer welkom is. Ook deze dinsdag. Pino Danjo, ma quale idea. Goedemiddag. Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente.

0: Heb jij zin om te kiezen welke mooie live muziek we zometeen gaan horen?
1: De festivalroulette.
0: Dan komt dat zeer goed uit, want dan kan jij zometeen draaien aan de festivalroulette. Daar zit geweldig veel goede live muziek in van op onze prachtige Belgische festivals. En jij bepaalt wat we gaan spelen. Nou ja, je hebt niet alle vrije keuze natuurlijk. Als jij eraan draait, komt er muziek uit en kan je zeggen ja of misschien nog eens draaien. Zo kan je totaal 3 keer draaien. Goed, als jij eraan wil draaien en wil bepalen welke live muziek we zometeen op de radio spelen, dan moet je gewoon sturen in de app van Studio Brussel.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: Here I go.
0: Dit is Jay Bernard.
3: Round the band at 4 in the morning.
0: En een prachtnummer.
3: The beating of a bounding heart.
0: 4 in the morning.
3: That's a

0: Elderbrook en Cola. Dan is het tijd om nog eens te draaien. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Nou, ik ga zelf niet draaien, Marie gaat dat doen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe gaat jouw dinsdag, Marie?
2: Dat gaat redelijk vlot. We zijn flink aan het werken hier in ons bureau.
0: Oké, goed. Zijn toffe collega's daar?
2: Ja, echt wel. De max. Ik zou iedereen aanraden om bij ons op bureau te zitten. Dat moeten we maar hier vol krijgen ook.
0: Is goed. Als we allemaal afkomen, gaat er misschien wat plaatsgebrek zijn als we met te veel zijn. Maar goed, dat lossen we dan wel op. Heb jij leuke festivalplannen deze zomer? Heb je al festivals gedaan of komen er nog?
2: Nee, momenteel eigenlijk nog niet. Dus bij deze is het wel tof, moet dat kunnen aangevuld worden deze zomer.
0: Ja, je weet wat voor dag het is vandaag?
2: Het is de nationale feestdag van Frankrijk. En ook natuurlijk de grote kans om heel veel tickets te winnen voor festivals op Stubru.
0: Ik ging zeggen inderdaad, voilà, het is Ticket Tuesday. Je maakt vandaag kans op een full band in Spaans voor Tomorrowland. Dat klopt. Ja, nu, ik kan niks beloven. Ik kan alleen maar zeggen, de dag is nog lang en er komen nog kansen straks. Goed?
2: Oké.
0: Voilà. Het is nu eerst aan jou om aan de festivalroulette te draaien. Je draait een eerste keer, dan komt er een mooi live nummer uit. Kan je zeggen, wil ik graag horen. Of misschien toch niet, kan nog een tweede keer draaien. Of zelfs een derde keer. Maar als we bij die derde optie komen, dan spelen we die sowieso, want je kan nooit terug. Duidelijk?
2: Yes, heel duidelijk.
0: All right. Die festivalroulette die begint te draaien. Zodra jij luid genoeg draai maar roept.
2: Oké, hier komt-ie. Draai maar.

0: stevig wat energie voor de namiddag. Jason Statham met Stormzy, Backbone.
1: Ja, ik vind het eigenlijk wel meteen een goeie. Dat zal ons meteen een goede draai geven om verder te werken op ons bureau.
0: Ja, dat is het lastige dan. Hè. Ga je voor die eerste of riskeer je het om verder te gaan?
1: We zullen toch maar kiezen voor deze eerste.
0: Dat is goed, leuk. Dat is denk ik goed voor de sfeer op dinsdagnamiddag. Jason Statham en Stormzy met de Backbone. Marie, dank je wel. En nog een fijne dag. Groetjes daar aan iedereen op bureau.
1: En voor jullie ook. Dag. Studio Brussel.
2: De festivalzender. I built you.

Daarnet Jason Stelis en dan nog eens Song 2. Ik denk dat het nu wel goed zit met de energie voor de dinsdagnamiddag. Een klein rustpuntje kan misschien ook met de geniale Mac DeMarco.

0: beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
5: Ah, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost die 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Hé, hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top, hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
7: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
7: Info op Telenet.

0: always good to explore my Einstein brain. My Einstein brain. My Einstein brain.
1: Belgische classic. Einstein brain. De muziek van Ize wordt misschien ook wel classic in de toekomst. Dus alles is goed bezig. Dit is Kids.

Oliver Tree en Life Goes On. Het is bijna 4 uur. En ja, ik heb het daarnet verteld. Na 4 uur dan... Dan maak je opnieuw kans op een full madness pass voor Tomorrowland. Ik zie de berichten alweer binnenkomen in de app van Studio Brussel. Nog even geduld. Zometeen na 4 uur, dan maak je echt weer kans om erbij te zijn tijdens dat eerste weekend van Tomorrowland. Nu nog Bruno Mars, On My...

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Zin in een onvergetelijke dag aan zee? Kom op 19 juli naar de familiedag Kids at the Pier in Blankenbergen. Geniet van een dag vol muziek en plezier met optredens van de Ketnet Band, DJ Ketnet en K3. Beleef familiedag Kids at the Pier samen met het hele gezin. Meer info op blankenbergen.be/familiedag.
7: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
8: en de Ketnetwebbers van Hallo Kroket.
7: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
10: Ritchie, citroen met framboos.
11: Ritchie, Belgische limonade.
12: Altijd verfrissend.
13: Studio Brussel. Goedemiddag, het is 4 uur.
14: VRT Nieuws.
13: Melina Verbeek.
15: We gaan even live naar de Tour. Want de renners zijn bezig aan de 10e etappe van de Ronde van Frankrijk. Ze moeten in totaal 7 beklimmingen doen. Christophe van der Goor, wat is de situatie daar?
16: Wel, we hebben één leider, een Spanjaard van Movistar, Javier Romo. Maar wat vooral opvalt is dat het team van Tadej Pogacar, Team Emirates, alles en iedereen zeer strak onder controle houdt. In het peloton blijft eigenlijk nog maar een man of 30 over, nog 48 kilometer. En de zwaarste calls moeten nog komen.
15: Dankjewel, Christophe. In Brussel komt koning Filip zo meteen aan bij de Oxytoren. Daar zijn verschillende mensen gestorven bij een brand. Het is een vroeger kantoorgebouw aan het De Broekeireplein in het centrum van de stad. En dat gebouw wordt momenteel gerenoveerd. De brandweer is nog volop op zoek naar arbeiders die nog vermist zijn. Linde Koman, jij bent ter plaatse.
17: Ja, het is hier wachten op de koning. Die kan elk moment aankomen volgens burgemeester Kloze. Die komt wellicht zijn medeleven betuigen met familie van de vermisten. Die hebben we zo net zien binnengaan in een hotel hierbij. Zij worden daar dus opgevangen. En wellicht zal de koning ook daar naartoe gaan. Daar wordt alles toch voor in gereedheid gebracht op dit moment. Het is niet duidelijk hoeveel dodelijke slachtoffers er gevallen zijn. Wat wel zeker is, dat is dat er 6 vermisten zijn. Dat zijn arbeiders die aan het werk waren in het gebouw. Er zijn dodelijke slachtoffers gezien onderaan in de liftschachten, maar die hebben ze nog niet kunnen bereiken. Die slachtoffers zijn daar gevallen, wellicht omdat er ook vuur in de liften is terechtgekomen en de arbeiders gebruiken die liften voor de werken. Het is daar dat dus lichamen gezien zijn. Hoeveel is niet duidelijk, maar brandweer en civiele bescherming proberen hen nu te bereiken.
15: Dankjewel, Lien. Er rijden weer treinen tussen Brugge en Oostende, dat zegt spoorwegbeheerder Infrabel. Vanmorgen was het treinverkeer daar onderbroken door een poging tot kabeldiefstal. Intussen zijn de beschadigde en doorgeknipte kabels hersteld. Er kunnen wel nog gevolgsvertragingen zijn. De minister van de Omgeving Joop Broens wil strengere regels voor vuurwerk op evenementen nu het zo droog is. Om natuurbranden te voorkomen wil hij dat organisatoren opnieuw een risicoanalyse maken. Op basis daarvan kan de gouverneur of burgemeester extra maatregelen opleggen of het vuurwerk zelfs verbieden. Als het nog droger wordt, wil minister Broens dat er een algemeen verbod komt.
18: Wanneer we gaan naar code rood, een extreem hoog en acuut brandgevaar, ja, dan lijkt het mij logisch dat we dat dan ook verbieden. Die vraag heb ik nu ook gesteld aan de gouverneurs die daar de verantwoordelijkheid voor dragen. En zij gaan dossier per dossier, evenement per evenement, die evaluatie maken met onze hulpverleningszones in Vlaanderen. Ja, om die afweging heel zorgvuldig te kunnen maken. Om te voorkomen dat we natuur- en bosbranden hebben, want het is keurig droog.
15: Komend weekend is er het dancefestival Tomorrowland in Boom. De organisatie zegt dat ze de situatie in de gaten houdt. Vorig jaar brandde het hoofdpodium bijna volledig af, enkele dagen voor het festival zou starten. Warm en zonnig weer, soms wat wolken en 25 tot 33 graden. De komende dagen krijgen we hetzelfde weer. Vrijdag is het ietsje koeler, zaterdag rond de 25 graden.
6: Op de buitenring rond Brussel verlies je 20 minuten van Strombeek tot Jette. Op de buitenring 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier filegolven tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E17 bij de Werk in Sint-Niklaas een kwartier. Op de E313 vanaf Wommelgem 10 minuten. En door een ladingverlies op de E34 richting Nederland is bij Reti de weg gedeeltelijk versperd.
14: Tegels, natuursteen, parket in Permo. Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
19: How do we feel, Belgium?
20: Make some noise out
14: there! Luister de hele dag naar Studio Brussel en win jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
21: Studio Brussel.
14: Bert van Steenbergen.
6: Ja, dit uur is het weer zover. Je maakt zometeen kans op een Full Madness Pass voor Tomorrowland. Ik vertel het je na, bestie.
21: Je luistert naar Studio Brussel.

0: Every minute of every hour vandaag is in spanning afwachten.
1: Studio Brussel. Tuesday.
2: Luister vandaag naar Studio Brussel.
1: En maak kans op jouw full madness pass voor Tomorrowland.
0: Er zijn er al wel wat de deur uitgegaan vandaag, maar... Er zijn er nog. Ze zijn nog niet op die full madness passen voor weekend 1 van Tomorrowland 2026. Het kan nog voor jou zijn. Dit uur ga ik er sowieso eentje geven aan iemand. Nu ja, je gaat hem zelf verdienen. Je gaat er zelf voor spelen. Je gaat die zelf gewoon in de wacht slepen. Die full madness pass voor Tomorrowland. Nele uit Gerardsbergen stuurt... Ik zit gereed. Wat moet ik doen om kans te maken? Om te beginnen, je hebt die app al open, Nele. Dat is zeer goed, want die heb je nodig. Stap 1, die je nu best kan doen, dat is in de app sturen. Je moet in de app van Studio Brussel sturen, Tomorrowland. En dan vertellen waarom jij er zo graag bij wil zijn op Tomorrowland. Waarom moet jij naar het festival? Waarom wil jij er absoluut bij zijn op Tomorrowland dit weekend in Boom? Stuur dat in de app van Studio Brussel... En dan noteer ik dat allemaal, wat jij stuurt. En dan misschien bel ik jou wel op om mee te spelen.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en maak kans op jouw full madness pass voor Tomorrowland.

0: When You Were Young. Als je veel van de festivals wilt beleven, ervan wilt genieten van al die live muziek, dan moet je naar Studio Brussel luisteren en dan moet je gaan kijken op VRT Max.
1: Studio Brussel, de festivalzender. De mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
0: Want je kan daar veel geweldige shows van deze zomer nog zien. Op VRT Max kan je heel veel mooie concerten herbekijken, herbeleven. En er is een heel erg mooie die je nu volledig kan zien op VRT Max. En dat is de show van 21 Pilots op Rock Werchter. Afsluiter, headliner van de editie van 2026. Eén van de headliners van 2026. Het concert van 21 Pilots kan je nu dus helemaal zien op VRT Max. Dit is Next Semester Live.
2: De festivals beleef je bij Studio Brussel.
1: De festivalzender.

0: En dan ook eens die mooie hond om het af te sluiten. Altijd goed. Walk, walk. Sylvie Kreus. Het was een paar dagen wat rustiger met de WK-koorts. Niet alleen omdat we met België uitgeschakeld zijn, maar gewoon ook omdat er even geen wedstrijden waren. Maar dan vanavond begint het weer. Vanavond is de eerste halve finale op het WK voetbal. Spanje en Frankrijk spelen tegen elkaar voor het ticket naar de grote finale. En die ploegen, ja, kunnen wel eens goed aan elkaar gewaagd zijn vanavond. Ik denk dat het zeer spannend kan worden. Het zou natuurlijk voor Frankrijk heel mooi zijn als ze winnen op hun nationale feestdag. Luisteraar Thomas uit Brussel is op vakantie in Frankrijk en die voelt daar wel de overtuiging van de Fransen.
1: Hallo, ik ben Thomas. Ik ga vanavond de halve finale kijken hier in Marseille. Het is dubbel feest, want het is natuurlijk ook 14 juillet, de nationale feestdag. En het vuurwerk dat ze normaal gezien vanavond zouden gepland hebben, dat hebben ze naar gisteren verschoven. Dus gisteren hebben we vuurwerk gehad. En hopelijk gaan we vandaag ook nog eens de Fransen zien winnen op het WK. En het is hier dubbel feest. Ik heb het gevoel dat iedereen hier wel best confident is. Iedereen is wel zo van, ja, die Fransen die spelen keigoed. Wij gaan confident mee vieren en hopen dat de Fransen winnen vanavond.
0: Ja, of jij voor Frankrijk of Spanje supportert vanavond, moet je zelf weten. Het wordt hopelijk dus gewoon sowieso een interessante wedstrijd.
2: Volg het WK. Elke dag op VRT Max of in de app van Sporza. Life is music. Life is music.

0: Nothing But Thieves en Evolution. Ja, je maakt dit uur nog altijd kans op een full Madness Pass voor Tomorrowland.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Je mag nog altijd in de app van Studio Brussel Tomorrowland sturen. En dan de reden waarom jij er zo graag bij wil zijn op het festival. En dan straks gaan daar mensen uitgekozen worden. En dan gaan we spel spelen voor die full Madness Pass voor Tomorrowland. Waarmee je zondagavond de grote Calvin Harris aan het werk gaat kunnen zien. Is op zich denk je ook wel echt gewoon letterlijk groot, maar vooral natuurlijk figuurlijk. Absolute legende in de elektronische muziekwereld. Wat die man dan allemaal heeft gedaan, is bijna niet meer op te noemen. En dan is hij ook deze week nog eens onze hotshot met Satisfy.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot. That's what we do. Don't my thing like you want me to.
1: Calvin Harris en Jazzy.

0: I Believe in a Thing Called Love. Als je nog geen bericht hebt gestuurd in de F van Studio Brussel om kans te maken op een full madness pass.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Tuesday.
0: Dat is nu wel echt het allerlaatste moment. Niet van de hele dag, maar wel van dit uur. Want zometeen gaan er twee mensen uitgepikt worden om het tegen elkaar op te nemen. Dus als jij kans wil maken op die full madness pass voor Tomorrowland, dan moet je nu in de app van Studio Brussel sturen. Stuur Tomorrowland en vertel waarom jij er zo graag bij wil zijn.
1: Suikerrock, 7, 8 en 9 augustus in Tiene. Met onder andere Joost, The Cooks, Arsenal, Editors, De Jeugd van Tegenwoordig, Sylvie Kreusch, Used, Young Yellow, Busy, Kraantje Papi, Glintzal, Blackwave en Zwang Regie. Tickets en info, suikerrock.be. Samen met het Nieuwsblad en
3: Studio Brussel,
1: de festivalzender. Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

0: Coldplay concert in Amsterdam, The Weeknd. Maar hier in België, ja, is het dit weekend wel tijd voor Tomorrowland.
1: Studio Brussel. Tuesday.
2: Luister vandaag naar Studio Brussel.
1: En maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
0: Het moment is weer aangebroken. Dat er een Full Madness Pass in iemands zak gaat. Dag Elias.
3: Hallo.
0: Elias, waarom wil jij er zo graag bij zijn?
3: Omdat ik anders klusjes moet doen thuis.
0: Zeg nog eens.
3: Omdat ik anders klusjes moet doen in huis.
0: Oké, omdat je anders thuis klus. Staan er zoveel klusjes op de lijst?
3: Er staan er redelijk wel op de lijst. En ik zou veel liever feesten op de modellijntje dan nog klusjes.
0: Ja, oké. Okay. De lijn is niet zo goed, Elias. Dus als jij binnen staat, ga dichter aan een raam staan of ga buiten staan. Zodat de lijn zometeen zeker beter is. Want je zou niet willen dat jouw kans verkeken is door een slechte verbinding. Je speelt tegen Imke uit Schilden. Dag Imke.
4: Goedemiddag.
0: Waarom wil jij zo graag naar Tomorrowland?
4: Ik wil niet zelf gaan, maar mijn zoon staat te popelen om te gaan.
0: Oké.
4: Okay, die heeft een hartslag, gaat nu mee te keer.
0: Waarom staat hij zo te popelen?
4: Omdat dit de eerste keer zou zijn dat hij zou kunnen gaan.
0: Oké, op welke manier de eerste keer?
4: Hij is al jaren aan het volgen en nu wordt hij 18 en mag hij gaan.
0: Ja, oké, nu ben ik mee. Nu snap ik het, inderdaad. Het zou bijzonder zijn dat dat dan meteen ook lukt. Op het moment dat hij 18 wordt, dat hij kan gaan.
4: Inderdaad.
0: Jullie gaan het tegen elkaar opnemen, Elias en Imke. Jullie krijgen zo dadelijk een fragment te horen van een artiest die op de line-up van Tomorrowland staat. Luister goed, want het fragment begint zeer traag en gaat dan geleidelijk aan versnellen. Zodra je denkt te weten welke artiest je hoort, dan roep je zo snel mogelijk jouw eigen naam. En dan mag je gokwagen, mag je zeggen wat je denkt. Heb je het juist, dan is die Full Madness Pass voor jou. Zeg je een verkeerde artiest, dan gaat het sowieso naar de ander. Is dat duidelijk?
3: Ja.
0: Oké. Imke, ook voor jou alles duidelijk?
4: Ja.
0: Oké, goed. Ook nog even meegeven. We zoeken echt de volledige artiestennaam. Geen halve stukken, moet volledig zijn. Goed?
4: Oké.
0: Goed. Luister, want hier komt jullie fragment.
4: Imke.
0: Wacht. Ik denk dat ik Imke's naam eerst heb gehoord. Imke. Geef je antwoord.
4: Average Rob en omdat het kan.
0: Was het Average Rob en omdat het kan? Je hebt de twee namen van plaats gewisseld, maar het klopt helemaal, Imke.
4: Ze zijn hier even zot geworden. Ik denk dat je het hoort.
0: Ja. Het kot wordt daar even afgebroken door de 18-jarige zoon, precies.
4: Inderdaad. Ja, ja.
0: Groot gelijk dat hij het afbreekt. Dus je zoon kan gaan.
4: Zijn hartslag die moet even bekomen.
0: Dat is goed. Hij kan bekomen. Hij heeft nog een paar dagen de tijd. En jij gaat dan zelf niet meegaan, Imke. Wie gaat er dan mee met de zoon?
4: De papa gaat mee.
0: Oké. Okay. Okay, dan wens ik veel plezier aan de papa en de zoon. Dat ze er maar goed van genieten dit weekend.
4: Oké, dank u wel.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.

0: Straks, na 5 uur, dan heb ik nog wel een full by the spas voor jou in de aanbieding. Dus gewoon blijven luisteren, goed blijven klaarzitten. En dan kan je straks gewoon weer meedoen om kans te maken.
1: Studio Brussel. Live is music.
0: En nu net voor 5 uur nog dat heerlijke duet. Die zotte samenwerking van Olivia Rodrigo en Robert Smith. Hoe mooi kunnen die twee samen zijn? What's wrong with me?

0: sporten komt dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
5: Dit is Studio Brussel. Studio
6: Brussel. Goedenavond, het is 5 uur.
7: VRT Nieuws.
6: Melina Verbeek.
8: De koning en de premier bezoeken de Oxytoren in Brussel. In die Oxytoren in het centrum van Brussel brak vanmorgen brand uit. Er zijn verschillende mensen gestorven. Hoeveel precies is nog niet duidelijk. Het vroegere kantoorgebouw aan het De Broekeireplein wordt momenteel gerenoveerd. Er waren 250 mensen aan het werk toen de brand uitbrak. Linde Koman, jij bent ter plaatse. Wat gebeurt daar nu?
9: Ja, de koning en premier De Wever zijn hier intussen. Ze hebben eerst kort met de hulpverleners gepraat en zijn daarna binnengegaan in het hotel waar de familie en naasten van vermisten worden opgevangen. Want dat is wat we zeker weten. 6 arbeiders zijn vermist die aan het werk waren in het gebouw. De brandweer heeft lichamen gezien van overleden arbeiders in een van de liften die gebruikt werden voor de werken. Want die liften zijn door de brand naar beneden gestort. De brandweer probeert hen te bereiken, maar dat is heel moeilijk blijkbaar door de rook die er nog altijd is binnen in het gebouw. En het is niet duidelijk of dat intussen al gelukt is en of er nog hoop is dat er mensen levend teruggevonden zullen worden.
8: In de Ronde van Frankrijk is de 10e etappe aan de gang. De renners moeten in totaal 7 beklimmingen over. Christophe van de Goor, wat is de stand van zaken daar?
10: Wel, op minder dan 10 kilometer van de streep, jawel, 1 man aan de leiding. De gele leider, Tadej Pogacar, heeft een aanval geplaatst op 1 kilometer van de top van de Col de Pertus. Zo net, niemand kon volgen. Hij heeft een voorsprong van een 20-tal seconden op een groepje met daarbij Jonas Vingegaard en onze landgenoot Remco Evenepoel, die in de stand een goede zaak gaat doen, want zijn grote concurrent voor de 3e plaats, de Mexicaan Isaac Del Toro, die heeft moeten lossen en kan voorlopig niet mee vooraan.
8: Dankjewel, Christophe. In Limburg mag er vanaf morgen geen water meer opgepompt worden uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Door de aanhoudende droogte en hitte is er ook al zo'n verbod in West-Vlaanderen en in grote delen van Oost-Vlaanderen. Dat oppompverbod is nodig om de natuur te beschermen, zegt de Limburgse gouverneur Jos Landmeters.
11: Wel, het hoofddoel van een captatieverbod is ervoor zorgen dat de fauna en de flora van zo'n beek kan overleven. We moeten ervoor zorgen dat er water in die beken blijft. Ja, dan moeten we zeker maatregelen nemen wanneer dat we geconfronteerd worden met een heel lange periode van hitte, van droogte, waardoor dat beken op dit ogenblik dreigen uit te drogen.
8: Er is nog geen probleem met de drinkwatervoorziening, maar er wordt wel aangeraden om spaarzaam te zijn met leidingwater. En in Wallonië herdenkt vandaag de slachtoffers van de waterbom 5 jaar geleden. In enkele uren tijd viel toen enorm veel regen, evenveel als er normaal in 2 maanden valt. De rivieren Vester en Oerte traden buiten hun oevers en hele valleien liepen onder water. Er vielen toen 39 doden. Zo'n 50.000 huizen werden beschadigd of vernield. De Waalse regering bezoekt vandaag 7 plaatsen die zwaar getroffen werden, onder meer Eupen, Verviers en Chauxfontaine. Ook in Duitsland, waar 185 mensen om het leven kwamen door de waterbom, zijn er herdenkingen. Vanavond en vannacht koelt het af, tussen 15 en 20 graden dan. Morgen warm en zonnig, kans op onweer in het oosten van ons land. 25 graden aan zee en tot 31 in het binnenland.
6: Op de Antwerpse ring richting Gent, 20 minuten file golven tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Door een ongeval op de rechterrijstrook, maak daar een reddingstrook. Naar Antwerpen op de E17 bij de Werken in Sint-Niklaas een kwartier. Op de E313 vanaf Vommelgem 10 minuten. Op de buitenring rond Brussel verlies je 10 minuten van Zaventem tot Jette. En er is hinder op de E40 richting Luik in Boudersem door een ongeval met een vrachtwagen op de rechterrijstrook.
0: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
12: How do we feel? Make some noise out there.
0: Luister de hele dag naar Studio Brussel en win jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
13: Studio.
5: Studio Brussel.
0: Bert van Steenbergen.
6: Zometeen gaan de deuren van de app weer open voor jouw pleidooi. Waarom jij zo graag naar Tomorrowland wil. Dua Lipa nu, Be The One.
5: Je luistert naar Studio Brussel.

Spaans in huis haalt. Studio Brussel. Dat is voor zometeen. Eerst even terug naar die Tour de France, de Ronde van Frankrijk. Hoorde het net al in het VRT Nieuws. Er lijkt weer echt niets te beginnen tegen gele trui Pogacar vandaag. Zit er op het laatste klimmetje van de dag. Nog een paar kilometer. Pogacar voorop, dan daarachter een groepje favorieten waar ook Remco Evenepoel bij zit, maar die kreeg het net wel een beetje lastig. Moest net wel, net niet lossen uit dat groepje. Al doet hij vandaag sowieso wellicht wel een goede zaak in het klassement, Remco Evenepoel, want zijn rechtstreekse concurrent, zeg maar, voor de derde plaats in het klassement, die moest eerder al lossen. Dus dat ziet er dan voor Evenepoel wel nog goed uit. Nog 5 kilometer nu voor Pogacar. En zeer wellicht doet hij er nog een ritzege bovenop op zijn al zeer lange palmarès.

0: Arsenal en Estupendo. En Pogacha die is er aan het einde van rit 10 in de Tour. Studio Brussel. Een rit die hij ook weer al mag bijschrijven op zijn palmarès. Heeft weer zeer overtuigend gewonnen. Of toch bijna, is er bijna. We gaan het einde van die aankomst net even meepikken.
1: Klopt, 10 jaar geleden al rit Gunther meestal met een minifiets. Hier komt hij. Tadej Pogacar bijt nog eens op de tanden. De grimas wordt een glimlach. Hij zit in de laatste rechte lijn. Hij pakt de tegenstand nog eens bij de strot en gaat nog maar eens tijd veroveren. En de vuist van de overwinning nu al. Tadej Pogacar naar Les Angles, Gavagny, Gijderen. Komt hier nu de winst in Le Lioran. Het is zijn 24e toerrit ooit. Meer dan ooit in het geel. Super, Tadej Pogacar. Le Lioran is van hem. En Evenepoel vol in die sprint. Vol voor de tweede plaats. Wat hadden we gezegd? Vingegaard gaat hier nog seconden verliezen. Het is straf wat we hier zien.
2: Ja,
1: Remco Evenepoel als een duivel uit een doosje. Gelost op de laatste beklimming. Sexas op weg naar de derde plaats. Evenepoel gaat hier nog extra seconden pakken en bonificatieseconden. Lipovic misschien nog in de top 3. Jawel. Lipovic, ja, heel prangend dat sprintje. Evenepoel 2, ik denk Lipovic.
0: Sterk gedaan ook van Remco Evenepoel, die er net even moest lossen, maar toch terugkomt en dan nog zelfs de tweede plaats en bonificatieseconde pakt. Goed, en dan is nu jouw moment om iets te pakken.
3: Studio Brussel. Tuesday.
4: Luister vandaag naar Studio Brussel.
3: En maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
0: Ja, ook dit uur maak je weer kans op een Full Madness Pass voor Tomorrowland. Om dit weekend die magie daar 3 dagen lang te gaan beleven. En net zoals de voorbije uren is er iets wat je nu moet doen. Dat is de Studio Brussel app openen. En daar moet je sturen. Tomorrowland. En dan de reden, het verhaal, wat dan ook, waarom jij er zo graag bij wil zijn op Tomorrowland dit weekend. Waarom jij het misschien verdient om te gaan. Vertel ons jouw reden waarom jij zo graag naar Tomorrowland wil. En dan kan je misschien straks wel meespelen voor die Full Madness Pass.
3: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
4: Luister.
3: Speel mee en maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
4: Studio Brussel.
3: De festivalzender. Everywhere I go.
0: Dit is Lost Frequencies.
5: I know I'm not alone everywhere I go. I see it.
0: So much beauty around us.

0: De genomineerden, die zijn er al.
1: Nu nog de zomerhit.
0: Wie wint VRT Zomerhit?
1: Dat bepaal jij.
0: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
1: Het is pas echt zomer met...
2: VRT Zomerhit.
3: Knaldi.
4: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
6: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
5: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
7: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
5: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
8: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
5: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be. Nieuwsblad.be/actie.
9: Life is music.
10: Hey, it's Billie Eilish and you're listening to Studio

0: Therefore I Am. Het is bijna 6:30.
1: Studio Brussel. Tuesday.
2: Luister vandaag naar Studio Brussel.
1: En maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
0: En ik mag weer uitdelen. Vind ik altijd leuk. Het is vandaag ook veel om uit te delen. En het is ook bijzonder wat we uitdelen. Die Full Madness Pass voor Tomorrowland, dat is wel echt iets unieks om mee te maken en te kunnen pakken vandaag. Jonas uit Bonheide, goedemiddag.
3: Goedemiddag, dag Bert.
0: Waarom wil jij zo graag naar Tomorrowland?
3: Ik wil heel graag mijn mama eens meepakken, Sibyl. Die droomt er al heel haar leven van om daar eens naartoe te gaan. En ik ben er al geweest, dus ik weet hoe magische plek dat is. Dus ik zou ze graag eens verrassen daarmee.
0: Dat is mooi eigenlijk van jou. Is ons Sibyl een danserke?
3: Ons Sibyl is een danserke. Maar okay. Ze wil graag eens Tomorrowland. Dat heeft ze nog nooit gedaan, dus daarmee...
0: Ja, ik snap het. Ik snap het. Het zou heel mooi zijn. Kijk, ik gun het je. Maar ik gun het natuurlijk ook Jana uit Mechelen. Hallo.
4: Hallo.
0: Jana, waarom moet jij of wil jij naar Tomorrowland?
4: Ik ben nog nooit kunnen gaan. Ik wil elk jaar mee te doen met de tickettenronde, maar ik ben er nooit bij, dus ik wil echt super graag eens kunnen gaan.
0: Oké, okay, ik snap het. Het is elk jaar moeilijk natuurlijk, maar gelukkig...
4: Klopt, klopt.
0: Is er dan toch nog Studio Brussel?
4: Ja, dat is waar.
0: Waardoor jullie allebei nu nog kans maken op een Full Madness Pass voor Tomorrowland. Jullie krijgen zometeen een fragment te horen van een artiest die op de line-up van Tomorrowland staat. Goed luisteren wel, want het fragment begint zeer traag. En dan gaat het geleidelijk aan versnellen en versnellen. Zodra je denkt te weten welke artiest je hoort, dan roep je zo snel mogelijk jouw eigen naam. Roep niet de artiest, roep je eigen naam. En dan krijg je het moment de kans om een antwoord te geven. Is je antwoord juist, dan is die Full Madness Pass voor jou. Gok je een verkeerde artiest, ja, dan gaat die Full Madness Pass naar de tegenspeler. Duidelijk?
4: Ja.
0: Het was bijna, het was perfect in koor ja gezegd, vind ik leuk. Jullie zijn er volledig klaar voor. Spits de oren, want hier komt jullie fragment.
3: Ja, Jonas.
0: Jonas, zeer snel. Ik snap het, want je wil het risico niet lopen dat de ander het weet.
3: Zeker.
0: Jonas, wat is je antwoord?
3: Ik denk dat het Pegassi was.
0: Waarom denk je dat het Pegassi was?
3: Aan de belletjes die ik hoorde rinkelen.
0: Jonas hoorde het rinkelen. En helemaal juist was Pegassi.
3: Yes.
0: Jonas, jij gaat met mama Sibyl naar Tomorrowland dit weekend.
3: Amai, top. Heel dikke merci. Heel, heel blij. Daar gaat ze zelf ook blij mee zijn, denk ik.
0: Je hebt zelf goed gespeeld en je hebt het verdiend. Dan zou ik zeggen, bel ze nu maar even met het goede nieuws. En veel plezier dit weekend.
3: Dankjewel, dankjewel.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.

Het is vandaag een bijzondere dag voor alle fans van Queens of the Stone Age. Life is Studio. Want de band brengt een nieuw nummer uit. En dan zit je natuurlijk echt met heel veel goesting te wachten. Als zo'n band een nieuw nummer gaat uitbrengen. En we weten al een paar dingen. De titel, Easy Street. Ze hebben er ook al een kleine snippet van gedeeld op hun socials.

0: Zo heb je al een beetje een idee van hoe het klinkt, maar sommigen ja, weten het nog beter, want de band heeft het nummer ook al een paar keer live gebracht. Dag Arno uit Melsbroek.
1: Gilbert.
0: Grote Queens of the Stone Age fan. Hoeveel keer heb jij de band al live gezien?
1: Ondertussen 17 keer.
0: 17. Goed, wanneer was de laatste?
1: Dat was vorige week vrijdag. Dan nog heel grappig als voorprogramma van System of a Down.
0: Absurde line-up, maar blij voor jou. Goed dat je dat hebt meegemaakt wel. Dus dat nummer Easy Street, heb jij ook al live meegemaakt?
1: Ja, ik ben geweest naar Queens of the Stone Age live in de Catacombs. Dat was die speciale akoestische tour met orkest. En daar waren ze mee gepasseerd. Ik denk eind oktober in Antwerpen. En daar had ik ook gelukkig tickets voor. Ja. Dus toen heb ik het ook gezien.
0: Wat vind je van het nummer, voor zover je het nummer nog kan herinneren?
1: Ja, dat was eigenlijk een beetje atypisch Queens. Nu, ze spelen al heel vaak zo wat akoestische instrumenten en wat rustigere nummers. Ik denk dat je hebt Songs for the Deaf, een Mosquito Song. En dat brengt weer zo terug die rustigere vibe op. En toen in Antwerpen was het echt zo een onbekend nummer voor iedereen. Maar het was wel een nummer waar iedereen dan kon meeklappen. Heel veel publieksinteractie. Dus ik verwacht ook wel dat dat in de toekomst toe een populair nummer zal worden, ook in de sets. Want ja, alleen, zoals met veel meeklappen, meezingen en een heel toegankelijk nummer wel, ja.
0: Oké, okay, we gaan het straks allemaal kunnen ontdekken. Normaal rond 7:30 brengt de band het uit. Nu, zodra het er is, dan hoor je het hier natuurlijk op Studio Brussel meteen dat nieuwe nummer Easy Street van Queens of the Stone Age. Arno, merci en ja, veel luisterplezier straks als het uit is.
1: Dikke merci. Studio. Brussel. Life is music.

0: Het is iets voor 6 uur, mooi weer, dus tijd om het terras open te doen. Daarbij bijzonder welkom. Kom er gezellig bij en geef vooral jouw bestelling door via de app van Studio Brussel. Jouw bestelling, simpel, bestaat uit 2 delen. 1, wat je graag wilt drinken. En 2, de zeer goede plaat die jij wil horen op het Studio Brussel terras. En dus bij uitbreiding ook op de radio. Wat mag het zijn voor jou? Wat is jouw bestelling voor het Studio Brussel terras? Welk drankje en vooral welke goede plaat wil jij horen op de radio? Stuur maar door in de app.
1: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
2: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.

0: Ja, banjo's zijn welkom op het Studio Brussel terras. Dat is duidelijk, denk ik. Goedenavond, Magali.
1: Een hele goede avond, Bert.
0: Magali uit Enegem, hoe gaat deze dinsdag?
1: Deze dinsdag gaat top. Ik ben onderweg. Ik heb net aan de kant gezet, onderweg van Nederland tussen naar huis voor het werk. En ik ga ze beet padellen. En daar gaat mijn favoriete drankje sowieso straks altijd pas aan komen.
0: Oké. Wat maakt padellen nu zo leuk? Want ik heb het nog nooit gedaan, maar bij iedereen die het doet, is er precies altijd zo laaiend enthousiast over.
1: Ik ben eigenlijk een volleyballer en ik zocht een sport voor in het off-seizoen te doen. Okay. En het is padel geworden, maar het is super tof. Hele leuke club waar ik naartoe ga, met een groot terras. Dus het padellen is leuk, maar het stuk na het padellen is altijd wel het fijnste.
0: Oké, zoals het terras na het padellen misschien, dat daar toevallig ligt.
1: Absoluut, exact.
0: Ja, natuurlijk, als jij volleybal speelt, heb je al zo'n goede hand-oogcoördinatie en algemene coördinatie, dat dat alleen maar helpt natuurlijk om padel te spelen.
1: Ja, klopt. Het helpt zeker wel dat ik er al iets van kan.
0: Ja, je maakt de rest gewoon kapot eigenlijk, Magali.
1: Boah.
0: zeg gewoon van wel. Zeg van wel.
1: Zeker echt. Wel. Ach, je bent de beste. Nee, echt. Is niet waar.
0: Niemand die luistert weet de waarheid. Zeg gewoon ja wel, Magali. Wat is jouw bestelling voor het terras, alsjeblieft?
1: Ja, voor mij is de beste bestelling met dit waren meer een goeie Fries boerke.
0: Oké, okay, komt eraan. En qua verzoekplaat, wat mag dat zijn?
1: Dat mag het superzomerse Muramasa met Love Sick zijn.
0: Heerlijke keuze. Kijk, komt er allebei aan. Geniet ervan en succes met padellen straks.
1: Merci, dag.
2: Wat is jouw bestelling op het Studio Brussel terras? Stuur je drankje en verzoekplaat door in de app van Studio Brussel.
3: Life is music. The weather cold, the weather so. Chill, chilly, willy, penguin, feather road. Cause I'm sipping pro, yeah, that meth is pro. Promethazine, yeah, stepping stone. Oh, they acting up, get your weapons wrong.

0: goede vibe hier op het terras. Bedankt aan Magali. Die vroeg Muramasa met Love Sick. Goedenavond en welkom Els uit Sint-Pietersleeuw.
1: Hallo, goedenavond.
0: Zet u er gezellig bij? Moet je wat uitrusten van de dag of hoe gaat het?
1: Ja, redelijk wel. Ik ben al van 6 uur op, omdat de hond niet wou slapen.
0: Och.
1: En dan heb ik in de tuin gewerkt, in deze hitte. Dus ik heb wel nood aan een lekkere cocktail.
0: Ja,
1: en een
0: ik
1: leuk
0: snap
1: liedje.
0: Het. Wel een belangrijke vraag. Is alles oké met de hond?
1: Alles is oké met de hond, ja. Dank
0: ja, ja.
1: U.
0: Ja, maar even checken. Ja, maar ja, je weet nooit als er plots zoiets is en die kan niet slapen. Oké, dat is last minder. Dat is goed, geen zorgen.
1: Ja.
0: Vandaag in de tuin gewerkt, in die warmte. Dat is ook al stevig natuurlijk. Ja. Zijn er nog plannen voor vanavond?
1: Ja, straks komt de dochter thuis en gaan we lekker aperitieven op het terras.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: En ligt er al van alles klaar voor het aperitiefgebied? Of hoe moet ik dat zien bij jou, Els?
1: Daar moet ik nog aan beginnen, hè.
0: Ja, maar ik weet niet, is alles al uitgehaald? Ben je al bezig? Ik weet niet wat je allemaal doet, Els, als er geaperitiefd wordt. Maar nu zitten we op het Studio Brussel terras. Wat is jouw bestelling, alsjeblieft?
1: Dus een picon vin blanche met het liedje All That Matters van Kools.
0: Oké, kan ik allebei perfect voor jou regelen. Ja, die Kulsch, dat blijft een goede classic natuurlijk.
1: Ja, maar ik hou van classics.
0: Ja, maar dat is goed. Komt helemaal in orde op het Studio Brussel terras. Kulsch die gaat er ook bij zijn op Tomorrowland volgende week, in het tweede weekend.
1: Ik heb geen tickets.
0: Ja, kijk Els, ik kan je enkel zeggen, blijf luisteren. Want straks, na 6 uur, Thaïs die heeft ook nog vol meidenspassen bij. Dus er zijn nog kansen. Goed?
1: Top. Dank u.
0: Ik wens je alle succes. Je kan maar blijven proberen. Als je straks toch gezellig met de dochter aperitief doet op terras, laat de radio opstaan en gewoon luisteren.
1: Ja, zeker. Ciao.
0: Goed, heel veel succes. Geniet van de avond met die Kulsch ook. En All That Matters, heerlijke track.
2: Studio Brussel Terras. Life is music.

0: Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
3: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
4: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
5: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
7: Hey, zing in een nieuwe keuken?
8: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
9: Grando.
10: Dit is Studio Brussel.
11: Het is 6:00, een hele goede avond.
12: VRT Nieuws.
11: Met Melina Verbeek. Het aantal doden van de brand in Brussel is nog altijd onduidelijk. In de Oxytoren aan het De Broekeireplein in het centrum van Brussel proberen de hulpdiensten toegang te krijgen tot de liften waar mensen in vast kwamen te zitten na de brand in het gebouw. Er zijn verschillende mensen gestorven, maar hoeveel precies is nog altijd niet duidelijk. Er zijn wel zeker 6 arbeiders vermist. Het gebouw wordt gerenoveerd en er waren 250 mensen aan het werk toen de brand uitbrak. Het is moeilijk om de slachtoffers te bereiken, zegt het Arbeidsauditoraat van Brussel.
13: Er zijn nog 2 liftkokers die onbereikbaar waren, maar waarvan in de verte hebben we al gezien dat daar in zijn, dus doden. Maar het blijkt toch niet zo evident te zijn om daar toegang toe te hebben. Van hoe gaan we die liften opheffen en open doen en de ring raken.
11: Koning Filip en premier De Wever hebben het gebouw vandaag ook bezocht. Wallonië herdenkt vandaag de slachtoffers van de waterbom 5 jaar geleden. In enkele uren tijd viel toen enorm veel regen. De rivieren Vester en Oerte traden buiten hun oevers en hele valleien liepen onder water. Er vielen toen 39 doden. De Waalse regering bezoekt vandaag 7 plaatsen die zwaar getroffen werden, onder meer Eupen, Verviers en Chauffontein. Ook federaal minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin is daar aanwezig.
14: We hebben de lessen van die drama getrokken, maar we zijn nog die lessen aan het trekken om de juiste antwoord aan dit soort rampen te kunnen geven.
11: Ook in Duitsland, waar 185 mensen om het leven kwamen door de waterbom, zijn er herdenkingen. De Amerikaanse president Trump zal dan toch geen tol heffen in de straat van Hormuz. Eerder zei hij dat hij een tol van 20% wou heffen voor schepen die willen doorvaren daar. Dat moest de Amerikaanse beveiliging in de straat van Hormuz vervangen. Hij wil de tol laten vallen in ruil voor investeringen van de golfstaten in de Verenigde Staten. Volgens hem zouden die miljoenen goed betaalde Amerikaanse jobs moeten opleveren. Tegelijkertijd zegt Trump dat de straat van Hormuz geblokkeerd blijft voor Iraanse schepen. In het wielrennen heeft Tadej Pogacar de 10e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Het was een rit met 7 beklimmingen. Pogacar viel bergop aan op zo'n 15 kilometer van de finish en kwam solo over de meet. Hij verstevigt zo zijn voorsprong in het algemeen klassement. Het is al zijn 3e ritoverwinning in deze Tour. Remco Evenepoel werd vandaag 2e. En rode duivel Leandro Trossard speelt de volgende 2 seizoenen wellicht bij het Turkse Beşiktaş. Beşiktaş en Arsenal, de huidige club van Trossard, hebben al een akkoord. Nu moeten Trossard en Beşiktaş nog een akkoord vinden. Arsenal zou 20 miljoen euro voor Trossard krijgen. Vanavond en vannacht koelt het af tussen 15 en 20 graden. Morgen wordt het warm en zonnig. Er is dan ook kans op onweer in het oosten van ons land. 25 graden aan zee morgen en tot 31 in het binnenland.
10: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
15: How do we feel, Belgium? Make some noise out there!
10: Luister de hele dag naar Studio Brussel en win jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
16: Studio Brussel.
10: De festivalzender.
16: Thaïs van Beurum.
17: Een tot en opgevulde show heb ik voor jou. We gaan het hebben over Doer, Rockherk, Boomtown en de madness van Tomorrowland natuurlijk.
16: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Life is music.
18: Joe, pick up the phone. I know you're not asleep yet. You think just because I broke up

0: uur lang die integrale show van de Haunted Youth op Rock Werchter draaien voor jou hier in de festivalzender. En je kon ze afgelopen weekend ook zien op Cactus Festival trouwens. Een hele goede avond.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Het is alweer dinsdag vandaag. We kruipen toch weer een pak dichter naar een nieuw weekend vol festivals. Want vanaf morgen kan je weer... Ja, naar Doer. En dit jaar starten die 5 dagen vol Doerplezier met de opening. Dat is een grote openingsbord waar ze in die grote balzaal 2 DJ's face-to-face en back-to-back gaan laten.

te draaien. Dus recht over elkaar in het midden van de zaal. Ja, dat gaat heel vet zijn, denk ik. Fenric staat daar onder andere back-to-back met Emilia. En daardoor komen de andere dagen ook Amelie Lens, Damso, Caribou, Honey Dijon, Fat Dog en Burakasom Systema. En als jij erheen gaat...

0: Fred Gata. En daarbovenop komt dan nog eens het eerste weekend van Tomorrowland natuurlijk. Met Marlon Hofstad, Pigassi, Hanna Leng, Mode Selector, Rainier. Kan ook, maar het is Rainier Zonneveld, Calvin Harris of Malucci. Ja, waar kunnen we jou vinden dit weekend? Laat het mij dan even weten alsjeblieft in de app. En als je nog onbeslist bent, dan kan dit wel helpen.
1: Studio Brussel. Tuesday.
2: Luister vandaag naar Studio Brussel.
1: En maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
0: Er is natuurlijk onze Ticket Tuesday die daar verandering in kan brengen in jouw weekendplannen. Want vandaag kon en kan je al de hele dag kans maken op de ervaring van je leven. Een Full Madness Pass voor jou en jouw favoriete persoon voor dat eerste weekend van Tomorrowland. Het is een magische belevenis die je minstens één keer moet meegemaakt hebben in je leven. Dat kan ik beamen. Ook dit uur mag ik weer zo'n duo Full Madness Pass uitdelen. En ik laat je even horen wat een gepaste reactie is als er zo eentje op jouw naam komt te staan.
3: Je gaat naar Tomorrowland.
0: Naomi, het is goed.
3: En helemaal juist was Pigassi.
0: Katrina, jij mag iemand heel gelukkig maken. Ja. Als jij graag ook zo gelukkig wil zijn, dan stuur je Tomorrowland in de app van Studio Brussel. En daarbij ook de reden waarom jij dit weekend naar Boom wil trekken voor die ultieme Tomorrowland experience. Ik zie het ongetwijfeld wel verschijnen hier in onze app. En straks om 8 uur komt Debbie van Tomorrowland langs en draaien wij alleen maar platen van op die line-up 1 uur lang. Wordt goed. Dit is Malucci en I Feel the Love. Welkom!
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee en maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.

rien à fêter. Vrijdag te zien op Doer en daarna ook op Pukkelpop en Suikerrock. En straks mag ik me met onze nieuwe lichting liever winnaar Troy bellen. Want hij heeft tips voor jou die je dit weekend al kan gebruiken als je naar Rockherk gaat. Dit is Iguana Dead Cult trouwens. Dat zijn rockers uit Nederland. En zij werden vandaag aangekondigd als een van de 5 nieuwe namen voor Maanrock. Naast ook Leo Vincent van op het Dewey-label van de Douala Broers. Ze vervoegen onder andere Kaap van Stralen, Amber Broos, Young Yellow en Ize op die line-up. Van 27 tot 30 augustus in Mechelen is dat. Het is I Like It, It's Nice.

0: Run van Troy. Maar ver gaat Troy niet lopen nu, want ik heb hem aan de lijn.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: De festivalzender.
2: Thaïs van Beurum.
0: Dat hoop ik toch. Hallo Troy.
3: Hey, goedemiddag.
0: Een goeie avond ondertussen is het zelf. Je was hier...
3: avond zelfs al.
0: kan alles gebeuren. Je was hier twee dagen geleden nog, hè, bij ons in de studio, bij collega Rick De Bruyker in Voyage Voyage. En in die show trokken jullie muzikaal naar Nigeria. Hoe was het?
3: Ja, heel leuk, hè. Om zo eens even terug zo wat pareltjes van mijn jeugd terug naar boven te halen. Ja, absoluut.
0: Ja, je bracht je trompet ook mee.
3: Ja, dat was een klein intermezzo, ja.
0: Fantastisch.
3: Op aangeven van de one and only Rick De Bruyker natuurlijk. Maar dat was wel leuk. Dat was heel leuk.
0: Zalig. Ja, komt hij in je set ook vaak terug?
3: Wat lief?
0: Komt de trompet ook in je set vaak terug?
3: Ja, absoluut. Dat is een redelijk prominent aanwezig element in de set, ja.
0: Oké, tof. Ja, want zaterdag speel je op Rockherk. En naar goede gewoonte vragen we altijd aan een artiest op de line-up om andere acts van op het affiche te tippen, zodat wij die allemaal met stip aan kunnen duiden. En jij hebt ook drie tips mee, waarvoor dank. Eerst en vooral, collega-winnaars van de nieuwe lichting dit jaar, Rosie Stewart. Ja, Rosie Stewart, waarom moeten we die show zien op Rockherk?
3: Goh ja, omdat de Roosje maar bent, dat is natuurlijk altijd vlammen. En dat is een frontvrouw met zoveel pit. En ja, ik zeg het, Cupid blijft ook gewoon een steengoed nummer. Ja. Dus dat is
0: moet
3: allen
0: je
3: daarheen, zou ik zeggen.
0: Absoluut.
3: Absoluut.
0: Dan heb je ook nog Sylvie Kreusch. Werd al veel getipt, die show van Sylvie. Wat vind je daar zo goed aan?
3: Goh, Sylvie is ook wederom weer een vrouw met zo'n heel unieke sound. Ja. En ik vind dat die heel, ja, die klinkt heel internationaal. En ik vind dat onze Belgen daar heel trots op mogen zijn. Dus vandaar Sylvietje ook in het lijstje.
0: Goeie keuze. Naar jouw laatste tip.

0: Suns. Ja, vet hè. Die show moeten we dus zien volgens jou.
1: Absoluut, ja. Suns, ook een Belgisch collectief. Niet geheel onbelangrijk om de eigen bands en artiesten wat te steunen en in de verf te zetten. Ja, en die, ik heb die leren kennen bij jullie, bij Studio Brussel. Ja. Dus ik dacht van kom, waarom ze hier bij deze nog eens een duwtje in de rug geven.
0: Ja, voilà. Zeker. Heel goede aanraders. En wat mij opvalt, Troy, dat is dat jouw drie tips, alle drie laureaten, zijn van een nieuwe lichting hier bij ons, bij Studio Brussel. Aha. Zoals je zelf al aangeeft. Uit verschillende jaren weliswaar. Maar heel tof. En wat ook tof is, is dat jullie eigenlijk alle drie winnaars, alle drie de winnaars van 2026 op Rock Herk staan dit weekend. Hoe goed is dat?
1: Ja, klopt. Ja, dat is kei tof dat we voor het eerst eens een line-up mogen delen samen. Ja. Dat is echt amazing.
0: Ja, dus Rosie Stewart, Waste en jij natuurlijk. Jij staat er zelf op zaterdag op die mainstage van Rock Herk. Wat heb je daar in petto voor ons, als we dat al mogen weten?
1: Dat gaat zoals gewoonlijk een gezonde dosis aan hip-hop zijn. In combinatie met een vleugje jazz, maar toch ook al een beetje house. Dus we gaan er toch wat nieuwe elementjes aan toevoegen. En dat wordt sowieso een knaller van een show. Hè. Dus aan zij die niet weten wat doen zaterdag, allemaal naar Rock. Hè.
0: Kijk, Funky, dat wordt het. Heel veel plezier daar alleszins. En geniet van jouw festivalzomer ook, hè?
1: Dankjewel.
0: Joe,
1: dankjewel.
0: Merci Troy.
1: Bye bye. De festivalzender. Studio
0: Brussel. Zo klonken Suns op Rock Werchter vorige week. Dit is Somehow.

Meester, wat een fucking. Dikke fucking merci. Werper, dit is het liefste wat wij doen. Hier staan voor jullie live optreden. Wij zijn vier beste kameraden. Ik wil niet lelijk doen, maar ik ga het toch doen. Dit is het liefste wat we doen. Dankjewel dat we dit mogen doen. Wij houden van muziek, wij houden van elkaar en wij houden van jullie. Wij waren soms tot de volgende keer. Bye bye.

ook een oplossing zijn. Dit was Peaches, de Canadese electropunk performer. Ze staat nu vrijdag op Doer trouwens. En nu heb ik Kevin Morby voor jou. Kreeg lovende recensies na zijn passage op Cactus Festival afgelopen weekend. Dit is hem met Javelin.

0: Kevin Morby was op zaterdag een schot in de roos op Cactus Festival.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
0: Dinsdag is het vandaag. Dat moet een stevig belletje rinkelen. En al zeker als je graag kans wil maken op een full madness pas voor het eerste weekend van Tomorrowland. Dit weekend dus. Een kleine greep uit de namen die daar staan.

0: Fisher, Calvin Harris, Nat Sky, Amber Broos, Sam, Marlon Hofstad, Reinier Zonneveld, Pegassi. Ja, niet normaal wordt dat. En wat je daarvoor moet doen, dat is Tomorrowland sturen. Samen met de reden waarom jij zo graag die Full Madness Pass voor Tomorrowland wil. Waarom wil jij er zo graag bij zijn? Nu sturen in de app van Studio Brussel. En dan maak je dus kans op de ervaring van je leven. Tot zo!
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender. Boomtown. Van 17 tot 23 juli in Gent. Kom helemaal gratis naar Dressed Like Boys, Le Motel en Magugu. Honey, Frans Kalf, Tiki Alem, Ploegendienst, Klakmatrak, Tof van Commerce, Ronker, Sophie Straat, Unos, Luke Slater en nog zoveel meer. Alle info boomtown.be. Samen met
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren en mama. Ja.
5: Omdat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

0: staan van Keo, die op 25 september uitkomt. Maar mannetjes, wat is die app hier eventjes gigantisch overgelopen met jullie mega mooie berichtjes.
1: Studio Brussel. Tuesday.
2: Luister vandaag naar Studio Brussel.
1: En maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
0: Want het is Ticket Tuesday en ik heb hier een duo Full Madness Pass liggen waar heel veel onder jullie natuurlijk interesse in hebben. Want het is dé toegangssleutel naar die ongelooflijke Tomorrowland-belevenis. En aan de ene kant heb ik Milan hangen. Hallo Milan.
3: Hallo, goedenavond.
0: Goedenavond. Waarom wil jij graag naar Tomorrowland het weekend, Milan?
3: We hebben onze wettelijke trouw deze zaterdag. Oh. Dus dat zou misschien wel een mooi huwelijkscadeau zijn.
0: Dat is zeker zo. En mag ik vragen met wie trouw je?
3: Met Militia.
0: Oké, dus ik zou jullie beiden wel heel gelukkig kunnen maken. Dat is goed.
3: Zeker.
0: Aan de andere kant hangt Lize. Dag Lize.
4: Hallo.
0: Hallo, jij wil ook graag naar Tomorrowland natuurlijk. Waarom precies?
4: Ja, mijn vriend en ik zouden heel graag gaan. Het is zijn grote droom om naar Tomorrowland te gaan. Dus ik zou hem super graag verrassen, want hij weet eigenlijk niet dat ik aan het meedoen ben.
0: Oké, en ik hoor daar precies een kindje op de achtergrond. Kan dat?
3: Dat is bij mij.
0: Dat is bij Milan. Oké, kijk. Ja. Het loopt door elkaar. Maakt niet uit. Kijk, ik vind dat alle twee heel mooie redenen om zo'n Full Madness pas op jullie naam te zetten natuurlijk. Ja. Met alle plezier van de wereld zou ik jullie er beide gelukkig mee maken, maar er kan maar één van jullie twee aan de haal gaan met die full Tomorrowland experience. En daarom gaan we een spelletje spelen. Jullie krijgen zo meteen een fragment te horen van een artiest die op de line-up van Tomorrowland staat. Het is belangrijk dat je aandachtig luistert, want het fragment begint heel traag en versnelt dan geleidelijk aan. Dus het kan even duren. Voor je doorhebt welke artiest we horen natuurlijk. Nu is het de bedoeling dat als je denkt te weten welke artiest het is die je hoort, dat je zo snel mogelijk jouw eigen naam roept. Heel belangrijk. En dan mag jij als eerste een gokje wagen. Is het juist, dan is de Full Madness pas voor jou. En ja, gok je fout, dan gaat die naar jouw tegenspeler natuurlijk. Geven jullie beiden geen antwoord, dan maken de andere luisteraars die het antwoord wel weten in de app ook nog een kans. Is dat helemaal helder voor jullie?
3: Zeker. Ja.
0: Perfect. Oh, ik vind het heel spannend. Maar voor jullie is het nog meer spannend natuurlijk. Jullie krijgen het fragment nu te horen. Veel succes.

0: Weten jullie het?
1: Nee. Ik heb echt geen idee.
0: Ja, dat vrees ik. Niemand van jullie wil een gokje wagen? Want ja, dan gaat het.
1: Ik heb geen idee, maar ik zou... Ja, ik weet iets, maar waar die woorden in komen, en dat is Panic at the Disco, maar ik heb geen idee of dat...
0: Nee.
1: En anders heeft Milan nu een duo-ticket.
0: Ja, het is natuurlijk wel nobel van jou om een gokje te wagen, natuurlijk, Lize. Want dat wil zeggen dat het ticket naar Milan gaat nu.
2: Oh, zalig.
0: Ja, het is nobel van jou dat je een gokje hebt gewaagd. Het was helaas niet Panic at the Disco. Het was Ketama met It Gets Better.
2: Hoi. Ja. Nooit geraden.
0: Nooit geraden. Kijk, maar dan moeten jullie naar Ketama luisteren. Kijk, je krijgt van ons een full madness pas voor Tomorrowland het weekend Milan. Dankzij.
2: Alright,
0: ja,
2: dank
0: Lize toch wel. Ja, hoe zot is dat?
2: Dankjewel, Lize. Dankjewel.
0: Kijk, het wordt...
1: Fijn.
0: Ja, oh, dat is kei mooi. Ik vind dat nobel. Dat wordt echt de ervaring van je leven, Milan. Ik beloof het jou. Laat het ons weten hoe het daar was. Ja, Lize, jij grijpt er net naast. Ik had het jou zo gegund, maar als lichtpuntje. Ja, je hoeft helemaal niks te missen van Tomorrowland. Want wij met Studio Brussel nemen jou live mee naar wat er gebeurt daar op het festivalterrein, liever. Of behind the scenes op jouw radio. En je kan het ook het hele weekend alles volgen via de livestream van de Mainstage op VRT Max. Een hele fijne avond voor jullie allebei. En ja, geniet ervan. Hè. Salutjes.
2: Dankjewel.
3: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
4: Luister.
3: Speel mee en maak kans op jouw full madness pass voor Tomorrowland.
4: Studio Brussel.

top op. Dit was Cantology 101. Ja, Milan gaat dankzij Lize Full Madness naar Tomorrowland. Dat is een heel mooi huwelijkscadeau. En Mike stuurt ondertussen, ik ga kapot van de stress. Hashtag Ticket Tuesday. Sorry Mike. Er is mogelijk wel nog één duo Full Madness pas opgedoken hier in de festivalzender. Meer zeg ik niet. Dit is Young Yellow. Op 11 september komt zijn deluxe plaat uit trouwens. Dat kondigde hij aan op de mainstage van Rockwerchter en op zijn socials. Benieuwd? Dit is

0: op Rockherk dit weekend. Jong Jelle was dit. En Koppegaard, straks een primeur hier in de Festivalzender, want ik mag voor het eerst de nieuwe single van Queens of the Stone Age draaien. Heel benieuwd naar, na het 14 uur.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet. Dit wordt echt geweldig.
4: Ans in Veros. Dus ja, het is simpel, hè. Pak Ketnet mee op vakantie.
5: Natuurlijk.
4: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
6: VRT Max. Maak elk moment de max.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Ja, ik heb geen inspiratie.
7: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
9: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Lotto is op zoek naar voeten.
11: Hé, voeten?
10: Die graag op grote voet leven.
11: Graag.
12: Maar niet naast je schoenen open, hè?
10: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
11: En na het eten erop.
10: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
12: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
11: 500?
12: Schatke, dat is 25 euro.
11: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa?
12: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Vanaf betaald zonder bijkomende kosten.
11: Allee, gracias, Kate.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
13: Hey, zin in een nieuwe keuken?
6: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
14: Grando. Studio Brussel.
0: Een hele goede avond, het is 7 uur.
15: VRT Nieuws.
0: Met Melina Verbeek.
16: Er zijn zeker 6 mensen omgekomen bij de brand in Brussel. In een van de neergestorte liften in de Oxytoren in het centrum van Brussel, waar vanmorgen brand uitbrak, zijn 6 dodelijke slachtoffers gevonden. Het is nog niet duidelijk of het om de 6 arbeiders gaat die als vermist waren opgegeven. De identificatie is aan de gang, zegt het Arbeidsauditoraat van Brussel.
17: De wetgeneesheer is aanwezig en de identificatie is nu de prioriteit van de lichamen. Nu gaan we verder met werken wat de tweede liftschacht betreft, om daar zekerheid te hebben dat daar ook niemand meer in zit. Dus dat gaat nu vanavond door. En dan de volgende dagen gaan we verder met het onderzoek, dus komt de expert brand.
16: De Oxytoren aan het De Broekijreplein was vroeger een kantoorgebouw, maar wordt nu gerenoveerd. Er waren 250 arbeiders op de werf toen de brand uitbrak. De onderzoekscommissie naar de wantoestanden bij de Anderlechtse Sociale Huisvestingsmaatschappij heeft geen eindconclusie opgesteld. De meerderheidspartijen in het Brussels parlement geraakten het daar niet over eens. Uit een panoreportage bleek dat PS-schepen Lotfi Mostefa zich mengde bij het toekennen van sociale woningen. Maar die conclusie trekt de commissie dus niet, omdat de PS het daar niet mee eens is. De commissie heeft wel 26 aanbevelingen om de werking van sociale huisvesting in Brussel te verbeteren. De Amerikaanse president Trump zal dan toch geen tol heffen in de straat van Hormuz. Eerder sprak hij over een tol van 20% voor schepen die er willen doorvaren. Dat moest de Amerikaanse beveiliging in de straat van Hormuz vervangen. Hij wil de tol laten vallen in ruil voor investeringen van de Golfstaten in de Verenigde Staten. Volgens hem zouden die miljoenen goed betaalde Amerikaanse jobs moeten opleveren. Tegelijkertijd zegt Trump dat de straat van Hormuz geblokkeerd blijft voor Iraanse schepen. En in het wielrennen heeft Tadej Pogacar de 10e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Eentje met 7 beklimmingen. De Sloveen viel bergop aan op zo'n 15 kilometer van de finish en kwam solo over de meet. Hij verstevigt zo zijn voorsprong in het algemeen klassement. Remco Evenepoel werd vandaag tweede. Pogacar bedankte na de rit zijn ploeg en de supporters langs de weg.
18: The team did super good job. We targeted this stage since long time ago. Yeah, I enjoyed the day and thanks to all the fans that they came today to the road. And even though some booing to all the guys that were booing, they give us more power.
16: Vanavond en vannacht koelt het af tussen 15 en 20 graden. Morgen wordt warm en zonnig. Er is dan ook kans op onweer in het oosten van ons land. 25 graden aan zee morgen en tot 31 in het binnenland.
19: Tegels, natuursteen, parket in Permo.
20: Studio Brussel.
21: De festivalzender.
22: Thaïs van Beurum.
0: Ongelooflijk veel festivalmoois heb ik voor jou bij vanavond. En ik heb opnieuw muziek van Queens of the Stone Age. Een primeur.
20: Je luistert naar Studio Brussel.
5: is music.

kan je zondag 23 augustus checken op Pukkelpop. Maar dit weekend staat eerst nog dat eerste weekend van Tomorrowland voor de deur. Straks om 8 uur komen ze een uur mee bij ons in de studio en gaan we het hele uur alleen maar platen van op die line-up draaien. En speaking of, er is deze week wel wat drama in de dance scene. Want John Summit en de Brit Pete Tong die liggen met elkaar in de clinch over een remix van dit nummer. Missing van Everything But The Girl. Summit zegt dat Tong zijn werk heeft gepikt om het dan uit te brengen met Frankie Rizzardo. En Tong ontkent alles. En Rizzardo is Zwitserland in dit verhaal. Hij maakt gewoon zelf zijn versie af. En Rizzardo en Summit die staan allebei op Tomorrowland dus. Hopelijk komt dat goed. Wij gaan voor het origineel hier. Welkom!

Beatles DVD en Cowboy on Aisle 3. Dat rijmt. En ze komen erdoor. Dat rijmt dan weer niet, maar wel goed om te weten. Nu heb ik Your Tact voor jou met New Beginnings. En er zit waarheid in, want vrijdag komt hun derde album You're Gonna Need a Little Music uit.

0: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
4: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
5: DSM Keukens.
4: Altijd open op zondag.

Ao heeft ongelooflijk veel indruk gemaakt op Cactus Festival en Gent Jazz dit weekend. Je kan ze ook nog zien op Doer, Lokerse Feesten en Absolutely Free Festival. Veel Belgisch talent toch op onze festivalpodia deze zomer? Wat een magische voedingsbodem is België toch. Dress Like Boys ook bijvoorbeeld. Prachtige passages gemaakt op Best Kept Secret. Rock Werchter en Gent Jazz. We staan nog op Rock Herk dit weekend en op Boomtown en Lokerse Feesten. Dit is Healing live op Rock Werchter dit jaar. En straks heb ik nieuwe muziek van Queens of the Stone Age. Niet Belgisch, maar wel groots. En voor het eerst te horen op Studio Brussel.

0: Tyler, the creator, en Earthquake, headliner op Pukkelpop dit jaar. En vorig jaar was die rol nog voor Queens of the Stone Age weggelegd.
1: Studio Brussel,
2: de festivalzender.
1: De festivalzender.
3: Thaïs van Beurum.
0: Nu is het zover. We moeten het even hebben over die nieuwe muziek van Queens of the Stone Age. Stef stuurt al, Queens of the Stone Age met nieuwe muziek. Epic. Vind je dat ook epic, collega Thomas Michiels van Radar?
4: Ja, dat is zo. Ik vind het funny. Je hebt het over dat Pukkelpop optreden. Ik was daar niet bij. Ik heb die livestream wel gezien. En toen was ik zo niet echt omvergeblazen door Queens of the Stone Age. Maar ik wist wel, ik ga ze in het najaar nog eens live aan het werk zien. En als je daar zelf bij bent, dan is Queens of the Stone Age altijd betoverend. Ze hebben niet een...
0: Oei, Thomas valt even weg. Hallo, dag Thomas.
4: Hoi.
0: Ja, nu hoor ik jou.
4: Hey.
0: Perfect.
4: Daar ben ik weer.
0: Ja, kijk. Maar merci dat je hier dus eventjes tijd voor wilde maken, want je bent in vakantie. Tof dat Queens of the Stone Age toch prioriteit is voor jou. Maar ja, kijk, daarom bel ik jou, want je hebt dat nieuwe nummer al live gehoord vorig jaar. Hoe was dat?
4: Ja, dat is waar. In een best intieme setting eigenlijk. Dat was in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. En daar hebben Queens of the Stone Age geen enkele van hun hits gespeeld. Ze hebben daar eigenlijk gewoon vooral B-sides of minder bekende nummers gestript. Daar andere arrangementen op gelegd. Ze hebben daar orkesten bij geduwd. En ja, in die set zat toen al dit nieuwe nummer verstopt, waarmee ze vandaag dus op de proppen komen. Het is heel intiem. Het is met geklap. Er komt eigenlijk nog een tweede vocal bij. Maar ja, Queens of the Stone Age kan alles. Geef ze een vurige rockshow, dan gaan ze met verven binnenkoppen. Maar ze kunnen het ook helemaal klein maken en gewoon precies recht in je ogen kijken. En zo hun nummers brengen alsof je rond een kampvuur zit samen met hen. En dat is ook bij deze nieuwe Easy Street het geval.
0: Ja, dat is zo. En Josh Homme had dit erover te zeggen, over die Easy Street.
5: There's one moment in the song where you can clearly tell it's slowing. And I just love that moment because it's the equivalent of saying, oh, it's okay. Nothing is perfect. What's the point of having scars if you can't tell the story behind them?
0: Ja, mooi wel. Gaat die band een nieuwe richting in met dit nummer, denk je?
4: Ja, je voelde dat aan die Catacombs tour al wel zo. Ja. Van ja, ze kunnen alles eigenlijk. En als zij nu voelen van kijk, we gaan muziek maken over dit onderwerp. Of het kan die richting ingaan. Ik denk dat zij vooral altijd aan het stuur zitten. Mm. En dat iedereen die fan is van Queens of the Stone Age heel graag op de passagierszetel zit. En weer toekijkt van waar brengt hij ons nu weer naartoe. En we volgen wel.
0: Ja, absoluut. Ja, we volgen wel. Want Josh vertelde ook nog dit.
5: Artist has three acts in their artistic career. I'm not young, so this would be the beginning of the third one, you know. Easy Street just makes sense to where we're at right now.
0: Een derde luik aan een carrière. Kan je daarin vinden?
4: Af, hè?
0: Ja.
4: Ah, ik vind het straf wel. Als ik dit dan hoor, Josh is, als ik mij niet vergis, 53. Ja, veel mensen zeggen, of van die rocksterren, we gaan door tot als we erbij neervallen. Mm. Nee, hij beseft dan zo van, kijk, ik zit misschien wel in de herfst van mijn carrière, dus laat ik dan ook gewoon eens iets totaal anders proberen. En dat hoor je wel in die Easy Street. Ik ben super blij dat we naar gaan luisteren. Het is met clappings en je hoort dat daar geen clicktrack op staat.
0: Yeah.
4: In mensentaal wil dat zeggen dat het af en toe wel eens wat trager gaat of af en toe wat sneller. Het tempo is niet 100% juist, maar dat is niet erg. Queens of the Stone Age kan dat. Ik val in herhaling, maar ja, de beste rockband op onze planeet, die mag doen wat ze willen. Het gaat altijd wel cool zijn op hun eigen manier.
0: Ja, kijk eens aan. Je hebt ons helemaal warm gemaakt. Dankjewel, Thomas. En jij staat ook nog op Rockherk dit weekend, dacht ik, hè, met Psychonaut.
4: Ja, superveel zin in. Superveel
0: zin
4: in.
0: Ja, dat zal wel. Veel succes. We gaan het gewoon draaien nu, dat nieuwe nummer van Queens of the Stone Age. Laat zeker weten wat je ervan vindt in onze Studio Brussel-app. Gloednieuw dus. Merci Thomas. Is deze Queens of the Stone Age met Easy Street.
4: Bye.
1: De mooiste tijd van het jaar?
3: Dat is de festivalzomer.
1: Studio Brussel.
3: De festivalzender.

0: Elfie stuurt heel anders dan wat ik van ze gewend ben. Maar zalig nummer. Word je instant vrolijk van? Die nieuwe Easy Street van Queens of the Stone Age. Een première hier in de festivalzender op Studio Brussel.
1: Zin in een nieuwe keuken?
2: Drie nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga

de Sci-Effects remix van die Who Knows. En als je van Geel bent, een Geelenaar dus, dan mag je gratis naar die nieuwe dag van Reggae Geel gaan. De donderdag is dat, op 30 juli. Dit is ondertussen Festdag. Ze komen donderdag langs hier bij ons in de festivalzender. Net voor ze aan dat druk festivalweekend beginnen. Gaat heel tof worden. Dit zijn ze met Cancel Me. Een hele goede avond.

Londen op 22 juni in de AB. The streets and blinded by the lights. En die lights aan de kerktoren van Leffingen, tijdens Leffingen-Leuren, die gaan ook top zijn. Van 11 tot 13 september is dat dus. Heel veel te ontdekken daar, waaronder ook deze Ugly. Die mag niet ontbreken als tip. Art rock uit Cambridge. Durven wel eens invloed halen uit de folk, maar maken toch frisse rock. Standaard de zaterdag, 12 september. Dit is Next to Die.

0: Hard to Drive on Florence Road. Straks is Debbie Willemsen van Tomorrowland hier te gast bij ons. We gaan het een heel uur daarover hebben.
1: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na

0: Kom dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.

0: Radio Brussel.
1: 8 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Aleide Korte. In Brussel zijn zeker 6 lichamen geborgen na de brand vanmorgen in de Oxytoren. De brand brak uit in die toren aan het De Broekijreplein in hartje Brussel. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nu, zegt collega Caroline van den Bergen.
2: Wat we weten is dat de brand wel ontstaan is op die tweede verdieping. Maar of die ontstaan is bijvoorbeeld aan de werkzaamheden in de liften, dat weten we niet. En dan overgeslaan is naar ergens anders of omgekeerd, dat zal nu worden uitgezocht. Net zo goed als de vraag of die liften al gebruiksklaar waren. Alles zal nu tegen het licht worden gehouden. En het onderzoek is in handen van het Arbeidsauditoraat in Brussel hier.
1: Het muziekfestival Tomorrowland mag dit weekend geen vuurwerk ontsteken. Dat hebben de burgemeesters van Boom en Rumst beslist op advies van de brandweer. Door de aanhoudende droogte is het risico op natuurbranden te groot. Het verbod geldt zowel op het festivalterrein als op de camping Dreamville. Donderdagochtend is er nog een laatste overleg met alle veiligheidsdiensten. Het is nu officieel. Jurrie Tielemans, de aanvoerder van de Rode Duivels. Duivels maakt een toptransfer naar de Engelse traditieclub Manchester United. De middenvelder loodste de Rode Duivels op het WK nog naar de kwartfinale. Tielemans is 29 en speelde de voorbije 3 seizoenen voor Aston Villa, ook in de Engelse hoogste klasse. Met die club uit Birmingham won hij het afgelopen seizoen de Europa League nog. Manchester United telt 41 miljoen euro neer voor de Rode Duivel. Jes Storhoep is de nieuwe trainer van voetbalclub Racing Genk. De Deen volgt Nicky Haaien op, die vorige week naar de Engelse tweede klasser Burnley trok. Voor Storhoep wordt het zijn tweede passage als trainer bij Genk, nadat hij in 2020 ook al eens aan het roer stond bij de Limburgers. Toen vertrok hij al na amper 39 dagen om de Deense topclub FC Kopenhagen te gaan leiden. En Tadej Pogacar heeft de 10e etappe in de Tour de France gewonnen. De Sloveen kwam solo aan na een indrukwekkende ontsnapping bergop uit een groep met favorieten. Remco Evenepoel kreeg het opnieuw even lastig bergop, maar kon terugkeren en finishte uiteindelijk nog als tweede. Hij wil vooral het positieve onthouden van deze etappe.
3: Ja, sowieso. Gewoon even 2-3 minuutjes even lastig na op die grote baan. Het was ook wind mee en ja, een paar mannen gaven er echt altijd in de snok aan. Dat was wel lastig. Maar uiteindelijk word ik tweede, dus ik hoop niet dat het typisch Belgisch naar boven gaat komen om het negatieve eruit te halen, maar dat we vooral moeten positief zijn met vandaag.
1: Vanaf de vannacht koelt het af tussen 15 en 20 graden. Morgen warm en zonnig, kans op onweersbuien in het oosten van het land wel. 25 graden aan zee en 31 in het binnenland. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. Vanaf het weekend wordt het minder warm dan tot 24 graden. Meer op veertiennieuws.be.
4: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
5: How do we feel, Belgium?
6: Make some noise out there!
4: Luister de hele dag naar Studio Brussel en win jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
7: Studio Brussel.
4: De festivalzender.
7: Thaïs van Beurum.
8: We gaan in Full Madness mode, want het komende uur krijgen we bezoek van Tomorrowland hier in de festivalzender. En dat wordt spectaculair.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Hugel op vrijdag 24 juli in de Crystal Garden op Tomorrowland.
1: Studio Brussel.
2: De
0: Ja, als we aan Tomorrowland denken, dan denken we aan het grote muzikale, zonnige en vooral magische pretpark dat Tomorrowland is. En het is nog zoveel meer natuurlijk. Dit weekend kan je vanaf vrijdag naar het eerste van die twee weekends in de Schorre in Boom. Van vrijdag 17 juli tot zondag 19 juli. En dan het tweede weekend is van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli. En ik ben heel blij dat Debbie Wilms mij vervoegd heeft hier van Tomorrowland. Dag Debbie.
3: Hey, goedenavond.
0: Goedenavond. Zijn jullie er klaar voor?
3: Ja, superklaar. Ja.
0: Hoe loopt de opbouw?
3: Ja, er is nog wel wat werk op de opbouw. Want het is nog maar dinsdagavond.
0: Voilà.
3: Maar het ziet er echt fantastisch mooi uit.
0: Oké. Okay.
3: Ja, echt wel. En het weer zit mee. Dus
0: ja.
3: Echt, ja.
0: Ik ben heel benieuwd wat dat gaat geven. Ja, een nieuw jaar, dat brengt ook een nieuw Tomorrowland-thema. Vertel ons daar eens meer over.
3: We werken in het thema Consentia. En eigenlijk is dat opgebouwd rond de 6 emoties. Hè.
0: Ja.
3: Dus er is een gezicht in het midden. En eigenlijk daar rond zitten 6 provincies. En die, dat zijn de emoties. En we hebben heel veel emoties gehad het afgelopen jaar. We zijn een beetje kwaad geweest. We zijn droevig geweest. Maar we zijn ook heel blij geweest. En eigenlijk al die emoties komen terug. Omdat dat elkaar ook verbindt. Je gaat ook zien in het podium. Zijn 2 trappen. Die je ook kan zien op het polsbandje dat we verstuurd hebben. Op het kistje.
0: Mm-hmm.
3: En eigenlijk die trappen verbinden al die emoties. Want er is nooit 1 emotie dat overheerst. Hè. Als je verdrietig bent, ben je soms ook kwaad. En nadien ben je terug heel gelukkig. En dat is eigenlijk wat we eigenlijk willen brengen in het thema.
0: Ja.
3: En dat komt helemaal tot zijn recht in het podium. Maar ook eigenlijk op alles wat je gaat zien op het festival.
0: Ja. Ja. Ja, want na die toch wel heftige brand vorig jaar op de mainstage, zit er dus ook wel veel emotie. En die verbinding zit er toch wel in die thematiek, denk ik.
3: Ja.
0: Het thema is dus een overkoepelend verhaal. En het decor zal ook doorreizen naar andere landen dit jaar.
3: Ja, dat is echt wel spannend ook, hè.
0: Ja.
3: Het is nu volop aan het opbouwen. En dan, wanneer het gedaan is, moeten wij onmiddellijk afbouwen. En dan gaan die stukken eigenlijk allemaal in zeecontainers onmiddellijk naar Thailand verscheept worden. En dan wordt het daar opgebouwd. Maar voor de allereerste keer, want het is daar ook een nieuw terrein, het is Wisdom Valley. En dan na Thailand, dat is in december, moet dat onmiddellijk terug in zeecontainers naar Sao Paulo. Want dan bouwen wij op in Itu voor Tomorrowland Brazil in eind april al. Dus het is wel een rush, maar ik denk wel, zo kunnen we wel het thema in leven houden en kan iedereen er wel van genieten.
0: Het zal wel zijn, het hele jaar door. Consentia, heel goed. Het is nog maar dinsdag vandaag, dus naast die Ticket Tuesday, vandaag hebben we natuurlijk ook een nieuwe hotshot deze week.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Debbie, deze week is dat Satisfy van Calvin Harris en Jazzy. En Calvin Harris staat dit weekend voor de eerste keer bij jullie op Tomorrowland in België.

0: op zondag. Dus daar gaat hem eigenlijk een single samen doen. Dus dat is wel, het is wel tof. Dus dat geeft ook wel het gevoel dat hij er zelf ook heel veel zin in heeft. Dus we kijken er heel hard naar uit.
1: Dat zal wel. Calvin Harris dus sluit de mainstage af nu zondag van Tomorrowland 2026 en neemt John Newman mee. En dit is de hotshot.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot. That's what we do.
2: Don't my thing like you want me to. Calvin Harris en Jazzy.

0: trio van Netsky, ook bij de weekends op Tomorrowland het jaar.
1: Studio Brussel.
2: De festivalcenter.
1: Tomorrowland. Tomorrowland.
0: Debbie, het zal weer spectaculair, een spectaculair weekend worden, liever. Tomorrowland dit weekend. Maar wel eentje zonder vuurwerk, hoorden we zo net ook op het radionieuws. Omdat jullie in een heel droog gebied zitten en het weer een heel warm weekend wordt. Dat is jammer.
3: Ja, dat is zeker en vast jammer. Omdat vuurwerk is echt wel een onderdeel van Tomorrowland, van de show. Iets waar mensen ook echt naar uitkijken. En ja, wat vooral jammer is, is eigenlijk dat ik het ook op de radio heb vernomen daarnet. Yeah. Net zoals eigenlijk iedereen van de organisatie. Dus dat was fijn geweest dat we dat even hadden kunnen bespreken onder elkaar.
0: Yeah.
3: Maar sowieso, onze mainstage en onze festival, alles is wel super knap, super mooi, goede line-up. Dus we gaan sowieso knallen. Maar dan misschien op een andere manier.
0: Maar ja. Het wordt sowieso fantastisch. Ja. Er is genoeg te vieren dit jaar ook. Netsky zat net in de playlist. Hij en jullie zetten ook heel veel in op innovatie, toch?
3: Ja, dat is eigenlijk echt wel ons ding. We hebben dat een hele tijd geleden gedaan met Polsbandje. Dan hadden we vorig jaar de introductie van onze herbruikbare cups met de chip. We werken heel veel samen met Lab of Tomorrow, waar eigenlijk heel veel start-ups zijn die vooral in onze sector zitten, de e-tech sector. En die eigenlijk nieuwe technologieën gaan ontwikkelen die wij kunnen gaan toepassen op ons festivals, maar evengoed in concertzalen.
0: Ja.
3: Je hebt dan Cluster die alles rond geluid doet, licht doet, Real rond geluid. En dan hebben we met Netsky, dus Boris, heeft sinds kort ook een eigen bedrijf. En dan in het Timeline zit ook bij Lab of Tomorrow. En wat zij eigenlijk gaan doen, is ervoor zorgen dat eender welke DJ een hele toffe show kan maken, zonder dat hij eigenlijk heel complex moet maken met een heel uitgebreide front of house met heel veel mensen die daar bezig zijn om alles te bedienen, maar eigenlijk het systeem gaat aanvoelen wanneer het een drop is, wanneer het misschien wel leuk is om bepaalde visual op het scherm te hebben, wanneer er bijvoorbeeld vuurwerk kan komen of confetti. Dus eigenlijk echt een systeem. En het voordeel is ook, hij heeft het al getest op Core LA in mei. En het fijne was dat de man die in de front of house de show bedient, dat hij eigenlijk is een uur is kunnen gaan lunchen. Dat is dan ook het voordeel. Dus veel voordelen voor iedereen.
0: Oké, heel tof. Ja. Ja, er is ook een nieuwe audiovisuele show op de Freedom Stage.
3: Ja.
0: Verschillende.
3: Verschillende, ja. Heel tof. Miss Monique gaat echt een primeur doen bij ons. Dus dat is denk ik zeker wel een aanrader om te komen. Dat is nu wel... Daar tegenover staat de Mainstage Nova, wat wel heel tof is, want dat is ook raar, de eerste keer Mainstage. Verder Alok komt daar mijn nieuwe show. Armin van Buren speelt altijd de Freedom eigenlijk plat. Dus het is zeker de moeite om in de line-up te gaan grasduinen en daar toffe shows uit te halen. Mm. En daar opnieuw werken we heel technologisch met panelen. En dat is echt een samenwerking van drie bedrijven die in Lab of Tomorrow zitten, die eigenlijk die show en die elementen hebben ontwikkeld. Dus dat is wel zeker de moeite om te ontdekken.
0: Kijk, tof. Ja. Veel nieuwigheden dit jaar. Dat is tof. Zijn er nog dingen... Want ik denk dat er oneindig veel dingen op Tomorrowland altijd vernieuwen.
3: Ja, eigenlijk proberen we zoveel mogelijk te investeren. Hè, omdat mensen toch ook wel... Ja, die willen ook verrast worden. Hè. Dus we hebben sowieso Celestia, een nieuw podium. Prachtig podium dat eigenlijk aan de brug ligt. Dan hebben we onze Crystal Garden een nieuw dak gegeven. Ons infopunt is fantastisch. Het heeft een hele... Een sprookjesachtige... ik wil eigenlijk niet te veel verklappen. Hè, dus ik probeer het wat vaag te houden.
0: Ik haal de pieren uit je neus.
3: Ja, mag. Dus er zitten zeker wel veel nieuwe zaken in. En verder ook surprisetjes. Niet verschieten als je op een gegeven moment een DJ-set ziet in een supermarkt. Of wanneer je Lost Frequencies ziet tennissen met een heel bekende tennister.
0: Wow!
3: Ja, dus zo'n dingen gaan we echt wel doen. We gaan echt wel wat verrassende zaken.
0: Dat gaat wat geven.
3: Ja.
0: En er zijn ook productjes, heb ik gehoord.
3: Ja, Grown Alchemist is een nieuwe samenwerking. En we hebben eigenlijk Elixir of Life. Dat is ons parfum dat je kan ruiken op het festival. Dat ook verwerkt zit in onze kaarsen die we hebben. En sinds nu, hebben we een product met de Grown Alchemist waar je eigenlijk de Elixir of Life parfum kan gaan verstuiven. Dus het komt in een shampoo, in een conditioner, maar ook eigenlijk in een verstuiver om het verfrissend door de dag te komen. Dus,
0: fantastisch. Ja, jullie hebben het ook mee, dus ik kan het hier al in primeur ruiken.
3: Ja.
0: Ik kan je zeggen, het ruikt lekker. Dan is er ook nog de Symphony of Unity. Jullie orkest, er zijn nog zekerheden. Die zijn er dit jaar wel ook bij. Vertel eens, wat gaan zij dit jaar doen?
3: Dit jaar komen zij met een gloednieuwe show. Dus
0: okay.
3: Ze hebben onlangs nog in Luxemburg op een heel mooi festival gespeeld. Met een show die de mensen al kennen. Maar voor Tomorrowland een nieuwe show, Horizon. Dus met heel nieuwe visuals, ook nieuwe muziek. Dus het gaat zeker de moeite zijn om te komen. En het leuke is, ondertussen hebben we 11 jaar het Symphony of Unity. En is het ook aan het toeren. Dus na Tomorrowland komt het nog in de Love Tomorrow Summit. En dan vertrekken ze naar Verona en naar Tenerife. Dus ze blijven reizen.
0: Symphony of Unity voor de hele wereld. Kijk, er is dus een nieuwe show van die Symphony of Unity. En zo klonk All That Matters vorig jaar op Tomorrowland.

0: prachtige Symphony of Unity en All That Matters live op Tomorrowland vorig jaar.
1: Studio Brussel.
2: De festivalcenter.
0: Tomorrowland. Debbie Wilmsen van Tomorrowland is hier nog het hele uur te gast bij ons in de festivalzender. En we hebben het over dat nieuwe thema Conscientia en die zes emoties die daarbij horen. En ook het decor dat helemaal meereist naar Thailand en Brazilië. En natuurlijk ook over die top-line-up die jullie alweer hebben samengesteld, Debbie.
3: Ja.
0: Niet normaal. Ja, het is niet onbelangrijk dat jullie ook jong talent op jullie festival hebben. Via jullie DJ Academy is dat ook.
3: Ja.
0: Vertel eens.
3: Ja, de DJ Academy is vorige week gestart met die jongeren. Dus echt tieners.
0: Spannend.
3: Ja, en we merken eigenlijk dat we daar echt wel echt talentjes uithalen. Hè. Als je kijkt naar DJ Cap en Sebski. Dat zijn echt Belgische jongens die nu echt al overal beginnen spelen. En nu zijn we gestart met de volwassenen opleidingen. Dus mensen die dus ook naar het festival gaan. En daar zit eigenlijk ook wel een heel bijzonder verhaal in. DJ Roop is onze leraar van de Tomorrowland Foundation Music and Arts School in mm-hmm. India. Die geeft daar les.
0: Yeah.
3: En die komt dus nu een beetje verbroederen en zijn skills bijschaven. En die gaat ook spelen op het festival. En sinds kort hebben we ook El Figo. En El Figo is eigenlijk is een Belg met een Franse papa, dus Belgisch-Frans. Woont sinds kort op Ibiza. En is ook een van onze jonge talenten. Slechts 15 jaar. Maar echt wel super getalenteerd. Ook heel gepassioneerd. En we merken echt wel dat is fijn, hè, om mensen te zien groeien. En je ziet die eigenlijk echt als kinderen. En nu zijn dat tieners. En die staan in één keer voor u. En die zijn zo twee koppen gegroeid. En van, oh my. Dat is wel heel fijn om te zien.
0: Ja, je maakt het hele proces mee.
3: Ja.
0: Dat is wel. El Figo gaan we zo meteen draaien ook. Ja. Met die Dreaming and Breathing. Maar ja, het is zo overweldigend, jullie line-up. Kiezen is eigenlijk altijd een beetje verliezen. Heb jij zelf favorieten?
3: Sowieso heb ik wel favorieten. En natuurlijk zijn mijn favorieten altijd wel een klein beetje huisgebonden. Hè. Dus ik ga heel grap naar Dimitri Vegas kijken of Lost Frequencies. Maar ik heb zeker favorieten. Ik denk, wat ik ook wel heel graag wil zien, is Amber Broos, mijn papa. Omdat ik dat echt wel een goede match vind. Ja. En Juri is ook wel echt een heel goede DJ. Dus ik denk wel dat heel tof gaat zijn om die twee samen te zien. Ik denk Dimitri Vegas. Dan gaan mijn Nico Moreno een back-to-back doen. En dat komt ook wel met een verhaal natuurlijk. Hè, naar de video die vorig jaar viraal is gegaan. Ja. En Mosimon, dus de Franse DJ, heeft echt een fantastische set gegeven op Tomorrowland Winter. En ik was echt wel onder de indruk. Dus ik ben heel blij dat hij ook naar België komt. En wie weet, in heel goede moed, want vandaag spelen de Fransen.
0: Ja.
3: Dus wie weet, volgend weekend binnen die en dan gaat hij misschien dubbels op reizen. Ik weet het niet. We gaan het zien.
0: Ja. Kan je nog eens vertellen, de video die vorig jaar viraal ging, wat was dat nu ook alweer?
3: Ja.
0: Voor mensen die dat niet hebben gevolgd.
3: Ja, tuurlijk. Ja, dat was dus eigenlijk, Nico speelde geloof ik net voor Dimitri. En Dimitri stond aan dat podium te wachten. En in één keer legde Nico zijn plaat op. Die dus eigenlijk Dimitri ging opleggen, zijn plaat. En je zag zo een soort van frons in Dimitri's gezicht. En in één keer ging dat viraal van, wat gebeurt er? Als het DJ voor u jouw toptrack speelt. En dat is eigenlijk zo'n beetje een joke geworden. En ze zeggen van, oké, zullen we samen een back-to-back doen. Dus het is wel tof.
0: Hebben ze goed gedaan. Ja. Goeie reactie, absoluut. Kijk, we gaan El Figo draaien. Dat jonge talent van Tomorrowland, van de DJ Academy. Met Dreaming and Breathing. En Debbie is nog tot 9 uur hier bij ons. Om het te hebben over Tomorrowland 2026.

0: bij de weekends op Tomorrowland het jaar. En voor de eerste keer op die Mainstage ook, nu vrijdag al.
1: Studio Brussel.
2: De festivals zijn er.
1: Tomorrowland.
0: We mogen het nog tot 9 uur hebben over Tomorrowland 2026 samen met Debbie Willemsen, woordvoerder van Tomorrowland. Debbie, elk jaar zijn er toch heel veel nieuwe trends en nieuwe genres, opkomende muziekgenres of zo.
3: Ja.
0: Hoe spelen jullie daarop in?
3: Ja, we hebben eigenlijk een geweldig artiestenteam.
0: Ja.
3: En die houden van alle genres. Die gaan ook veel kijken, veel genieten, veel ontdekken. En die maken eigenlijk die line-up. En die komen echt met heel leuke ideeën. We mogen ook altijd zelf ideeën geven.
0: Mm-hmm.
3: We hebben ook een linkje waar mensen ook zelf zich mogen kandidaat stellen. Ze gaan ook allemaal beluisteren. En ja, zij komen dan echt met heel toffe nieuwe dingetjes af. En dit jaar kwamen ze af met face-to-face sets. En dat is echt wel leuk, want dat is echt zoals wij nu staan. En dan gaan we eigenlijk...
0: Back-to-back.
3: Back-to-back. Dus dat is echt wel tof, want dan gaan we eigenlijk inspelen op elkaar. Dus een heel leuk concept. En zeker in Cage. Want Cage is echt een... Ja, is echt onze clubbing podium. En dat is echt... Ja, dat is altijd een dolle pret. Dat is echt sfeer. Ja. Dat is echt het clubben. Dat gevoelt dat in je... Ja, in je buik, in je hart. Ja. Dat is een heel fijn podium.
0: Ja, het zal wel zijn. Dat is ook Tomorrowland natuurlijk. En op Melodia dan ligt de focus daar op Afro House. Ja. En er komt een koning. Vertel.
3: En een heel oude koning. Eigenlijk de oudste artiest die we ooit hebben gehad, Ico Roosevelt, komt naar België. Dat is echt fantastisch. Ja. En het is en hij is eigenlijk nog koning in zijn stam.
0: Ja.
3: Ik ben heel benieuwd om hem te ontmoeten, te zien. En dat gaat ook wel heel fijn zijn. En wat leuk is aan Melodia, dat ligt ook een beetje zo... Dat heeft heel veel Ibiza-vibes op een of andere manier. Jeroen Lodder gaat er ook spelen en een hele dag hosten. Hij past daar perfect. Hè. Dat gaat echt een goede vibe zijn. Dus ja, kijken we enorm naar uit. En ik ook. Ja.
0: Dat denk ik wel. Ico Roosevelt natuurlijk, de oudste artiest ooit op Tomorrowland. Op 24 juli op de Melodia Stage, daar op Tomorrowland 2026. En je kent hem van deze met Disclosure, Tom Doe. De festival.

0: Miss Monique staat er bij de weekend met een nieuwe show in de wereldpremière op Tomorrowland 2026.
1: Studio Brussel.
2: It's Tuesday.
0: Debbie, jullie waren zo lief om ons toch wat Full Madness passen te geven voor Tomorrowland, het jaar die wij aan onze luisteraars mogen geven. Het is nog steeds Ticket Tuesday vandaag. We hebben hier nog één allerlaatste Full Madness pas. Als je die graag op jouw naam wil zetten, dan moet je nu Tomorrowland sturen met de reden waarom jij graag naar Tomorrowland wil dit jaar. En ik wil graag vragen dat als je zo eentje wint, dat je even hard roept als jouw voorgangers.
3: Je gaat naar Tomorrowland.
0: Naomi, het is goed.
3: En helemaal juist was Picassi.
0: Katrina, jij mag iemand heel gelukkig maken. Ja, dus waarom moet die Full Madness pas die we hier nog hebben liggen voor Tomorrowland 2026 die jouw worden? Ik hoor het graag nu in de app.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en maak kans op jouw Full Madness pas voor Tomorrowland.

0: Dean Turley en Acting Tough op zaterdag 18 juli in de Crystal Garden op Tomorrowland.
1: Studio Brussel. Tuesday.
2: Luister vandaag naar Studio Brussel.
1: En maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
0: Het is Ticket Tuesday en we hebben Tomorrowland op bezoek. En ik heb hier natuurlijk die gegeerde dubbele Full Madness Pass liggen. Waar jij kans op maakt. Want het is de weg naar die ongelooflijke Tomorrowland belevenis. Ik heb Zoe hangen aan de ene kant. Dag Zoe.
3: Hallo.
0: Hallo, een hele goede avond. Waarom wil jij graag naar Tomorrowland het weekend?
3: Ja, omdat ik al even single ben en heel veel wil te verhuizen op korte tijd. En dus daarom ook nooit spaarcentjes heb om eigenlijk te kunnen sparen voor een festival. Dus het zou heel fijn zijn om het einde van de maand toch eindelijk iets een festival te kunnen doen.
0: Ja.
3: En daar te geraken mijn vriendinnen die toch elk jaar kunnen gaan.
0: Ja, kei goed. Oké, dat vind ik al een hele mooie reden. Aan de andere kant hangt Henk. Dag Henk.
4: Dag, goedenavond.
0: Het is Thaïs aan de andere kant. Voilà, goedenavond. Waarom wil jij graag naar Tomorrowland?
4: Ik heb al jaren gezegd dat ik naar Tomorrowland wil gaan voor ik 60 werd. Het is er nooit van gekomen. En in augustus is het zover. Ik word 60.
0: Oké.
4: Okay. Dus, en dan voel ik me te oud.
0: Nooit te oud om naar Tomorrowland te gaan hoor, Henk. Geen probleem. Maar kijk, goede reden wel om naar Tomorrowland nog te willen gaan. Die bucketlist natuurlijk. Ik zou die zo graag aan jullie allebei geven, maar er kan maar één van jullie twee aan de haal gaan met die full Tomorrowland experience. En daarom gaan we een spelletje spelen. Jullie krijgen zo meteen een fragment te horen van een artiest die op de line-up van Tomorrowland staat. Het is heel belangrijk dat je goed luistert, want het fragment begint traag en gaat dan versnellen, geleidelijk aan. Dus het kan even duren voor je doorhebt welke artiest we horen natuurlijk. Nu is het wel de bedoeling dat als je denkt te weten welke artiest het is, je zo snel mogelijk jouw eigen naam roept, heel belangrijk. En dan mag jij als eerste je gokje wagen. Is het juist, dan is die full madness pas voor jou natuurlijk. Gok je fout, gaat het naar die tegenspeler. Geven jullie beiden geen antwoord, dan maken de andere luisteraars die het antwoord wel weten in de app ook nog een kans. Is dat helemaal goed voor jullie, helder?
3: Ja, duidelijk.
0: Fantastisch, dan gaan we erin vliegen. Dit is jullie fragment, liever.

0: Henk.
1: Sorry.
2: Ik hoor, ik denk dat Henk eerst zijn naam heeft geroepen. Dus ik ga Henk de kans geven om zijn artiest te zeggen. Wie denk jij dat het is?
0: Amber Broos, Amok.
2: En dan nog eens de titel erbij, Henk. Fantastisch. Jij gaat naar Tomorrowland.
0: Ja!
2: Fantastisch, dikke proficiat. Ja, zo heel jammer voor jou, maar Henk was toch eerst met zijn naam te roepen. Dus het is jammer. Maar, ja, kei jammer, maar Henk, jij gaat naar Tomorrowland. Wie mag er mee?
0: Een vriend die hier momenteel verblijft uit Amerika, uit de States.
2: Fantastisch. Kijk, een bucketlist item van jouw bucketlist geschrapt. Fantastisch toch?
0: Dat is heel leuk. Maai, dus ben ik er toch nog voor mijn 60.
2: Ja,
0: heel
2: kijk, leuk. Goed. Kijk,
0: nooit top. Verwacht.
2: Nee, snap ik. Kijk, het is ook Amber Broos die gaat te draaien. Dus je hebt net Amber Broos geraden. En ze gaat daar draaien met haar papa. En daar had ze dit nog over te zeggen.
1: Ik ga voor de allereerste keer samen een back-to-back spelen met mijn papa. Wat echt mega iconisch is, want mijn papa heeft mij eigenlijk alles geleerd van het draaien. Ik heb zijn passie ook overgekregen van die oldschool retro plaat. En nu gaan we dus voor de eerste keer ooit voor het publiek back-to-back spelen.
2: Dus
1: het is
2: Henk,
1: heel spannend.
2: Jij gaat dat gewoon meemaken. Oh. Fantastisch. Top, hè?
0: Fantastisch.
2: Kijk, het wordt mega emotioneel voor jou en zowel voor de broosjes. De cirkel is rond. Veel plezier daar, Henk. Laat weten hoe het was.
0: Dankjewel.
2: Bye-bye.
3: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
4: Luister.
3: Speel mee en maak kans op jouw full madness pass voor Tomorrowland.
4: Studio Brussel.
3: De festivalzender.

0: op Tomorrowland met haar papa. Dit was Amok.
1: Studio Brussel.
2: De festival zetten.
1: Tomorrowland.
0: Debbie, het was een heel fijn uurtje hier over die editie van Tomorrowland 2026. Dankjewel om langs te komen.
3: Dankjewel voor de invitatie. Het was super plezant.
0: Ik vond het ook super plezant. Ja. Ik vroeg mij alleen af, hoe vieren jullie zo'n geslaagde editie met de crew?
3: Hey, ja, wij vieren veel. En ik ben een simpele ziel. Ik ben al blij van het riskteam dat mij trakteert op koffiekoeken. Maar wij hebben ook wel natuurlijk altijd een heel leuke crewparty. Dus wij hebben een crewparty direct na afloop. En nadien hebben we meestal langs een drink in onze kantoren in Antwerpen. En dit jaar gaat dat wel bijzonder zijn, want we hebben heel veel buitenlandse collega's. Samen. En de Brazilianen en de Fransen zijn op de site, dus dat is wel heel tof.
0: Ze zijn er allemaal bij, fantastisch. Ja. Ja, wij zijn er zelf ook bij met Studio Brussel op Tomorrowland. Vanaf vrijdag op jouw radio en op VRT Max kan je een livestream volgen van die mainstage dit jaar van Tomorrowland 2026. Debbie, we zien elkaar dit weekend.
3: Ja, kijk er naar uit.
0: Ik ook, merci hè.
3: Dankjewel.
1: De

0: Tour Stage. Het wordt opnieuw een editie voor in de geschiedenisboeken, dat is zeker. Een hele fijne avond en geniet van de compagnie van Tineke.
1: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel. Life is music. Life is music. Studio Brussel.
2: 9 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met allerlei korte. Bij de brand van morgen in het zogenoemde Oxy-gebouw in Brussel zijn zeker 6 mensen omgekomen. De lichamen zijn vanavond gevonden in een van de liften. Het gaat wellicht om werklui die aan het werk waren in het gebouw aan het De Broekeireplein. Dat gebouw wordt verbouwd tot woningen, kantoren en een hotel. Ook de tweede liftschacht wordt nog onderzocht, zegt Valentina Marocchi van het Arbeidsauditoriaat van Brussel.
3: De wetgeneesheer is aanwezig en de identificatie is nu de prioriteit van de lichamen. Nu gaan we verder met werken wat de tweede liftschacht betreft, om daar zekerheid te hebben dat er ook niemand meer in zit. Dus dat gaat nu vanavond door. En dan de volgende dagen gaan we verder met het onderzoek, dus komt de expert brandveiligheid nog eens af.
2: Het muziekfestival Tomorrowland mag dit weekend geen vuurwerk ontsteken. Dat hebben de burgemeesters van Boom en Rumst beslist op advies van de brandweer. Door de aanhoudende droogte is het risico op natuurbranden te groot. Het verbod geldt zowel op het festivalterrein als op de camping Dreamville. Donderdagochtend is er nog een laatste overleg met alle veiligheidsdiensten. Voor het tweede weekend van het dancefestival zullen de burgemeesters later nog een beslissing nemen. In Frankrijk heeft een vrijwillige brandweerman bekend dat hij een brand heeft aangestoken in het bos van Fontainebleau. Het is een van de 6 mensen die zijn opgepakt in het onderzoek naar die natuurbranden. De jongeman van 18 zegt dat hij met een aansteker en benzine takjes in brand stak. Intussen onderzoekt het parket ook andere mogelijke oorzaken nog. 2 van de in totaal 6 verdachten zijn vanavond ook weer vrijgelaten. In het gebied is meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De brand is ondertussen wel onder controle. En op het WK voetbal start rond, of is zo net, de halve finale tussen Frankrijk en Spanje gestart. Spanje schakelde in de kwartfinale de Rode Duivels uit. Bert Sterks, jij volgt die wedstrijd voor ons. Frankrijk begint als topfavoriet aan deze halve finale.
4: Dat is zeker zo. Frankrijk is al door het toernooi gewerveld. Heeft aanvallend heel mooie dingen laten zien. Maar staat nu natuurlijk wel tegen de Europese kampioen. En Frankrijk van zijn kant staat voor de 3e keer op een rij in de halve finales van een wereldkampioenschap. Het land dat aanvallend de meeste indruk heeft gemaakt, terwijl Spanje het allemaal iets minder opvallend, iets minder spectaculair heeft gedaan in de voorgaande wedstrijden op dit EK. Op het EK stonden ze ook al tegenover elkaar in de halve finales. Toen haalde Spanje het met 2-1. Dus Frankrijk zit zeker nog met wat revanchegevoelens. De openingsminuten zijn verstreken. 0-0 tussen Frankrijk en Spanje. Een wedstrijd die begon met een minuut stilte ter ere van de slachtoffers van de aanslagen in Nice vandaag, exact 10 jaar geleden.
2: Dankjewel, Bert. Vanavond en vannacht koelt het af tussen 15 en 20 graden. Morgen warm en zonnig, kans op onweersbuien in het oosten van het land. 25 graden aan zee en tot 31 nog in het binnenland. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. Vanaf het weekend minder heet. En bij zo'n 23 graden zijn dat dan aangename en normalere temperaturen voor de tijd van het jaar. Meer op 14nieuws.be.
1: Studio Brussel.

0: okselvijvers dienen helaas niet om in te zwemmen. Daarom gaan Netska, jij en ik zelf maar eens die warmte temmen. Welkom.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

NetSky laat je even weten dat er voor alles een oplossing is. Work it out. Wanneer dit nummer opgezet wordt, worden alle glazen op de VRT verstopt. Want er is hier een bepaalde collega ervan overtuigd dat wanneer het glas breekt in de intro van Lemon Tree, er ook eentje in het echt moet breken.

0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Studio Brussel, live.

Pieter Tosh met... Of hij met die it een dikke vette toeter bedoelt, of eerder zwart rijden op de trein, dat laat ik gewoon in het midden. Dit is het favoriete nummer van de hangborsten van je oma.

0: Cellini. Wanneer je naar Empire of the Sun kijkt, dan denk je toch altijd, toen komen die mannen nu van Aalst Carnaval met al die excentrieke looks en die pluimen. Maar gelukkig is hun muziek niet in het oosters, zoals deze, The Thrill.
1: Studio Brussel. Thrill of it, thrill of it. Fade out of

On My Mind. Mocht je ooit naar een DJ-set van het Duitse duo And Him gaan, wil je dan toch voor mij eens heel lief vragen aan die grote man met bril en rosse baard of hij ook niet stiekem Jazzbrak heet.

0: Je gooit deze Burna Boy samen met Justin Bieber, Coldplay en een kinderkoor uit New York. Dan krijg je geen foute break-up mixtape, maar wel de rustshow van de WK-finale op 19 juli. Dat wordt gewoon voetbal madness ten top. En daarna kunnen we eindelijk weer eens over iets anders praten op café. Halleluja.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Life is music.
3: Life is music.
2: Studio Brussel.
4: 10 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Louwe bij Menen in West-Vlaanderen is vanavond een brutale overval gepleegd op een juwelier. Verschillende daders belaagden de zaakvoerster. Er ontstond een schermutseling waarbij de uitbaatster van de juwelierszaak lichtgewond raakte. De overvallers gingen uiteindelijk aan de haal met verschillende juwelen en horloges. Iets verderop werd korte tijd later een brandend voertuig teruggevonden. Wellicht of mogelijk gaat het om een wagen die bij de overval gebruikt werd. De daders zijn op de vlucht, er is een onderzoek gestart. Het muziekfestival Tomorrowland mag dit weekend geen vuurwerk ontsteken. Dat hebben de burgemeesters van Boom en Rumst beslist op advies van de brandweer. Wannes de Beukelaar, waarom is dat nu al beslist?
5: Door de aanhoudende droogte is het risico op natuurbranden te groot. Ook al is vuurwerk altijd een belangrijk deel van het festival. Volgens de burgemeester van Boom is het de enige juiste beslissing en weet de organisatie nu waar ze aan toe is. Het verbod geldt zowel op het festivalterrein als op Camping Dreamville. Vorig jaar nog brandde het hoofdpodium van het festival bijna volledig af, enkele dagen voor het festival zou starten. Voor het tweede weekend van het dancefestival dit jaar zullen de burgemeesters later nog een beslissing nemen.
4: Dankjewel, Wannes. De Amerikaanse immigratiedienst ICE mag tijdelijk geen voertuigen meer controleren na een tweede dodelijk schietincident op korte tijd. Dat zeggen bronnen aan verschillende Amerikaanse media. Een agent van ICE schoot gisteren een Colombiaanse man dood in zijn auto tijdens een interventie in de staat Maine. Het is al de 10e dodelijke incident waarbij ICE betrokken is sinds Donald Trump weer president is. Begin dit jaar braken er nog hevige protesten uit tegen ICE nadat 2 Amerikanen werden doodgeschoten. De Amerikaanse techreus IBM beleeft zijn slechtste beursdag sinds eind jaren 60. Het aandeel krijgt een klap van zowat 25% nadat het zijn resultaten over het voorbije kwartaal had bekendgemaakt. Steven Rombout, wat is er aan de hand bij IBM?
6: Softwarebedrijven hebben het al een tijdje moeilijk op de beurs uit vrees voor concurrentie met artificiële intelligentie. Denk dan aan krachtige AI-toepassingen die de taken van klassieke software zouden kunnen overnemen. En nu moet IBM ook toegeven dat de verkoop van zijn software slabakt, vooral omdat klanten eerder hun geld geven aan hardware zoals servers en geheugen, ook omdat de prijzen daar snel aan het stijgen zijn. Door het nieuws van IBM delen ook andere softwarebedrijven zoals het Amerikaanse Adobe en het Duitse SAP in de klappen. Zij verliezen zowat 4%.
4: Dankjewel, Steven. En op het wereldkampioenschap voetbal strijden Frankrijk en Spanje op dit moment voor een plek in de finale. Bert Sterk, jij volgt die halve finale. Is Frankrijk op weg naar een derde WK-finale op rij?
7: Voorlopig helemaal niets alleszins, want Spanje staat op voorsprong na 1 helft voetballen. Oyarzabal heeft een penalty omgezet na 1 minuut of 20. Voor het overige was er niet zo heel veel te beleven in de wedstrijd. Spanje had heel veel balbezit, maar echt kansen kwamen daar niet van. Tot na die 1-0 van Oyarzabal er wel nog een kans was voor Fabian Ruiz. En dat na slecht uitvoeren van doelman Maignan van Frankrijk. Frankrijk van zijn kant staat voor het eerst op achterstand tijdens een wedstrijd in dit wereldkampioenschap. En heeft er met enige voorsprong zijn slechtste helft op zitten sinds de start van dit WK. Dus het kan voor de Fransen alleen maar beter gaan. Hopen ze daar bij Les Bleus. Want er is een achterstand goed te maken tegen Spanje dat met 1-0 leidt.
4: Bedankt voor de update, Bert. Licht bewolkt vannacht bij temperaturen tussen 15 en 20 graden. Morgen opnieuw warm en zonnig met een lokale onweersbui in het oosten van het land. 31 graden in het binnenland dan. Wie verkoeling zoekt, kan naar de kust. Daar 25 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde. Hete weer vanaf zaterdag. Aangename zomertemperaturen rond 23 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
2: Studio Brussel.

0: klassieke voor de middenklasse is Firefly van Muramasa. Heel welkom.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

de Unknown Mortal Orchestra je vanaf nu ook honingbijtje noemen. Je hoorde Honeybee. De Bauza, die komt even aan jou kleven zoals enkel zo'n lelijk souvenirmagneetje van Kreta dat kan aan de koelkast. Heel gezellig, of met andere woorden, magnetic.

Cure and the Cause van Fish Go Deep. Als ik je zeg dat ik zo dadelijk 1989 ga draaien, kan dat dus twee kanten opgaan. Oftewel speel ik Taylor Swift's gelijknamige album, of ik zet het nummer 1989 van Deus op. Een van de opties levert alvast mijn C4 op. Zeer spannend, deze cliffhanger. Amai, nog niet.

Black Pumas en Colors. Aya Dream en Kepo Lee die stuurden me deze namiddag een vriendelijk mailtje met de vraag of ze even op de radio mochten komen. Ze hebben namelijk de ultieme tip wat je moet doen om onkel Rudy op het tuinfeest weer helemaal wakker te krijgen.

0: planten. Ja, of daartoe ook de breitjes horen die je al 6 jaar gemaakt in de tuin van je grootouders. Waarom niet? In mijn volgend drankje zit trouwens heel veel zwoele zomermuziek. Proef maar eens. Kom.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Life is music.
3: Life is music.
2: Studio Brussel.
4: Het is 11 uur, Neil, goedenavond, 14 nieuws met allerlei korten. En we gaan meteen naar het wereldkampioenschap voetbal, want de eerste finalist is bekend. Bert Sterks, is het Frankrijk of Spanje?
5: Het is Spanje geworden na een 2-0 zege tegen Frankrijk. Een verdiende 2-0 zege voor de Spanjaarden die de wedstrijd domineerden. Beter voetbalde ook dan Frankrijk, dat niet het niveau haalde van tijdens dit wereldkampioenschap. De favorietrol was voor hen, maar hier moesten ze toch erkennen dat Spanje het betere voetballand was vandaag. De doelpunten waren van Oyarzabal, een penalty in de eerste helft na een dwaze overtreding van Digne. En rechtsachter Pedro Porro scoorde in de tweede helft. Er waren dieper in het slot van de wedstrijd wat kansen voor Mbappé, onder meer. Maar zijn doelpogingen waren niet naar behoren. Hij kreeg ook nog een gele kaart. Geen finale dus voor Mbappé. Wel voor Spanje, voor de tweede keer in de geschiedenis. Bij de vorige keer wonnen ze ook meteen het wereldkampioenschap in 2010.
4: Dankjewel, Bert. De hulpdiensten zijn uitgerukt naar een schip vanavond dat aangemeerd ligt aan een containerterminal in de Waaslandhaven. Dat is het deel van de Antwerpse haven dat in de provincie Oost-Vlaanderen ligt. Er is een incident gemeld, mogelijk met gevaarlijke stoffen. Maar over de grootte van het incident, wat er precies is gebeurd en of er ook slachtoffers zijn, is voorlopig nog niet duidelijk. De Amerikaanse immigratiedienst ICE mag tijdelijk geen voertuigen meer controleren na een tweede dodelijk schietincident op korte tijd. Dat zeggen bronnen aan verschillende Amerikaanse media. Een agent van ICE schoot gisteren een Colombiaanse man dood in zijn auto tijdens een interventie in de staat Maine. Het is al de 10e dodelijke incident waarbij ICE betrokken is, sinds Donald Trump weer president is. Begin dit jaar braken er nog hevige protesten uit tegen ICE nadat 2 Amerikanen werden doodgeschoten. En in Cuba is opnieuw het hele stroomnetwerk uitgevallen. Dat is voor de 3e keer in minder dan 10 dagen. De stroompannen zijn een gevolg van de Amerikaanse blokkades. In januari, nadat de Verenigde Staten de Venezolaanse president Maduro hadden ontvoerd, legde president Trump een zware heffing op aan elk land dat olie zou leveren aan Cuba. Sindsdien zijn de pannen op het al verouderde stroomnet sterk toegenomen. Bijna 10 miljoen inwoners zitten dus opnieuw zonder elektriciteit in Cuba. Licht bewolkt vannacht bij temperaturen tussen 15 en 20 graden. Morgen opnieuw warm en zonnig met een lokale onweersbui in het oosten van het land. 31 graden in het binnenland. Wie verkoeling zoekt kan naar de kust. Daar is het 25 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde hete weer. Meer in de app van 14 Nieuws.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: Studio Brussel, live.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In de Waaslandhaven zijn de hulpdiensten massaal aanwezig. Op een containerterminal waar een containerschip ligt aangemeerd. Er zou uit een van de containers een giftige stof zijn vrijgekomen om een nog onduidelijke reden. Er is een veiligheidsperimeter ingesteld die zo net nog is verder uitgebreid. Het gemeentelijke rampenplan is door de gemeente Beveren afgekondigd. Het is voorlopig niet duidelijk of er nog steeds giftige stoffen vrijkomen. En het is evenmin duidelijk of er slachtoffers zijn. De bemanning van het schip en mensen die in de buurt waren, zijn volgens sommige berichten wel meteen geëvacueerd of hebben de plaats van het incident zo snel mogelijk proberen te verlaten. Alle 13 slachtoffers van de natuurbranden in het zuiden van Spanje zijn nu geïdentificeerd. 12 van de 13 zijn buitenlanders en er is dus één Spaans slachtoffer. Het was al duidelijk dat bij de doden er 3 Belgen waren. Vanavond maakten de autoriteiten bekend dat er ook 7 Britse doden zijn. Het muziekfestival Tomorrowland mag dit weekend geen vuurwerk ontsteken. Dat hebben de burgemeesters van Boom en Rumst beslist op advies van de brandweer. Door de aanhoudende droogte is het risico op natuurbranden te groot. Het verbod geldt zowel op het festivalterrein als op de camping Dreamville. Donderdagochtend is er nog een laatste overleg met alle veiligheidsdiensten. Voor het tweede festivalweekend zullen de burgemeesters later een beslissing nemen. Op het wereldkampioenschap voetbal heeft Spanje zich als eerste land geplaatst voor de finale. De Spanjaarden versloegen topfavoriet Frankrijk met 2-0. Het verslag is van Bert Sterks.
2: Spanje speelde zijn beste wedstrijd van het toernooi, Frankrijk zijn minst goede. Een van de absolute topfavorieten is dus niet tot in de finale geraakt en moest zijn meerdere erkennen in Spanje dat beter voetbalde, slimmer was en de overvloed aan Frans aanvallend talent ook met rust en klasse aan banden wist te leggen. De doelpunten kwamen van Oyarzabal met een penalty, zijn 5e goal van het WK en in de tweede helft van rechtsachter Pedro Porro. De Fransen kwamen die klap niet meer te boven en kregen bij momenten voetballes. De Franse goudhaantjes raakten gefrustreerd. Geen finale dus voor Kylian Mbappé, geen droomduel Mbappé-Messi ook. Terwijl Spanje met vertrouwen naar zijn tweede finale in de WK-geschiedenis trekt, bij de vorige in 2010 werd La Roja ook meteen voor het eerst wereldkampioen.
1: Collega Steven de Kranen was vanavond in Nice in het zuiden van Frankrijk en was getuige van een Franse ontgoocheling op de nationale feestdag uitgerekend.
3: De terrassen zaten vol, niemand kon erbij, de verwachtingen waren zeer hoog gespannen. Maar achteraf zeiden de meeste Fransen toch, Spanje was toch wel beter en het was een non-match. Onze sterren gaven niet thuis, dus toch wel een beetje ontmoedig in het verlies. Maar ze hadden veel meer verwacht. Ontgoocheling, en dat betekent in Frankrijk dat die terrassen dan ook heel snel leeglopen. Dat niemand wil nakaarten en iedereen snel troost zoekt. Liefst ergens thuis en niet meer op het terras. Want zo is het nu eenmaal. Winnen doe je samen en verliezen doe je soms liever alleen.
1: Spanje neemt het in de finale zondag op tegen de winnaar van het duel tussen Engeland en Argentinië. En die halve finale wordt vanavond nog afgewerkt. Het weerbericht, daarmee stuur ik je de nacht in. Licht bewolkt vannacht bij temperaturen tussen 15 en 20 graden. Morgen opnieuw warm en zonnig met een lokale onweersbui in het oosten van het land. 31 graden in het binnenland. Wie verkoeling zoekt kan naar de kust. Daar wordt het zo'n 25 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde hete weer. Vanaf zaterdag aangename zomertemperaturen dan rond 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Luistert naar Studio Brussel.

0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Studio Brussel, live.

0: Radio Brussel.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In de Waaslandhaven zijn de hulpdiensten massaal uitgerukt voor een incident bij een containerschip. Alleen de Korte, weten we al wat daar aan de hand is?
2: Wel, dat is nog moeilijk te zeggen, maar het zou gaan om een incident met een chemische stof die zou vrijgekomen zijn uit een van de containers bij het bedrijf MPET. Daar ligt een containerschip aangemeerd, er is een veiligheidsperimeter ingesteld en die werd voor middernacht nog uitgebreid. Onze correspondent ter plaatse ziet ziekenwagens nog steeds af- en aanrijden en ook vrachtwagens van de civiele bescherming. Maar voorlopig is er geen communicatie van de hulpdiensten of de lokale overheden mogelijk. Het is dus ook nog niet duidelijk hoe ernstig eventuele verwondingen zijn en of er dodelijke slachtoffers te betreuren vallen. Het gemeentelijk rampenplan in Beveren is wel afgekondigd. De bemanning van het schip en mensen die in de buurt waren zijn volgens sommige berichten wel meteen geëvacueerd of hebben de plaats van het incident zo snel mogelijk proberen te verlaten.
1: Bedankt, Alain, we volgen dat zeker op in de volgende bulletins. De 6 slachtoffers van de brand in de Oxytoren in Brussel hebben de Belgische en Roemeense nationaliteit. Dat heeft het Brusselse arbeidsauditoraat bekendgemaakt. De brand brak dinsdagochtend uit. Zo'n 250 werknemers waren in het gebouw aan de slag. De Oxytoren, dat is het vroegere muntcentrum in hartje Brussel, wordt verbouwd tot woningen, kantoren en een hotel. De dodelijke slachtoffers werden gevonden in een liftschacht. Ook een tweede schacht werd onderzocht, maar daar zijn geen nieuwe slachtoffers meer gevonden. De balans is dus 6 doden en ook nog 2 gewonden. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Er is een onderzoek gestart. Op het wereldkampioenschap voetbal heeft Spanje zich als eerste land geplaatst voor de finale. De Spanjaarden versloegen topfavoriet Frankrijk met 2-0. Het verslag is van Bert Sterks.
3: Spanje speelde zijn beste wedstrijd van het toernooi, Frankrijk zijn minst goede. Een van de absolute topfavorieten is dus niet tot in de finale geraakt en moest zijn meerdere erkennen in Spanje dat beter voetbalde, slimmer was en de overvloed aan Frans aanvallend talent ook met rust en klasse aan banden wist te leggen. De doelpunten kwamen van Oyarzabal met een penalty, zijn 5e goal van het WK en in de tweede helft van rechtsachter Pedro Porro. De Fransen kwamen die klap niet meer te boven en kregen bij momenten voetballes. De Franse goudhaantjes raakten gefrustreerd. Geen finale dus voor Kylian Mbappé, geen droomduel Mbappé-Messi ook. Terwijl Spanje met vertrouwen naar zijn tweede finale in de WK-geschiedenis trekt, bij de vorige in 2010 werd La Roja ook meteen voor het eerst wereldkampioen.
1: En dan nog het weer. Licht bewolkt vannacht bij temperaturen tussen 15 en 20 graden. We krijgen opnieuw een warme en zonnige dag met mogelijk een lokale onweersbui in het oosten. 31 graden in het binnenland. En wie verkoeling zoekt kan naar de kust. Daar is het 25 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde hete weer. Vanaf zaterdag aangename zomertemperaturen rond 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Radio Brussel.
1: Het is 2:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Aan het deurgangdok in Doel is een container met een chemische stoflek geslagen. Het incident gebeurde rond 8:15 bij het laden van het schip. In een container met waterstoffluoride werd een gat van 10 op 10 centimeter geslagen en het gif kon langs daar ontsnappen. Een aantal werknemers zijn onwel geworden. Zij werden geëvacueerd en krijgen de nodige medische verzorging. 113 mensen zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht omdat ze mogelijk in contact geweest zijn met de chemische stof. Volgens onze bronnen zouden er geen dodelijke slachtoffers zijn. De gemeente Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht heeft het rampenplan afgekondigd en een perimeter van 2 kilometer ingesteld. In die zone is geen bewoning, maar wel andere bedrijven. Ook daar werden werknemers geëvacueerd of in veiligheid gebracht. Burgemeester Mark van de Vijver.
2: Er zijn dus een aantal mensen die dat product hebben ingeademd. En er zijn dus 113 mensen afgevoerd naar de ziekenhuizen. Ja, en die worden dus nu gevolgd, die worden gemonitord om te kijken of dat er eventueel reacties zijn om dus in te grijpen indien het nodig zou zijn. Hè.
1: De 6 slachtoffers van de brand in de Oxytoren in Brussel hebben de Belgische en Roemeense nationaliteit. Dat heeft het Brusselse arbeidsauditoraat bekendgemaakt. De brand brak gisterochtend uit. Zo'n 250 werknemers waren in het gebouw aan de slag. De Oxytoren, dat is het vroegere muntcentrum in hartje Brussel, wordt verbouwd tot woningen, kantoren en een hotel. De dodelijke slachtoffers werden gevonden in een liftschacht. Ook een tweede schacht werd onderzocht, maar daar zijn geen nieuwe slachtoffers gevonden. De balans is dus 6 doden en ook nog 2 gewonden. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Er is een onderzoek gestart. Op het WK voetbal heeft Spanje zich als eerste land geplaatst voor de finale. De Spanjaarden versloegen topfavoriet Frankrijk met 2-0.